0: wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. In een appartement in Amersfoort is een explosie geweest. Veiligheidsregio Utrecht vermoedt dat het gaat om een gasexplosie. De bewoner is naar het ziekenhuis gebracht. Hoe diegene eraan toe is, is nog niet bekend. Door de explosie ontstond brand en werden de gevel en ramen uit de woning geslagen. Omwonenden moesten tijdelijk hun huis uit, maar zijn inmiddels weer terug. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt iedereen die een hotelkamer heeft geboekt goed op te letten als ze een bericht krijgen. Verschillende hotels in Nederland zijn getroffen door een datalek. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen buitgemaakt. Meerdere gasten kregen een verzoek om hun reservering te bevestigen en geld over te maken. Waar het datalek zit en hoeveel bedrijven zijn getroffen is niet bekend. De autoriteit persoonsgegevens doet onderzoek. Het vliegverkeer in België komt weer op gang na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit vanwege onvrede over de komst van een nieuw digitaal controlecentrum. Op meerdere luchthavens werden vluchten geannuleerd of vertraagd. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft op de Belgische luchthavens. Het weer, uit het westen opnieuw regen. Het koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en een enkele bui en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.
2: Ik maak me niet druk als het gaat om verhalen. Het leven gaat gepaard

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Een paar dagen na het dodelijke ongeluk met een schoolbusje in België is op dezelfde spoorwegovergang nog een incident geweest. Een chauffeur van hetzelfde busbedrijf reed de overweg op terwijl de slagbomen al omlaag gingen. De Belgische spoorbeheerder doet onderzoek. Vorige week werd op de overweg een schoolbusje aangereden door een trein. Twee tieners, een begeleidster en de buschauffeur kwamen om en vijf andere kinderen raakten gewond. Het weer vanuit het westen regent, koelt af tot een graad of 13. Komende dag zon, wolken en enkele buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein. Dat meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor een Amerikaanse aanval van maandag op een Iraans militair controlecentrum. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pult benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pult volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing. Dat bleek in het debat over een initiatiefwet van D66 en de VVD. Als die wet ingaat, wordt het strafbaar om met gebed of therapie te proberen de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen. Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Volgens de Mensenrechtencommissie van de VN veroorzaakt het ernstig lijden. De zwangere vrouw die 2 weken geleden op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist, zegt dat ze de politie toen alleen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is ze bevallen van een gezond kind. Het weer, later vannacht enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag zon, wolken en buien en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

black cigarette. Start this day like all the rest.

Dames en heren, sta me toe om een verhaal te vertellen. Als ik even jullie aandacht mag hebben. In het licht van de avond. Mijn woorden samen te brengen. Vond een lied in de noordoostenwind. Het vloog als vanzelf naar me toe. Ik hoorde mezelf erin. Misschien was het wel zo bedoeld. Een verhaal over land, over zee. En mensen die alsmaar bewegen. Net als hen wil ik spreken. De stilte voorbij.

Dames en heren, sta me toe, ik ga weer verder. Bedankt dat ik jullie aandacht mocht hebben. In het licht van de avond, mijn woorden samen te brengen. Zong een lied in de noordoostenwind. Hij vliegt alweer ver hier vandaan.

0: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. De Amerikaanse president Trump heeft Bill Pulte benoemd tot waarnemend hoofd van de Amerikaanse inlichtingendiensten. Pulte volgt Tulsi Gabbard op, die vorige maand vertrok, mogelijk onder druk van het Witte Huis. Volgens Amerikaanse media heeft Pulte geen ervaring op het gebied van nationale veiligheid. Hij was de directeur van een onafhankelijke toezichthouder van de Amerikaanse overheid, die onder meer hypotheekbedrijven controleert. Trump stelt dat Pulte ruime ervaring heeft met het beheren van gevoelige zaken. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand na het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze wat aan de agent wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat die vrouw zwanger was. De VS gaat een netwerk dat oceaanstromingen meet bij Groenland verwijderen. Het gaat onder meer om boeien in de Atlantische Oceaan. Die meten hoe warm en zout het water is, hoe snel het stroomt en in welke richting. Wetenschappers gebruiken deze gegevens voor onderzoek. Bijvoorbeeld om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt en zorgt voor een zachter klimaat. De regering Trump stuurt aan op bezuinigingen op de wetenschap. Zowel aan de Amerikaanse West- en Oostkust worden in totaal zo'n 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald. Het vliegverkeer in België is weer op gang gekomen na een akkoord tussen de luchtverkeersleiders en vakbonden. Afgelopen dag brak een staking uit. Verwacht wordt dat het daardoor de komende dagen nog druk blijft. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer. Het is een graad of 13. Overdag afwisselend zon en wolken en 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go non-stop.

0: en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. De Iraanse revolutionaire garde zegt dat een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein zijn geraakt. Maar volgens de VS hebben de raketten en drones geen doel getroffen en is een deel neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. En daar worden nu opnieuw Amerikaanse aanvallen gemeld. Hulporganisaties waarschuwen dat de situatie in Gaza nog altijd zeer slecht is. Er is een tekort aan vrijwel alles. Dat zou komen doordat Israël nog steeds hulpgoederen tegenhoudt. Volgens het Rode Kruis zijn er dit jaar maar 15 vrachtwagens met hulp Gaza binnengelaten. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar dat bestand wordt geregeld geschonden. Koninklijke Horeca Nederland waarschuwt hotelgasten na een datalek bij hotels. Daarbij zijn klantgegevens en gegevens over reserveringen gestolen. Meerdere gasten kregen een verzoek om een reservering te bevestigen en geld over te maken. De brancheorganisatie zegt dat iedereen die een kamer heeft geboekt goed moet opletten als ze een bericht krijgen. De zwangere vrouw die op de grond viel bij een aanhouding in een AZC in Zeist is inmiddels bevallen. In gesprek met nieuwszender Al Jazeera vertelt ze dat haar dochter gezond is. De politie kwam vorige maand naar het AZC na een melding van bedreiging en vernieling door een man. De vrouw die bij hem stond weigerde te vertrekken en werd door een agent weggetrokken waarna ze viel. De vrouw zegt dat ze de agent wat wilde vragen, maar dat ze niet dezelfde taal spraken. De agent in kwestie zegt dat hij niet wist dat de vrouw zwanger was. Het weer, enkele buien met ook kans op onweer, maar in de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het dan droog en het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: En hier is Noord Nieuws met Rob de Vries. Rob, goedemorgen.
5: Goedemorgen. Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is daar sprake van mensonwaardige omstandigheden, vindt Migrate. Zo zijn de sanitaire voorzieningen op het voorterrein en in de nachtopvangen ondermaats. Ook zijn de asielzoekers uitgeput door slaaptekort, omdat ze 's avonds laat naar een nachtopvang worden gebracht en 's ochtends vroeg weer worden teruggebracht. Al 5000 brugklassers hebben in het UMCG lessen gevolgd over vepen. Met deze lessen willen longartsen leerlingen bewuster maken van de risico's van vepen. Het UMCG heeft er bewust voor gekozen om niet naar de school te gaan en de leerlingen naar het ziekenhuis te laten komen, omdat dit vaak meer indruk maakt. En meer dan de helft van de Groningers mijt soms bewust het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen. Evelien Mulder van het bureau weet waarom mensen het nieuws soms niet volgen.
6: Vooral omdat ze het nieuws te negatief vinden en dat het als het te veel voelt. En dat doet iets met hoe ze zich daarbij voelen. Ze voelen zich daar niet prettig bij.
5: Meer nieuws, ook positief nieuws, straks om 6:30.
7: De Ochtendploeg
8: met Edwin Paspeer.
4: Goedemorgen, dit is de midweekseditie van de positieve Ochtendploeg. Iedere ochtend bij je van 6 tot 10 met gelijk onze dansschoenen aan en Whitney Houston.
9: Van Groningen hoort, Radio Noord.
10: Goedemorgen.
11: Hallo Edwin, goedemorgen.

0: Whitney Houston, de geef van de ochtendploeg. And I wanna dance with somebody. Goedemorgen, de nieuwe dag is aangebroken. Het is woensdag vandaag, 3 juni. Een dag met verspreid over de provincie wat buien, mogelijk met onweer, maar er is ook ruimte voor de zon vandaag. Met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt het 19 tot 21 graden. En dat is eigenlijk precies de temperatuur die we zouden verwachten rond deze tijd van het jaar. Team Kortslapen meldt zich. Daphne Blanke, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Rob de Vries ook, goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Wakker schudden en met de prikklok.
1: Dankjewel.
0: We hebben alle drie vandaag gewoon heel matig geslapen.
1: Ja, zo. Wat was jullie slaapscore?
0: Ik denk dat ik tot 1:05 ben gekomen.
1: Ja, ik ook.
0: Ja. Ja. Rob is de winnaar.
2: Nou, dan ben ik de winnaar, want ik denk als ik 4 uur slaap heb gehad, dan is het veel.
0: Ik vond het ook benauwd gisteravond.
1: Ja, ik ook.
0: Het koelde buiten wel af, maar binnen in huis was het nog steeds. Nee, vond je het buiten ook nog?
1: Nee, bij mij kan het gewoon niet afkoelen. Nee. Ik weet niet wat het is. Die warmte blijft zo hangen. Het
0: grote voordeel daarvan is dat je dan vandaag heerlijk kunt slapen.
1: Ja, dat is
0: altijd zo. Als je in de avond heel slecht slaapt, volgende dag gaat het helemaal prima.
1: Nu al zin in.
0: Ja, dat benauwd had ook te maken met wat er gisteravond over Groningen trok. Met die onweersbuien, code geel. En een aantal avondvierdaagses die afgelast werden om die reden.
2: Ja.
0: En volledig terecht ook, lijkt mij.
2: Ja, je wilt geen risico lopen als organisatie. Nee.
0: En die kinderen die door de bossen wandelen of juist in volledig open land en als het dan gaat onweren.
2: Ja, je moet niet aan denken wat er dan kan gaan gebeuren.
0: Maar voor die kinderen wel jammer, want ja, zo'n avond vierdaagse moet wel 4 dagen beslaan. Natuurlijk, maar misschien gaan ze wel uitwijken dat ze dan de vrijdag extra lopen, bijvoorbeeld of zo. Over lopen gesproken, er is een Duitse mevrouw, haar naam is Joyce Hübner, ze is 38. Die heeft een wereldrecord gevestigd bij de vrouwen door, let op, 367 dagen achter elkaar dagelijks een marathon te lopen.
1: Oh, ja. Oké. Okay.
0: Ja.
1: Ja.
0: Ja. En er zijn ook mensen die zijn trots op die ene marathon van Groningen. ze is nog niet klaar overigens. Ze wil uiteindelijk 495 marathons gaan lopen. Het oude record stond onder naam van een Belgische mevrouw. Die liep het in een schrikkeljaar. Iedere dag eentje. Ze was toen 55 toen ze aan die poging begon. Ook iedere dag één. En deze mevrouw die heeft als doel om inderdaad dus nu zo'n kleine 500 marathons te lopen. Ze wil de 2000 grootste steden en dorpen van Duitsland bezoeken. Daarvoor moet ze dan een afstand van bijna 21.000 kilometer afleggen. En de finish heeft ze ook al bepaald op 8 oktober in Berlijn.
1: Ik vind het echt bizar.
2: Ja, dat kan niet gezond zijn.
0: Nee. En wat zou ze 9 oktober dan gaan doen? Een stukje wandelen of zo.
2: Ja. In een zwart gat vallen, denk ik.
1: Nou, ik denk dat je dan niet meer kan stoppen of zo. Die benen die zullen wel blijven bewegen.
0: Nee, het is vooral wat je zegt. Het is niet gezond. Dat kan niet gezond zijn. Nee. Even kijken naar die historie van deze 3 juni. Vandaag in 1981 stort in het Lauwersmeergebied een Nederlandse F-16 straaljager neer na technische problemen. Het vliegtuig nam deel aan een oefening. De piloot wist zich te redden met zijn schietstoel en kwam uiteindelijk met de schrik vrij. Vandaag in 1981. En vandaag in 1978 begon het Nederlands voetbalelftal, het WK voetbal naar Argentinië, met een 3-0 zege op Iran. Rob Rensenbrink nam alle doelpunten voor zijn rekening. Kijk nog een andere tijdens sport van een paar weken terug over Rob Rensenbrink. Opgehemeld door Jan Mulder onder andere, beter misschien wel de Jan Cruijff. Ja, mooi. 1978, dat WK. En die van ons moet nog een weekje op wachten.

0: Alex Warren 050-318-288 is ons vaste nummer.
1: Goedemorgen Edwin en de crew van de Vroege Vogels. Het was wel benauwd, joh, maar we waren niet bang. Prettige uitzending.
0: Dankjewel, IJzer.
2: Dit is de Vroege Vogel.
0: Ja, de Vroege Vogel van de dag is volgens mij alweer onderweg. Van Drenthe naar Groningen, Rudolf Guigelaar. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
0: Ja, altijd een bijslaap in Drenthe, maar dan weer naar het mooie Groningse land, toch?
3: Klopt helemaal.
0: Ja.
3: Afgelopen paar weken heb ik trouwens wel in een stukje in Aalsten gezeten. Dat was voor mij echt uitslapend morgens. Maar nu ben ik weer onderweg naar de stad.
0: Ja. Want had je ook zo'n benauwde nacht?
3: Oh, ik heb wel gewoon geslapen, man.
0: Ja? Dat lukt ook altijd?
3: Ja, ik heb er een benen last van.
0: Ja, man. Ben je jaloers of
3: nee, wat? Ja, nog gisteren had ik een vergadering. Dus ik was tegen half elf, ben ik op bed gegaan. En als ik licht ben, slaap ik ook en dan ben ik weg. En ja, ik doe maar vijf minuten en dan ben ik ook weg.
0: Voordat je het kussen bereikt hebt, zeg maar.
3: Nou, was wel, ja.
0: Ja. Wat voor vergadering had je dan?
3: Weer van plaatselijk belang, zeg maar. Vrijwilligerswerk, zeg maar.
0: Oh. En dan daar zit je ook bij?
3: Ik heb nog wel iets meer, maar ja, dat is ook eigenlijk als geen beetje mijn hobby, zeg maar.
0: Ja, je bent een actief man, hè? Dat weet ik wel.
3: Ach, actief. Het loopt altijd zo, dat is wel mooi, dat vind ik wel mooi. En dan met dingen, we zijn nu met de dorpsvisie bezig, zeg maar, voor de komende 30 jaar, zeg maar, voor ons dorp, zeg maar. Dan ziet wat dat toch, dingen op spel staat, zeg maar, die je toch wel wilde realiseren. Ja, dat is weer een uitdaging, dat vind ik wel mooi.
0: Ja, Elim, hè?
3: Elim.
0: Ja. Ondanks het feit dat het in Drenthe ligt, vind je het wel een mooi dorp?
3: Ja, ik wel. Ja, ik kom oorspronkelijk zelf uit de Krim. Maar ik bedoel, kijk, overal waar je woont, dan ben je toch ergens wat kamptrekkers worden. Dat je toch altijd. Ja. En dan ben ik altijd dezelfde. Maar ja, kijk, als je allemaal stil gaat staan en als het weg is, zeg maar, dan is het weg. Als ik dan weer zin een paar jaar bezig dan met plaatsen verlangen ook in, we zitten weer bij de ijsbaan, die wij nog. Maar kijk, als het weg is het weg. Dat is eigenlijk in elk dorp. Dus je kunt, waar ik woon, je moet er toch wat van maken.
0: Ja, daar ben ik heel met je eens, hoor.
3: En een heleboel mensen die zeggen van, maar er is niks en er is niks. Nee, ja, ik heb het druk. Ja, ik heb het ook wel druk. Maar ik bedoel, dat is een paar uurtjes in een week.
0: Ja, precies. Nee, maar het is ook mooi als je moet. We hebben ook een ijsbaan in het dorp. Daar ben ik ook al heel lang lid van. Ook al of er ijs ligt of niet, maar niet uit. Maar daarmee houdt wel in stand.
3: Ja, daarom.
0: Ja.
3: Dat is het makkelijkste, dat heb ik net ook gezegd. Als het weg is, is het weg. Komt nooit weer terug.
0: Ja. Zeg, heb je al plannen voor de vakantie, Rudolf?
3: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee?
3: Nee, want ik verzin nu ook al 10 dagen. Ik weet niet eens wanneer de vakantie was. Maar ik kan best weer een weekje doorwerken in september. En dan neem ik denk ook nog een weekje vrij, want dan gaat onze dochter trouwen.
0: Oh!
3: Nou ja, dus
0: wat leuk!
3: Ja.
0: Ja?
3: Ja.
0: Ben je tevreden met de partnerkeus van je dochter?
3: Ja hoor.
0: Ja?
3: Ik wil zijn ermee leven.
0: Jawel. Nou ja, schoonvader heb je ook een mening, toch?
3: Ja, maar natuurlijk, maar dat kun je niet altijd. Nee, ik ben zeer tevreden. Eigenlijk is het ons derde kind, zeg ik altijd.
0: Oh, nou, dat is mooi.
3: Dat deed hij ook. En soms heb ik hem met hem, soms had hij meer als met mijn dochter bij. Dus dat weet zij ook wel. Ik heb met alle drie, bij mijn zoon ook bij, maar wat dat betreft, super.
0: Wat een groot feest.
3: Gewoon bescheiden van mij, maar gewoon wel, voor mij als ik zo hun hoor is het denk ik, van onder een ander zo, dat is altijd.
0: Dan noem dat maar bescheiden. Ja. Nou, op weg naar Grun, waar moet je naartoe vandaag?
3: Ik zit bij Steunpunt Groningen, bij de nieuwe Rijksvaterstaat daar in de Rode Haan, is dat hoor?
0: Ja.
3: Ja, die kregen een nieuwe vestiging daar, dus en dan moeten we banden zetten en straatwerk weer om toe maken. Dus,
0: werk ze voor vandaag?
3: Gaan we doen, jullie
0: tot volgende keer, hè?
3: Hey, dat wonder
0: je. Doei, boy.
3: Hey, boy.
2: De Vroege Vogel. Nieuwe muziek uit Groningen hoor je bij Radio Noord. Deze week Wat Aans met...

0: geruststellende tekst van Christopher Cross. It's alright, is 6:55. En kort kijken naar het nieuws buiten Groningen. Iran heeft vannacht diverse raketten afgestuurd op Kuwait en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens het centrale commando in de regio raakte geen van de raketten doel. Iran zegt ze hebben teruggeschoten ter vergelding van een Amerikaanse aanval op een communicatietoren. Sinds het staakt het vuren tussen Hamas en Israël vorig jaar oktober is ingegaan, hoopt hulporganisaties dat dat wat verlichting zou brengen voor de Palestijnse bevolking in Gaza. En hoewel er mondjesmaat hulp binnenkomt, is de humanitaire situatie nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties, waaronder Oxfam Novib en het Rode Kruis. Volgens de hulporganisaties is er een enorm tekort aan bijna alles in Gaza. Dat komt volgens hen doordat de Israëlische autoriteiten mondjesmaat hulpgoederen Gaza binnenlaten. Het kabinet Jetten bestaat vandaag officieel 100 dagen. Het minderheidskabinet van D66, VVD en CDA trapte af met grote ambities. Maar kwam vooral in het nieuws door problemen met het asielbeleid en het verzet tegen aanpassingen van de sociale zekerheid en zorg. Toch vindt CDA-leider Bontebal een minderheidskabinet nog altijd de juiste keuze.
1: Ik heb integer de keuze gemaakt voor een snelle formatie. Omdat ik echt vond dat het kabinet Schoof niet goed was voor Nederland. Het was een kabinet waar slechts nog maar 2 partijen in zaten. Dat was echt onhoudbaar om het land met zo'n kabinet te laten doormodderen. En ik vond het heel belangrijk om wel snel te formeren. Dat heb ik niet uit eigen belang of partijbelang gedaan. Ik heb dat in het belang van Nederland gedaan.
0: En er wordt wisselend gereageerd op de nieuwe Spaanse trainer van Ajax, Michel. Hij tekent een contract voor 2 seizoenen in Amsterdam. De 50-jarige Michel komt van Girona en wil, volgens Ajax wil hij met Amsterdammers weer mee gaan doen om de prijzen. Maar niet alle Amsterdamse supporters hebben daar vertrouwen in.
2: Nou, we moeten maar kijken of hij goed is. Hij is nog steeds gedegradeerd. Hij heeft niet echt goede recensies.
3: Ik bid voor Ajax, ik bid voor Amsterdam. Ja, ik hoop dat het gewoon goed gaat komen.
4: En weet je, kan iedereen zeggen van ja, Spaanse trainer weer iets Spaans, maar ik weet het niet. We moeten gewoon beter gaan spelen.
0: Zo is dat. Nieuws komt eruit uit Groningen, Robert zit erin.
5: Ja, dan meer over een nieuwe wijk in Oude Pekela. Die is bijzonder. Waarom? Dat hoor je zo.

0: Joe Buck in de ochtendploeg. En die time, en dat is bijna 6:30. En dus is hier het nieuws. Rob, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Westerwolde, het COA en de regering slagen er niet in om daar menswaardige omstandigheden te garanderen, zegt Migrate. Volgens de organisatie slapen sommige asielzoekers dagen achtereen slechts 5 uur per nacht. Komt doordat ze 's avonds laat naar een nachtopvang worden gebracht en 's ochtends vroeg weer worden teruggebracht. Migrate vindt daarnaast de sanitaire voorzieningen in de verschillende nachtopvangen en op het voorterrein in Ter Apel ondermaats. De hulporganisatie wijst er verder op dat de asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum geen voorzieningen tot hun beschikking hebben en soms urenlang buiten moeten verblijven. Volgens Migrate zijn de mensen wanhopig en hebben ze geen idee waar ze aan toe zijn, en ook zou er weinig empathie en communicatie vanuit de autoriteiten zijn. De rechtbank vindt dat de huidige TBS-maatregel tegen Malek F. moet worden voortgezet. F. stak vorig jaar meerdere keren met een scherf een medepatiënt in de Mestdagkliniek in Groningen. Het slachtoffer hield daar verschillende littekens aan over. Volgens de rechtbank is F. schuldig aan poging tot moord, maar is hij volledig ontoerekeningsvatbaar en moet daarom onder behandeling blijven van de TBS-kliniek. Malek F. kreeg TBS opgelegd nadat hij in 2018 in Den Haag 3 voorbijgangers uit het niets neerstak. Meer dan de helft van de Groningers smijt soms bewust het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ondervraagden geven onder andere aan dat ze het nieuws vaak te negatief vinden, zegt onderzoeker Evelien Mulder.
2: We hebben dat inderdaad gevraagd of mensen het nieuws minder volgen dan daarvoor. En meer dan de helft geeft inderdaad aan dat dat het geval is. Vooral omdat ze het nieuws te negatief vinden en dat het als te veel voelt. En dat doet iets met hoe ze zich erbij voelen. Ze voelen zich daar niet prettig bij.
1: Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna de helft van de Groningers tenminste 1 keer per week nepnieuws denkt te zien. 1/3 geeft aan het zelfs dagelijks voorbij te zien komen. Aan het onderzoek deden 2100 inwoners van onze provincie mee. Al 5000 brugklassers hebben in het UMCG lessen gevolgd over vapen. Met deze lessen willen longartsen leerlingen bewust maken van de risico's van vapen. Bijna 1/4 van de jongeren tussen de 12 en 25 vaped wel eens. Het UMCG heeft er bewust voor gekozen om niet naar de scholen te gaan en de leerlingen naar het ziekenhuis te laten komen, omdat het vaak meer indruk maakt op de scholieren. Een auto is gisteravond uit de bocht gevlogen op de afrit van de N46 naar de N370 in Groningen. Of er gewonden zijn gevallen is niet bekend. Door het ongeval was de weg tijdelijk deels gestremd.

0: Konings,
1: ja.
2: Ja, de eerste les is in elk geval gelukt. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
3: De Ochtendploeg
4: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, we pakken de spiegel er even bij en zeggen zometeen in ons lopend vuur: ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Zometeen maar eens horen wat daarop binnenkwam. En natuurlijk is Harma er straks met het weer.
6: Goedemorgen, hallo.
7: Goedemorgen.

0: disco-hitje. Lekker, hè? Jimmy Bullhorn en Dance Across the Floor.
1: Lopend vuur.
0: Van gisteren luidde, ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Jonge vrouwen namelijk overwegen vaker iets aan hun uiterlijk te laten doen. 4 jaar geleden dacht 40% van hen erover na. Nu is dat 60%. Blijkt uit onderzoek van het 1 Vandaag jongerenpanel in samenwerking met het tv-programma Spuiten en Slikken. En dat ging het vooral om zaken als botox, fillers, borstvergrotingen, haarimplantaties. Niet iedereen overigens die erover nadenkt, doe dat dan ook. 1/3 zag er dan wel weer vanaf, onder andere vanwege de kosten. Maar ook zorgen over eventuele lange termijn effecten. Of omdat ze uiteindelijk nog niet echt nodig vonden. Het aantal mannen dat iets aan het uiterlijk wil doen, ligt overigens beduidend lager in dit onderzoek. Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Gisteren ontsloop het vuur. Opvallend veel mensen die tevreden waren. En we hadden het gisteren al even over. En niet heel erg van plan om er iets aan te doen.
2: Nee, ik ook niet.
0: Nee, hè?
2: Nee. Nee, ik vind ouder mooi. Ouder worden, dat is ook mooi.
0: Ja.
2: En ja, dat moet je ook een beetje kunnen zien.
0: Ik vind het ook een beetje eng om ergens aan te gaan knutselen waar het niet nodig is om aan te gaan knutselen, zeg maar.
3: Het wordt ook vaak lelijker.
0: In heel veel gevallen wel, ja. Niet in alle gevallen, denk ik. En ik kan me ook voorstellen, sommige dingen zijn niet cosmetisch, hè?
2: Nee.
0: Er is iets...
2: Ooglidcorrectie, ik denk als het bij mij veel meer gaat zakken, dat zit wel een beetje in de familie. Daar zou ik wel wat aan laten doen, want dat is gewoon irritant.
0: Bijvoorbeeld, ja. En er zijn mensen bijvoorbeeld die hebben bijvoorbeeld, nou weet ik veel, hele grote oren, plat.
2: Ja.
0: En die hebben daar psychische klachten van zelfs.
2: Ja.
0: En die laten, dat vind ik iets anders.
2: Ja.
0: Maar nee, ik zou ook niet zomaar... mijn lippen op laten spuiten.
2: Niet?
0: Maar mooi is dat ik hier zo binnenkom, jongens.
2: Ja, misschien hoor je dat wel als je dat doet. Je
0: dat
2: weet.
0: Kunnen,
2: dat als je stem verandert. Ja.
0: Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Wat kwam er binnen, Daphne?
2: Nou, Trudy zegt, het ouder worden is soms wat confronterend, maar geen haar om een hoofd die eraan denkt om er iets aan te veranderen. Dirk, die zegt, er moeten nog wat kilootjes van af, maar hij is verder tevreden.
0: Ja,
2: nou,
0: mooi.
2: Dat is toch mooi. En Hanna, die zegt nog, ouderdom houd je niet tegen, niet met botox, niet met fillers, niet met implantaten. Nergens mee. Je huid of gezicht mag er onnatuurlijk straks

0: uitzien. Je mimiek in je gelaat mag weg zijn. Je lippen mogen fors zijn. Maar de rest gaat echt wel rimpelen of uitzakken. Okay. Laat het gaan, want dat is ook weer het mooie van ouder worden. Geloof deze 70-plusser maar.
1: Oh, dit zijn mooie woorden.
0: Ja.
1: Ja, toch? Ja, prachtig. Nog eentje?
0: Prachtig. Nou, zij zei ook nog. Maar voor degene die zijn of haar uiterlijk graag wil veranderen, omdat je het via social media bijna verplicht wordt, je moet het gewoon doen als je er gelukkiger van wordt. Jij bent de baas over je eigen lichaam en niemand anders.
1: Niks aan toe.
0: Nou, ik sta hier helemaal achter.
1: Ja, niks aan toe.
0: Bedankt, Hanne.
1: Ik ben tevreden met mijn uiterlijk. Gisteren ons loopend vuur. 87% zei eens tegen de stelling. Goed.

0: Chris Cross Amsterdam. En zij hoort bij mij en zij hoort bij het weer. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen, Edwin.
0: Ik weet niet hoe het in de rest van de provincie was, maar bij ons heeft gisteren wel flink geregend. Maar voor de rest viel mee.
1: Ja, precies. Ja, het onweer was er in eerste instantie uit. In Loten kwam in het oosten van de provincie kwam nog windpoor, dunderslogen kwam. En ja, nou ja, het gaat in een keur. Het ziet dat er even snel in wat naar beneden komt. Maar ach, uiteindelijk kwam er zo'n 7,5 millimeter maar in de stad naar beneden. En het liep er op dat moment even meer, omdat het hem zo hard gaat. Gisteren een maximum temperatuur van 24 graden, 12,5 graden op dit moment, wat wissel bewolkt. En de barometer stand doet zo'n 5 millibar visvliet, 24,5. Groot guster. 14,5 millimeter is de vaven, dus doet toch even een beetje meer. 13,5 groot op dit moment met bewolkt weer en een zwakke zuid-zuidwestelijke wind. En in roodschaal half bewolkt, 20 kilometer zit, zo'n 14 graden op dit moment. In guster met 4,5 uur de zonderbie werd zo'n 25 graden. 3 millimeter is de vaven, maar er is zo'n beetje 5 millimeter verdampt. Ja, dat helpt natuurlijk niet. Dus gaan we verdoog op herholen. Vanmiddag is de kans op bui en vanmiddag blijft op de meeste plekken zo goud als droog. Met meer ruimte voor de zon in 18 tot 21 graden. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind. Loten vanmiddag in Vernoom. Vanuit het zuidwesten buien, mogelijk met onweer in Hogel. En vannacht wat in Dreug. Met meer opklots in 14, 15 graden als minimum. En man, even te mat met regen en onweersbuien. Mogelijk met Hogel. Voor de rest is er ook ruimte voor de zon. En de temperatuur 17 tot 19 graden.
0: Dankjewel. En goede buur is verder dan is beter dan een verre vriend. En dus gaan we zo meteen de straat op om te vragen: hoe ga jij om met je buren?

0: Talk Talk in de ochtendploeg op Noord. En life's what you make it. Ja, Rob had het er al over net. In Oude Pekela is een nieuwe wijk, de Hooiwijk, bijzondere wijk. Want de helft van de huurwoning is voor vluchtelingen met een verblijfstatus. En de andere helft voor Pekelders. We gaan daar later vanochtend nog over praten. Voor collega Elwin Baas reden om in zijn windschoten te informeren hoe ze daar eigenlijk met hun buren omgaan.
1: Wat vind je het leukste aan je buren?
2: Dat we veel meer elkaar omgaan. Zo gezellig. Ik woon in een appartementencomplex, dus dat is heel leuk.
1: Ook wel eens met elkaar op vakantie,
2: nee,
1: buurtbarbecue.
2: Je mag nooit met de buurt naar vakantie gaan.
3: Wat zijn nou eens?
2: Nee, dat doet niet zo. Daar heb je vrienden voor. Of je man, of je vrouw, of wat dan ook.
3: Ja, maar met de buurt, dat kan het ook wel ingewikkeld worden.
2: Ja, dan mag je, nou, stel dat het fout gaat, dan krijg je ruzie, nog iets dat je niet wil.
3: Ja, dan zorg je ook weer op vakantie en dan doen we ook nog een keer weer toe.
2: Ja, dat mag... nee, dat mag je niet dan. Nee. Nee.
4: Prima. Al 23 jaar.
3: Wat is het leukste aan de buren?
4: Vriendelijk en behulpzaam. Soms zien we ze een maand niet en dan zien we ze iedere dag.
3: Een maand de buren niet zien? Hoe doet u dat?
4: Omdat je aan de andere kant van de muur zit.
3: Maar nooit een keer met de postpaal halen of met de boodschappen dat je elkaar tegenkomt dan?
4: Het zijn twee vrijstaande huizen. Nou, nooit gedaan met de buurman barbecuen.
3: Nee?
4: Nog nooit.
3: Wat jammer.
4: Waarom?
3: Dat is toch gezellig?
4: Och, daar hoef je toch geen barbecue voor te hebben?
3: Een keer samen een voetbalwedstrijd kijken of in de tuin of...
4: Voetballen.
3: Oh. Ook niks, hè?
4: Nee. Maar waar we woonden, de hele straat, die kon je allemaal, de mensen. Ik weet dat nou aan de overkant is een kapper. Ja, dat is het.
3: Het is wel lekker rustig.
4: Dat is het hier sowieso.
3: Ja.
4: Dat is het hier sowieso, want aan Limburg dat was een hoop lawaai, hoor. Die verdomdeste vliegtuigen, die Amerikanen. Ja. Beter een goede buur als een verre vriend, hoor.
5: Kijk, iedereen heeft zijn eigen leven natuurlijk. Als je elkaar ziet, dan praat je even bij en dat is altijd goed. En je groet elkaar en dat is het belangrijkste. Gezelligheid is belangrijk en vooral in deze moeilijke tijden tegenwoordig. Met alles wat in de wereld gebeurt, is dat wel belangrijk. Dus ja, natuurlijk sta je daarvoor open. Gezelligheid is altijd goed.
6: Mijn buren, gewoon dat we heel veel gezelligheid hebben onderling. Dus we doen wel eens een borrel. Lekker kletsen. We gaan zelf samen naar DEFCON.
3: Echt?
6: Ja, echt waar.
3: Dus wel eens echt nodig gehad dat je zegt van... oh, ik
6: sleutels. Maar dat is wel echt nodig.
3: Echt herkenbaar trouwens dit.
6: Wel, hè? Ja. Nee, sleutels. We hebben gewoon een... leuk buurtje.
3: Ja, altijd al gehad? Of is het ook, is het veel verloop bij jullie in de straat? Of?
6: Nou, nu wel. Gesprekjes hebben we altijd als we elkaar tegenkomen. Qua afspreken, ja, dat niet wekelijks. Maar dat komt ook wel gewoon zoals het komt. Het kan wel altijd. Je woont toch wel met elkaar. In zo'n, en als jij niet weet wie je buren zijn, dan ja, kun je ook niet op elkaar bouwen. Zeg maar, ik vind het wel fijn. Dat is net als een beetje, familie is een groot woord, maar daar wil je ook graag op bouwen.
3: Spreek je ze ook al volk?
7: Nou, nooit volk, maar adviezen spreken is het goud. Wie woont er al 24 jaar?
3: In de buurt ook al?
7: De buurt ook al. En

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app. Dit is
0: Radio Noord. Nu het nieuws van 7 uur.
2: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Iran heeft meerdere raketten en drones afgevuurd op Koeweit en Bahrein, meldt het Amerikaanse leger. Volgens de Iraanse revolutionaire garde zijn een luchtmachtbasis en een hoofdkwartier van de Amerikaanse marine in Bahrein geraakt. De VS zegt dat de raketten en drones geen doel hebben getroffen en dat een deel is neergehaald. De Iraanse aanval zou een vergelding zijn voor Amerikaanse aanvallen op een Iraans militair controlecentrum op een eiland in de straat van Hormuz. Het volgende bericht gaat over het CBS, daar komt-ie. Bedrijven die kampen met personeelstekorten zetten steeds meer in op automatisering. Dat meldt het CBS. In de bouw en industrie worden vaker betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Personeelstekort blijft een groot probleem, zegt het CBS.
3: Bijna 2/3 van de bedrijven zegt dat ze moeite hebben met het vinden van personeel. En voor ongeveer de helft van die bedrijven, dus 30% van alle bedrijven, is dat nog steeds de belangrijkste belemmering. Dus daar moeten ze toch een oplossing voor zoeken.
2: De zwangere vrouw die 2 weken geleden in een AZC in Zeist op de grond viel bij een aanhouding, zegt dat ze de politie toen een vraag probeerde te stellen. Ze wilde weten of ze met haar man mee mocht, omdat ze door haar zwangerschap niet alleen kon blijven, zegt ze tegen Al Jazeera. Inmiddels is de vrouw bevallen van een gezond kind. Na de Tweede Kamer is er ook in de Eerste Kamer een meerderheid voor een verbod op homogenezing, zoals het heet, bleek in het debat gisteren. Als volgende week wordt voorgestemd, wordt het strafbaar om met gebed of therapie de geaardheid van homoseksuelen en transgenders te veranderen, zegt verslaggever Wilma Borgman.
4: Ik telde in de gauwigheid 46 van de 75 Eerste Kamerleden daarvoor. Dus als die volgende week stemmen naar wat ze vandaag in het debat hebben gezegd, dan wordt dit voorstel dinsdag inderdaad aangenomen.
2: Homogenezing of conversie gebeurt meestal in strenge geloofsgemeenschappen. Het weer, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag af en toe zon, vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS-journaal.
5: En dit is Noord Nieuws met Rob de Vries.
6: Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Er is daar sprake van mensonwaardige omstandigheden, vindt Migrate. Zo zijn de sanitaire voorzieningen op het voorterrein en in de nachtopvangen ondermaats. En ook zijn de asielzoekers uitgeput door slaaptekort, omdat ze 's avonds laat naar de nachtopvang worden gebracht en 's ochtends vroeg weer worden teruggebracht. Meer dan de helft van de Groningers mijt soms bewust het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen. Evelien Mulder van het bureau weet waarom mensen het nieuws soms niet volgen.
7: Vooral omdat ze het nieuws te negatief vinden en dat het als te veel voelt. En dat doet iets met hoe ze zich erbij voelen. Ze voelen zich daar niet prettig bij.
6: En de rechtbank vindt dat de huidige TBS-maatregel tegen Malek F. moet worden voortgezet. F. stak vorig jaar meerdere keren met een scherf een medepatiënt in de Mestdagkliniek in Groningen. Het slachtoffer hield daar verschillende littekens aan over. Meer nieuws straks om 19:30.
8: Late Night Shopping en Designen Outlet Ochtroep. Aanstaande vrijdag tot 22:00. Ontdek tot wel 70% extra korting op de outletprijzen bij meer dan 100 designermerken. En gratis parkeren. Swarovski, Adidas, Playmobil, Joop en Tommy Hilfiger. Designen Outlet Ochtroep. Maar 20 minuten van Enschede.
9: Hey, waar was jij?
10: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
11: Wat hoor ik nu? Rijd je Mitsubishi, maar kom je niet bij de dealer? Dan mis je iets. Want bij de officiële Mitsubishi-dealer profiteer je van 8 jaar garantie, zolang je daar het onderhoud laat doen. Bovendien krijg je ook nog eens levenslange pechhulp. Dat is makkelijk kiezen.
12: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
13: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
14: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
15: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
16: Plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
0: De Ochtendploeg
1: met Edwin Paspeer.
17: Goedemorgen natuurlijk even langs de prikklok met straks de voor- en nadelen van thuiswerken, een vals spelende Calvijn en de muziek van Big Mountain.
18: Goedemorgen.

0: eigenlijk van Peter Frampton, die van Show Me The Way, weet je wel. Baby, I Love Your Way, in de versie van Big Mountain. Op deze woensdag, het is 3 juni in de ochtend, nog kans op een buitje. Later vandaag droog, zon en bewolking, dus lokker af. 18 tot 21 graden in de avond kunnen we dan weer buien verwachten. Misschien is voor jou wel een werkdag vandaag. Doe je dat op het werk of misschien doe je dat ook wel thuis? Er is een aardig onderzoek gedaan. We kennen het thuiswerken, wij ook allemaal hier natuurlijk nog wel van de coronaperiode. En wij allen werken wel eens thuis. Jij 's ochtends vroeg al, Rob, bijvoorbeeld. Hè,
1: ja, voordat ik hier naartoe kom. Ja. Ja,
0: ik ben iedere avond aan het werk voor deze ochtendploeg. Meer dan de helft van de thuiswerkende Nederlanders kookt wel eens tijdens werktijd. 52% zegt aan, nou ja, ik zet wel eens even het eten op als ik officieel aan het werk ben. Vraag is dat erg? Ik denk eigenlijk van niet. Want de scheiding tussen werk en privé is natuurlijk best wel wat vervaagd. Ja. En bij heel veel functies geldt ook niet dat de uren die je werkt, maar vooral het behaalde resultaat. Je hebt een taken dat je moet halen bijvoorbeeld. Of een bepaald doel dat je moet halen als je beleidsmedewerker bent, of programmeur of journalist bijvoorbeeld.
1: Ja, het werk moet gewoon af. Het moet gewoon goed.
0: Ja, en als ik weet niet hoe dat er bij jou gaat, of bij jou, Daphne. Je doet nog andere dingen dan naast dit. Maar als ik s'avonds aan het werk ga, dat doe ik meestal na het eten tijdens TV Noord en dan door, dan stop ik pas. Dan gaat de laptop pas dicht als ik klaar ben, zeg maar. Ja. En niet als ik denk, oh, het is 7 uur, het uurtje is voorbij of zo.
2: Nee.
0: Dat onderzoekers dan wel in zeggen, dat is natuurlijk wel interessant. Het gaat natuurlijk vooral om het vertrouwen aan onderling wat er is.
2: Ja. Dus
0: vertrouwt de baas jou en vertrouw jij de baas daarin?
1: Ja.
0: Maar het is wel interessant, hè, dat zeker de helft dus zegt van, nou ja, ik zet het eten ook wel eens op.
2: Ja, maar ik kan me ook voorstellen dat dat voor best wel wat rust ook kan zorgen. Dus dat je wat minder gehaast gaat werken. Omdat je denkt, oh, ik moet het allemaal nog doen. Vanavond nog eten voordat ik moet gaan sporten of wat dan ook. En als je wat van die stress weg kan nemen, dat het misschien wel beter resultaat levert.
1: Ja, precies. Ja, precies. Ja, even een wasje tussendoor.
2: Ja. Dat geeft mij heel veel rust in ieder geval. Ja, dat ik weet dat dat gewoon gedaan is.
0: Ja. Ik ga zo de was even doen hier. We hebben weer een afwasmachine. Die kan nog leeggeruimd worden, denk ik. Ik zal eens even kijken of dat moet gebeuren. Weten we nog, een tijdje terug, april was het geloof ik, toen was Ronald op pad met Expeditie Grun. En toen kwam die Calvijn, de YouTuber, tegen. Oh, samen met zijn vrouw Nina Waring. Die deden mee aan het jachtseizoen Most Wanted. Ja. Dan word je op pad gestuurd, oranje pak aan. Ronald heeft toen nog een stukje op weg gebracht. Hè? Ja. En dan gaan hem gevraagd of hij het weg wist. Goeie vraag. Gisteren liet Calvijn weten dat hij bij dat programma geprobeerd heeft om vals te spelen.
3: Ik had namelijk een tracking device verstopt in de schoenen van de jongens van Stuk TV. Op Instagram zag ik dat ze vorig jaar bij jachtseizoen alle 3 zwarte schoenen aan hadden. Dus een paar dagen voor de opname stuurde ik ze 3 paar gloednieuwe zwarte schoenen met trackers. En toen hoopte ik dat één van hen de schoenen zou dragen tijdens de opnames. Op die manier zou ik altijd kunnen zien waar ze waren. Hoe hoog schat je onze kansen in?
4: Je wordt als eerste gepakt.
3: Tijdens de opnames van de intro kwamen Nina en ik erachter dat Thomas inderdaad de schoenen daadwerkelijk aan had. Op dat moment dachten we, wauw, dit is gelukt.
4: Ik zei het, dit gaat lukken.
3: Dit kan niet meer fout gaan.
0: Nee, maar het ging wel fout. En dus ging je even bellen.
5: Hey, ik had even een vraagje.
6: Ja.
5: Hoe liepen die schoenen tijdens jachtseizoen?
6: Ja, die heb ik niet aangehad, maat. Ik had al die trekker gevonden toen ze bij mij thuis waren.
4: Die Calvijn! Dit is lijpgek.
5: Gelul, je hebt ze sowieso aangehad op dag 1.
6: Nee, wij dachten van, we nemen ze mee. En dan denken jullie eerst van, oh, ze heeft echt de schoenen aan. Dan geven we ze aan iemand. Ik dacht wel eerst dat we dat echt van New Balance hadden gekregen. Maar toen dacht ik van, op die vak komen ze allemaal de rest in mijn schoen maar.
5: Bewijs me weer, je moet jullie niet onderschatten. Je bent toch slimmer dan dat je eruit ziet.
6: Dankjewel.
0: Nou, mooi citaat van Matthijs van Nieuwkerk. Oh nee, van Mart Smeets tegen Matthijs van Nieuwkerk, hè? Als je dat zegt, dan ben je nog goed, maar dan je eruit ziet. Ja. Nou, mooi. Het is wel grappig gedaan, toch? Toen je bezig bent, programma dat je dat probeert te boelen.
1: Ja, leuk.
0: Ja. Het WK voetbal komt eraan. Lopen we daar warm voor? Valt tegen. Er is onderzoek gedaan door het AD. Voor een ruime meerderheid van de supporters geldt dat de aanwezigheid van Donald Trump en de huidige politieke situatie in Amerika meeweegt in de beleving van het toernooi. We hebben er nog niet zo heel veel zin in, blijkt uit die peiling. Want ze zeggen ze, ja, ik kan er niet zo van genieten op die manier.
2: Ja, ik snap het wel.
0: Ja?
2: Ja.
0: Ik weet het niet. Ik denk als Nederland zelf dan gaat spelen, dat ik er gewoon weer van ga genieten.
2: Ja, natuurlijk wel. Maar je bent toch een beetje, ik ben toch benieuwd wat er gaat gebeuren, wat Donald Trump erover gaat zeggen. Die gaat het waarschijnlijk een beetje zien als zijn feestje.
0: Dat zeker.
2: Dus ja, ja, ik weet niet.
0: Ja.
2: Ik heb een beetje een ongemakkelijk gevoel, ja, mij wel.
0: Dan hadden we bij Qatar natuurlijk ook met de mensenrechten daar. En uiteindelijk hebben we gewoon toch massaal voetbal zitten kijken.
1: Ja, ja, zo gaat het natuurlijk ook alweer. Ja. Ja. Ja.
0: Hebben we er dan vertrouwen in dat we gaan winnen? Bij het AD zegt 4% dat Nederland het toernooi wint. 32% verwacht dat de ploeg van Ronald Koeman het schopt tot de kwartfinale. Ja, iemand die er wel heel veel vertrouwen in heeft. Woont in Emmen, zagen onze collega's van RTV Drenthe. Zijn naam is Willem Schepers. Die heeft 2 jaar geleden bij het EK dacht hij, weet je wat, ik hang van elk land dat deelneemt een vlag op. Dat betekende 24 vlaggenstokken aan zijn huis. En toen dacht hij nu bij dit WK, nou, dat doe ik weer.
2: Ja, ja,
0: hoeveel deelnemers hebben we dit jaar? Dat zijn er 48.
7: Ik vind het gewoon leuk, ja. En zoals ik zeg, ik vind het mooier dan oranje vlaggetjes. En zo doe je wel mooi mee met voetbal. En je laat zien aan iedereen dat het maakt niet uit wie je bent. Gewoon, je hoort erbij. Ja, ik geniet er ook wel een beetje van dat die aandacht ervoor is. Ja, en dan hoop ik ook wel dat iedereen ook ziet dat het ook zo kan in plaats van ruzie maken.
0: Ja, dat is ook weer waar, hè?
2: Ja, mooi.
0: 48 vlaggen ophangen.
1: Dat is mooi, hè? We zijn ook een plan om het WK uit te breiden naar 64 landen. Dus.
2: Ja, hij zei al, dan heb ik de gevel van de buren ook nodig.
0: Ah, ja. Arme Willem, arme buren. Het is 7:15. Goedemorgen.

0: Zou die nou al klaar zijn in Amsterdam met die concertreeks? Nee, is het antwoord. Heb ik even opgezocht. Morgen en overmorgen staat Harry Styles nog in de Amsterdam Arena. En er zijn nog kaarten. Het is toch minder dat hij dacht. Hij dacht,
1: ja,
0: ik
1: inderdaad.
0: Een concert. Nee, er zijn nog kaarten.
2: Lopend vuur.
0: Ja, maar ja, zo duur, zo'n concert. En daarover gesproken. Nederlanders blijven voorzichtig met het boeken van hun zomervakantie. Reden, het leven is duurder geworden. Centraal Bureau voor de Statistiek meldde gisteren dat het leven in mei 3,5% duurder was dan een jaar eerder. Komt onder andere door de hogere energieprijzen, maar vooral door duurdere vakanties. En reisorganisaties zien dan ook dat het toe leidt dat mensen afwachtender zijn bij het boeken. Zo zegt de reisorganisatie TUI bij het NOS dat mensen begonnen te aarzelen toen de onrust in het Midden-Oosten begon. De twijfelaars gokken nu op een last-minute vakantie. Dat is altijd goedkoper. Reisbranchevereniging ANVR ziet dat mensen wel op vakantie willen, maar dat ze door de onrust rondom het vliegen vooral meer voor zekerheid gaan. Vakantie boeken doen ze 81 dagen van tevoren. Dat was 87 dagen. En meer mensen boeken nu een vakantie binnen Europa. Er wordt vooral minder reizen geboekt naar Noord-Amerika en Azië. Flink minder ook. Nou, wat doe jij? Ons loopt het vuur luid. Onzekerheid of niet? Ik boek mijn zomervakantie. En dan hebben we er nog een tweede poll aan toegevoegd. Want als je al geboekt hebt, waar ga je dan doen? Wat ga je eigenlijk doen op vakantie? Laat jij je daardoor leiden, Daphne?
1: Nee, eigenlijk niet.
0: Nee?
1: Nee. Ja, ik heb wel een vakantie geboekt, maar die gaat ook niet over het Midden-Oosten. Dus ja, misschien dat ik dat toch wat minder snel zou doen nu. Ja.
0: We hebben de afgelopen jaren wel eens gedacht dat we in september nog een weekje ergens naartoe vlogen.
1: Ja.
0: En dit jaar bewust niet gedaan. Want ik dacht van ja, je kunt nu wel ergens in april iets voor september gaan boeken. Maar straks is er.
1: Ja.
3: Straks is de kerosine op.
0: Ja, bijvoorbeeld. Dus ja. Dat op zich heb ik nog degelijk laten leiden daardoor.
1: Ja.
0: Het is toch wat onzeker en je kunt je geld ook maar één keer uitgeven. Er zijn eigenlijk twee redenen, hè, waarom mensen dan toch wat voorzichtiger zijn met vakantie.
3: Ja, nou ja, zeker. Ik begrijp het ook wel. Kijk, als je een pakketreis boekt, dan is het allemaal wel afgedekt. Ja. Maar als je een losse vlucht hebt en een appartement los, bijvoorbeeld, ja, dan ben je behoorlijk in de aap gelogeerd als opeens je vlucht wordt geannuleerd.
0: Ja.
3: Dan maar eens wat een alternatief te regelen nog.
0: Ja, nou, we zijn benieuwd wat je ervan vindt. Bel ons of heb ons. Bel met Daphne 050-318-288. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en via de app van Noord. Onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie. Precies 50-50 op dit moment. Dat is natuurlijk ook interessant om even te kijken. Wat gaan mensen dan doen? Nou, ik doe even van laag naar hoog. 3% zegt, ik doe vakantie in het buitenland met bus, boot of trein. En vakantie in het buitenland met vliegtuig, zegt 13%. Vakantie in eigen land, zegt 26%. Ik ga niet op vakantie, dat kan ook, hè?
1: Ja.
0: 28%. En 29% zegt, ik ga op vakantie in het buitenland, maar dat doe ik dan met eigen vervoer. rtvnoord.nl en de app van Noord, daar kun je reageren op ons lopend vuur.
2: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.
0: En dan nog een paar jarigen op de verjaardagskalender van Noord. Leonore van Oranje-Nassau van Amsberg is jarig. Dat is de derde dochter van prins Constantijn. Viert haar 20ste verjaardag vandaag. Oud-toptennisser Rafael Nadal. 40 jaar geworden vandaag. Ferris Omoji. Goede tijden, slechte tijden. Al heel lang. Behoort tot het meubilair daar. 53 geworden vandaag. Tooske Ragas-Breugem van Shownieuws tegenwoordig. 52. Esther Hart, kennen we die nog? Give Me One More Night, soms ooit op het Songfestival. Zij wordt 56. En het is de verjaardag van de Amerikaanse zangeres Suzy Quatro. Zij viert haar 76ste verjaardag. En dat vieren we met haar.

0: 76 jaar geworden vandaag, deze Suzy Quattro. If you can give me love, zong ze op haar verjaardag. Zometeen om 19:30 krijg je een overzicht van het Groningse nieuws van Rob de Vries erop. Wat zit erin?
1: Ja, dan meer over de oefencampagne van FC Groningen in de aanloop naar het nieuwe seizoen.
2: Pas op hoor, deze is heet.
3: Oeh. Ja,
2: wil er iemand nog wat drinken?
3: Ja, ja, lekker.
2: Kijk eens, hier, deze voor jou. Voor jou deze.
3: En voor mij, man?
2: En een frisje voor jou.
3: Dank je.
2: Proost. Juist op momenten dat het gezellig is, is het verleidelijk om een uitzondering te maken. Niks 18 betekent dat je ook thuis geen alcohol aanbiedt aan je kinderen onder de 18.
4: Bij TFH Holland Group beleggen we in winstgevende bedrijven in de technologie, voeding en zorg. Toekomstbestendig en met maatschappelijke impact. We investeren zonder bankleningen. Zo beperken we risico's en hebben we onze volle aandacht op groei en succes. Zodat we jaarlijks rendementen van 11% kunnen realiseren. Investeer al vanaf 100.000 euro mee in ons nieuwe Active Growth Fund met doorlopend toezicht. Kijk op tfh-holland.nl. TFH Holland Group. Met aandacht, meer rendement. Beleggen brengt risico's met zich mee. In het verleden behaalde resultaten bieden geen garantie voor de toekomst.
5: Ja, de vakantie komt eraan. Paspoort, check. Zonnebrand, check. Reisverzekering, check. Je waardevolle spullen, die horen niet thuis te liggen. Berg ze op bij de Nederlandse Kluis. Dan ga je met een gerust gevoel op vakantie. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze sloten tool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
5: Jouw kluis de hele zomer gratis. Regel het nu op denederlandsekluis.nl.
0: Het is bijna 19:30. Hier is het nieuws. Goedemorgen, Rob.
1: Goedemorgen. Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Westerwolde, het COA en de regering slagen er niet in om daar menswaardige omstandigheden te garanderen, zegt Migrate. Volgens de organisatie slapen sommige asielzoekers dagen achtereen slechts 5 uur per nacht. Dat komt doordat ze 's avonds laat naar de nachtopvang worden gebracht en 's ochtends vroeg terug worden gebracht naar Ter Apel. Migrate vindt daarnaast de sanitaire voorzieningen in de verschillende nachtopvangen en op het voorterrein in Ter Apel ondermaats. De hulporganisatie wijst er verder op dat de asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum geen voorzieningen tot hun beschikking hebben en soms urenlang buiten moeten verblijven. De rechtbank heeft een celstraf van 2 maanden opgelegd aan een 36-jarige man voor mishandeling van zijn ex-partner en haar vriendin op een COA-locatie in Groningen. Dat is lager dan de eis van het Openbaar Ministerie dat 3 jaar cel had geëist tegen de man. Maar volgens de rechter was er geen bewijs voor poging tot doodslag. De mishandeling gebeurde in september vorig jaar. De man drong toen stiekem de kamer van de vrouw binnen, waarna hij snel de deur op slot draaide. Volgens de vrouw sloeg hij haar hoofd tegen de grond en probeerde hij haar te wurgen. De politie trof de vrouw bewusteloos aan in de kamer en ook de vriendin raakte bij de mishandeling gewond. Meer dan de helft van de Groningers mijt soms bewust het nieuws, blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ondervraagden geven onder andere aan dat ze het nieuws vaak te negatief vinden, zegt onderzoeker Evelien Mulder.
8: We hebben dat inderdaad gevraagd of mensen het nieuws minder volgen dan daarvoor. En meer dan de helft geeft inderdaad aan dat het geval is. Vooral omdat ze het nieuws te negatief vinden en dat het als te veel voelt. En dat doet iets met hoe ze zich erbij voelen. Ze voelen zich daar niet prettig bij.
1: Uit het onderzoek komt ook naar voren dat bijna de helft van de Groningers tenminste 1 keer per week nepnieuws denkt te zien. 1/3 geeft aan het zelfs dagelijks voorbij te zien komen. Oude Pekela is een nieuwe wijkrijker, de Hooiwijk. Dat is een bijzondere wijk, want de helft van de huurwoningen is voor vluchtelingen die een verblijfstatus hebben gekregen. En de andere helft is voor Pekelders. Ze wonen er om en om. En dat bevalt een van de eerste bewoners van de wijk, Bob Wessels Beljaars, goed.
9: Het is gewoon geweldig. Het wonen tussen verschillende culturen. Ja, dat is altijd iets wat wij hebben gewild. Ik bedoel, deze mensen zijn dringend toe om eens een keer in alle rust een bestaan op te bouwen hier in Nederland. Nou, Pekela die heeft daar een bijdrage aan kunnen leveren.
1: Tientallen fans van Donar sloten gisteravond in Martini Plaza het seizoen af met de spelers en de staf. De Groningen Basketbalclub won dit jaar de Nationale Beker en werd afgelopen zondag uitgeschakeld in de halve finale van de play-offs. Bas Kammerga was erbij als bestuurslid van de supportersvereniging en hij vertelt met welk gevoel hij terugkijkt op het seizoen.
7: Nou ja, eigenlijk wel met heel trots gevoel. We hebben volgens mij een seizoen gezien waar we heel veel toffe thuis- en uitwedstrijden hebben mogen beleven. En ja, we zijn tot de laatste seconde in de strijd geweest om de finale ook nog te halen. Dus ja, eigenlijk gewoon een heel mooi seizoen.
1: Het seizoen van FC Groningen is nog maar net afgelopen. Of het volgende staat alweer voor de deur. De Groningers hervatten de training eind deze maand en spelen op dinsdag 30 juni de eerste oefenwedstrijd. FC Groningen bijt het spits af in en tegen

0: gratis toegang. 6 en 7 juni. Zomervonk met muziek, workshops en veel meer. Tickets op zomervonk.nl.
1: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683 252 162.
2: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
1: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
3: De Ochtendploeg
4: met Edwin Paspeer.
5: Goedemorgen, leden van de Eerste Kamer komen vandaag op bezoek in Groningen. De Eerste Kamer moet nog stemmen over de Groningenwet. Wat ze dan vandaag te zien krijgen, dat hoor je zo meteen.
6: Goedemorgen Edwin, hoe is jongen?
7: Goedemorgen Edwin.

David Bowie toen hij de discotour opging. En met Let's Dance scoorde hij een dikke hit. Het is 8:09. Een deel van de Eerste Kamer komt vandaag naar onze provincie. Senatoren van 8 verschillende partijen komen onder meer naar Appingedam. Daar krijgen ze een rondleiding in Appingedam van Eems Delta-wethouder Annelies Usmani. De Eerste Kamerleden komen hier omdat...

0: provincie vorig jaar een bezoek bracht aan de Eerste Kamer. De rondleider van dienst hangt aan de lijn. Goedemorgen, mevrouw Usmani.
1: Goedemorgen.
0: Ja, directe aanleiding is er ook niet echt, hè, maar u heeft vast en zeker een missie.
1: Nou, directe aanleiding is er niet, zo wou ik het niet helemaal stellen. Want we zijn natuurlijk nog volop in de versterking. En het centrum wordt versterkt. Gaan we met hun een rondleiding door het centrum houden. En nou, wat gaat er goed en wat zou er beter kunnen en wat is nog niet gebeurd? Maar als je dan naar ons gebied kijkt, dan moeten wij nog 6000 woningen versterken. Dus wij zijn nog lang niet uit de versterking. Het is ook goed dat de Eerste Kamer dat verhaal eens een keer hier ophaalt in het gebied.
0: Want hebt u het idee dat ze dat niet goed voor de bril hebben, hoe het er eigenlijk echt voor staat dan?
1: Nou, ik merk altijd, en ik heb veel ministers, staatssecretarissen en mensen van elders bijgepraat. En als ze hier eenmaal zijn en zien hoe ingrijpend dat het is en wat het met onze inwoners doet, dan zeg je, ja, moet het toch een beetje bijstellen, want het is wel ernstiger dan ik dacht. Dus dat is goed, dat je het gebied bezoekt.
0: Ja, want Groningen is daar ook geweest, hè, bij de Eerste Kamer. En dan is het verhaal vertellen toch anders dan wanneer het hier is.
1: Zeker, ja. Dat is zeker anders. En wij zijn ooit, hebben wij de film Bars daar de Tweede Kamer laten zien in Den Haag. Nou, die waren echt wel heel erg onder de indruk, want dat verhaal, en als je dat van mensen hoort die dat ervaren, die erin zitten, en je hoort van mij, zeg maar, wat de problemen zijn, dan is dat ingrijpend.
0: Ja.
1: Dus het is altijd goed dat ze komen.
0: Wat hebt u dan ook gelijk geregeld dat er wel mensen zijn die hun verhaal vertellen?
1: Ja, dat heeft de provincie allemaal geregeld. Ik moet het verhaal van het centrum vertellen. Nou, dat is eigenlijk al te groot om in die tijd te vertellen. Dus wij gaan een wandeling maken en dan vertel ik bij een paar panden hoe het ervoor staat en wat nog moet en wat het met de mensen doet. En nou ja, het centrum van Appingham kun je plakken op heel veel woonwijken. Dus dat is allemaal wel redelijk gelijk.
0: Ja, want de Eerste Kamer,
1: dus daarom is het,
0: hè? Ja, de Eerste Kamer moet ook nog stemmen over de Groningenwet natuurlijk.
1: Zeker, maar dat lijkt mij toch het probleem niet, zou je bijna zeggen.
0: Ja. Nou ja, er is een partij bijvoorbeeld die daar tegen lijkt te gaan stemmen. Dat is Ja 21 en die komt niet mee.
1: Ja, je hebt er toch partijen bij die sluiten hun ogen voor de problemen die in Nederland zijn. En dat is er één in Groningen. Dus ik zou het echt heel bijzonder vinden. Maar ja, ik kan het ook niet veranderen.
0: Nee, maar u had ze er wel graag bij gehad.
1: Zeker. Ja. En we hebben ook een keer met Ja 21 gesproken, hoor.
0: Ja.
1: En die hebben het hele verhaal verteld. En ja, volgens mij moet je het een paar keer vertellen voordat het echt beklijft. Ik weet het niet. Maar hoe kan je nou met zoveel ellende waar mensen doorheen moeten en zoveel onrecht en zo lang wachten. En worden hier hele kinderen groot in de aardbevingsproblematiek. Want het is al 12, 13, 14 jaar. Dus sommige kinderen weten niet anders dan hun ouders in die stress zitten. Nou, dat is heel ernstig.
0: En dat
1: dus als je daar je ogen voor sluit, ja, nou.
0: Dat gaat dus je vandaag vertellen.
1: Daar vinden wij Groningen ja, wat van.
0: Precies, en een dagje Groningen voor de leden van de Eerste Kamer. Zullen we even afspreken dat de eerste de beste die zegt dat het ver weg is? Of dat de lange reizen, dat die even in de hoek mogen staan?
1: Precies. Ja. Het is net zo ver als wij de andere kant op gaan. Dat zeg ik altijd.
0: Zo is dat.
1: En sommigen zijn er nooit boven Zwolle geweest, joh. Dus het is ook altijd wel fascinerend hoe het in Nederland in elkaar steekt. Maar dat geeft niks. Ik ben erop voorbereid als ze dat zeggen. Nou, dat was wel een end. Nou, hoppa.
0: Succes vandaag.
1: Ja, dankjewel.
0: Oké, okay, mooi.
1: Hey, joh, bedankt hoor.
0: Even stelt de wethouder, was Annelies Usmani was dat. Zometeen Harma Boer en met het weer. En naar muziek van Sam Jeu.

0: up above. Sommieu en Dark Before Dawn. Harma, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ik vond het gistermiddag een benauwde middag. En dat trok nog wel aardig door in de avond ook.
1: Ja, klopt. Klopt. Want het was gisteren, om een uur of draai, hadden we een eerste buinlien. En dan was het hem lekker afkald. En toen in allemaal ging die temperatuur toch weer omhoog. Ja, en dan was het wachten op die tweede buinlien. En dit is eigenlijk een beetje de aanzet tot en met het weekend, dat we elke dag wel eens wat regen of een aantal buinmong verwachten. En met dunne andere een zuidwestelijke wind is het de luchtvochtigheid die hoog is. Dus er valt het heel gaaf wat benaderd aan. Maar vandaag begint in ieder geval bewolkt. Dus dat scheelt alweer een stukje bewolkt. En vanmiddag is ook wel kans op bui. En vanmiddag de volkenruimte voor de zon. En dan blijft het zo gauw als droog met een motige tot vrij krachtige zuidwestelijke wind, 18 tot 21 graden. Maar dan loten vanmiddag even open trekken vanuit het zuidwesten buiten over. Mogelijk met onweer in hogel. Vannacht droger, fattie 15 graden als minimum. En maar hebben we te maken met regen en onweer buiten. Ook kans op hogel doorin. Voor de rest is de ruimte voor de zon. En de temperatuur sub 10 tot 19 graden. En
0: morgen dan een beetje minder dag?
1: Ja, donderdag is het eigenlijk al wel weer dat geleidelijk aan weer iets omhoog gaat. Maar de temperatuur zit weer het weekend weer om de bieden 20 graden.
0: Oh, niks aan de hand. Maar de komende dagen blijven wel een beetje die buitjes houden, toch?
1: Ja, wat zo met het weekend.
0: Ja, nou, goed voor de tuin, zullen we maar zeggen.
1: Zo is het.
0: Oké, dankjewel. Zometeen reacties op ons lopend vuur van vandaag met de stelling: onzekerheid of niet? Ik boek mijn zomervakantie.

0: Jannink de Groot.
1: Lopend vuur.
0: We zijn voorzichtiger geworden met het boeken van onze zomervakantie, zeker als er gevlogen moet worden, meldde het Centraal Bureau voor de Statistiek gisteren. Die zag dat het leven duurder is geworden ten opzichte van een jaar eerder. Door de hoge energieprijzen, maar ook door de duurdere vakanties. En dat zien ze ook bij de reisorganisaties. We blikken vooruit op de vakantie en met de stelling: onzekerheid of niet? Ik boek mijn zomervakantie. En dan stellen we gelijk ook de vraag wat je dan gaat doen in de zomermaanden. Nou, wat komt er allemaal binnen, Daphne?
2: Nou, Anita, die vliegt dit jaar niet. Maar ze gaat wel met de camper rondtoeren in Europa. En in september gaan ze waarschijnlijk de vakantie al boeken naar Indonesië.
0: Okay.
2: Voor volgend jaar.
0: Oké. Okay. Maar de camper ook niet goedkoop met de benzineprijs.
2: Nou, zo. Inderdaad.
0: Ja.
2: En als iemand Gea vertelt dat ze met het vliegtuig op vakantie gaan, dan zegt ze nou dat je dat durft. Maar als iemand haar vraagt, nou, ga je mee naar Griekenland of Portugal met het vliegtuig, dan zou ze wel meegaan.
0: Ja.
2: Ja, dan durft ze het wel.
0: Lekker man, heerlijk.
2: Ja. Ja. En Rick, die had zijn vakantie in januari al geboekt, een weekje naar Gran Canaria. Lekker.
0: Heerlijk. Ja. Die heeft er niet, nou ja, toen was het nog niet zo onrustig misschien. Nee, dat komt er nog wel, ja.
2: Maar hij houdt dus wel de boel in de gaten, omdat nou ja, her en daar de vluchten worden geannuleerd.
0: Ja.
2: Verband met brandstoftekorten.
0: Ja.
2: Dus nou ja, die houdt het wel allemaal in de gaten. Nou, we werden ook nog gebeld door Niels.
0: Een jonge Niels, hè?
2: Ja.
3: Hoi, ik ben Niels. Je moest bellen wat je in de zomervakantie gaat doen. Wij gaan ook op vakantie met mijn ouders. We gaan misschien met de camp op vakantie.
0: Ah, leuk.
2: Oh, ook lekker.
0: Ja, leuk. We zijn er voor de jong en oud, zullen we zeggen.
2: Zeker.
0: Nou. Ja, onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie. Je kunt bellen, vinden we leuk. Praat met ons mee, net als Niels. 050-318-288, mag je ook even inspreken. Of intypen, natuurlijk. En stemmen doe je via rtvnoord.nl en de app van Noord. 50% zegt eens, 50% zegt oneens. Tegen de stelling onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie. Wat ga je dan doen? Nou, merendeel, 31% zegt ik ga niet op vakantie. En dan zegt 25% ik ga op vakantie in eigen land. En naar het buitenland gaat 45%. De vraag is dan, hoe ga je nou? Merendeel zegt gewoon met eigen vervoer. Ons lopend vuur.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Straks na 8 uur gaan we naar een nieuwe wijk in Pekela, waar vluchtelingen met een verblijfstatus en Pekelders door elkaar heen wonen. Bijzondere wijk is dat. En Rijn de Weer met een opgave voor ons spel. Wel is dat. Nu in de ochtendploeg John Parr en St. Elmo's Fire.

0: Wil jij jouw tuin onder handen nemen en minder overlast hebben van water bij hevige regenval?
1: Kijk dan naar het nieuwe programma Mien Toentje.
0: In Mien Toentje laten we zien hoe je van jouw tuin de allerfijnste plek maakt en hoe je slim omgaat met water.
2: Dat doet niks.
0: Kijk op vrijdag naar Mien Toentje met Joyce Kranenborg. Te zien via onze online kanalen en op TV Noord. Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
3: In juni is het Toyota Mania, met tijdelijk extra voordeel op private lease. Zo rij je al een hybride Toyota Aygo Cross vanaf €299 per maand. En krijg je €50 korting per maand op de elektrische Urban Cruiser. Ontdek onze modellen en bereken je maandbedrag op toyota.nl. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Pap, waarom is er iemand onder onze vloer bezig?
4: Die meneer zorgt ervoor dat jij nooit meer koude voetjes hebt.
3: Echt?
4: Ja, en die vloer isoleren bespaart papa en mama maandelijks weer wat geld.
5: Is jouw huis klaar voor de toekomst? Ontdek hoe je met kleine stappen je huis isoleert en direct bespaart op energiekosten. Kijk welke subsidies voor jou klaarstaan en hoe je vandaag al kunt beginnen op verbeterjehuis.nl.
3: Liever kopen? Tijdens Toyota Mania krijg je tijdelijk tot €3.500 extra voordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
6: Heb jij je vakantiegeld al binnen? Je laat het makkelijk groeien bij Bunk. Nu, met maar liefst 2,51% rente. Zie de actievoorwaarden en open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
7: Wat mij rust geeft? Even naar buiten. Frisse lucht. Geen gedoe. En mijn auto. Bij Spoticar koop je bij gecertificeerde merkdealers. Met een 360 graden check, 24/7 pechhulp... en kun je in aanmerking komen voor een speciale garantie tot maximaal 8 jaar. Dat rijdt een stuk relaxter. Doe niet stoer, wees slim. Spoticar.nl.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
0: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app. Dit is
8: Radio Noord. Nu het nieuws van 8 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS-journaal. De situatie in Gaza is nog steeds erbarmelijk en gevaarlijk, zeggen meerdere hulporganisaties. Aan alles is nog een tekort. Dat is omdat Israël hulpgoederen tegenhoudt. Daardoor kunnen ziektes niet goed worden bestreden en geen waterleidingen worden aangelegd. Sinds oktober is er een staakt het vuren tussen Israël en Hamas, maar het bestand wordt geregeld geschonden door Israël. Amerika schrapt een netwerk van boeien dat oceaanstromingen meet bij Groenland. Wetenschappers gebruiken die om te begrijpen hoe de Atlantische Oceaan warm water naar Europa brengt. Er zijn zorgen dat deze stroming stil kan vallen en daarom zijn deze metingen voor Europa heel belangrijk, zegt deze onderzoeker.
10: Het vervelende daarvan is dat het onderdeel uitmaakt van een internationaal project ook, wat probeert zicht te krijgen op die golfstroom. Nadeel daarvan is dat er dus extra gaten vallen in dat meetsysteem, wat toch al op een vrij krappe wijze gefinancierd is.
9: Er worden in totaal rond het 900 boeien en meetinstrumenten uit zee gehaald door Amerika. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet omkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald en chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag krijgen 200%. Dierenorganisaties trekken aan de bel omdat mensen steeds vaker zelf thuis wilde dieren opvangen. Ze zien bijvoorbeeld een egel of een haas dat er volgens hen zielig uitziet en nemen het mee naar huis. En dat is niet de bedoeling, zegt ook deze wildopvang.
11: Bel de opvang, bel met ons en dan gaan wij wel meedenken over een oplossing. Wat kan je doen voor dat dier? Want wij hebben dat netwerk, wij hebben de kennis en weten veel beter hoe zo'n dier uiteindelijk de grootste kans maakt om te overleven.
9: Het thuisopvangen van wilde dieren is volgens de dierenorganisaties een trend. Die wordt versterkt door sociale media. Het weer, enkele buien, soms met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag droog en maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: En nieuws uit Groningen dan met Rob de Vries.
12: Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. Volgens Migrate is daar sprake van mensonwaardige omstandigheden. Zo zijn de sanitaire voorzieningen op het voorterrein en in de nachtopvangen ondermaats. En ook zijn de asielzoekers uitgeput door slaaptekort. Een 37-jarige man uit Houten is veroordeeld tot 98 dagen celstraf voor het prikken van twee medepassagiers met een injectienaald. Die eind mei vorig jaar in een intercity tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank zijn er aanwijzingen dat de man tijdens het incident in een psychose verkeerde, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar was. En de Eerste Kamer brengt vandaag een werkbezoek aan onder meer Appingedam. Daar worden senatoren van 8 partijen bijgepraat over de versterkingsoperatie. Dat is erg nuttig, is de ervaring van wethouder Annelies Usmani.
13: Als we hier eenmaal zijn en zien hoe ingrijpend dat het is en wat het met onze inwoners doet, dan zegt ze, ja, moet het toch een beetje bijstellen, want het is wel ernstiger dan ik dacht.
12: Maar ja, 21 is er niet bij vandaag. Meer daarover straks om 8:30.
14: Hup de duin in. Van gereedschap tot plant. Je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg Groningen.
16: Lieve mensen, Spinter Chabot hier. Op 6 en 7 juni vindt Art Oranje plaats in het Martini Plaza in Groningen. Het is een grote kunstbeurs met meer dan 100 deelnemers. En alle informatie over deze waanzinnige kunstbeurs vind je op artoranje.nl.
17: Een nieuw dak nodig of onderhoud aan uw platte dak? Kies voor zekerheid met Vaatstra dakbedekkingen uit Bedem. Specialist in platte daken, zinkwerk en kunststof grootte en boeidelen. Vaatstra dakbedekkingen, vakmanschap uit de regio.
18: Wauw, de vernieuwde Mercedes-Benz showroom is echt geweldig.
19: Kom ook aanstaande zaterdag tussen 10 en 4 naar het open huis van Wensink Mercedes-Benz Groningen. En ontdek de compleet vernieuwde showroom. We presenteren dan diverse mooie personen- en bedrijfswagens met aangenaam voordeel. Er is entertainment voor jong en oud, een hapje en een drankje. Kortom, een leuk uitje voor het hele gezin. Dus kom ook aanstaande zaterdag naar de Bornholmstraat 42 in Groningen. Wij zijn Wensink. Aangenaam.
20: Meertens Meubelen
21: in Tapijthuis. De vriendelijkste woninginrichter heeft alle soorten meubelen, een slaapafdeling, raamdecoratie en vloeren.
20: Meertens Meubelen
21: in Tapijthuis in Veendam. En Rolf?
22: De koffie staat klaar. Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de 5e 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie, kijk op 112groningen.nl. Pom pom, pom pom, pom.
20: Meertens Meubelen
21: en Tapijthuis. En natuurlijk hebben we ook thee.
23: Radio Noord.
24: De ochtendploeg.
21: Met Edwin Paspeer.
2: Goedemorgen. De Hooiwijk in Olpekel is een bijzondere wijk. Want pekelders en vluchtelingen met een verblijfstatus wonen er door elkaar. Ik ga er zo over praten.
25: Goedemorgen.
26: Goedemorgen, Edwin. Goedemorgen.

0: Man at Work in de ochtendploeg op Radio Noord. En Down Under, het is 8:08. De oude Pekela is een nieuwe wijkrijker, de Hooiwijk. Bijzondere wijk, want de helft van de huurwoningen is voor vluchtelingen met een verblijfstatus en de andere helft voor Pekelders. Statushouders en Pekelders wonen er om en om. Een van de eerste bewoners van de nieuwe wijk is Bob Wessels-Beljaars. Goedemorgen, meneer Wessels-Beljaars.
1: Goedemorgen.
0: Hoe is het om daar te wonen?
1: Ja, hartstikke mooi. Ik woon er vanaf oktober en ik heb er alleen maar veel plezier in.
0: Ja, was u gelijk enthousiast toen u over de wijk hoorde?
1: Ja, dat was september 2024. En al die tijd hebben we bijgehouden hoe de wijk tot ontwikkeling kwam. Bij de informatieavond was ik eigenlijk al enthousiast over ook het type woningen en de opzet van de wijk. Maar vooral het multiculturele is gewoon echt precies wat ik zoek.
0: Ja, kunt u dat uitleggen waarom u dat prettig vindt?
1: Nou, andere mensen ontmoeten van andere culturen. Kijk, ik ben van beroep kok geweest. En het is juist heel leuk om met andere culturen en andere mensen ook te kunnen koken. En te leren van de keukens van die andere landen. Ja. En dit is een plek waar dat ideaal kan, want de mensen zijn heel dichtbij.
0: Ja, want andere culturen betekent ook andere gewoonten. Inderdaad, andere luchtjes misschien qua eten, andere tijden waarop geleefd wordt. Dat gaat allemaal goed?
1: Ja. Nou, er gaan wel dingen verkeerd, maar de wijk is zo open opgezet. En ook de relaties tussen de mensen onderling zijn zo open dat daarover gesproken kan worden. En dat is de manier waarop je samen een buurt bouwt, volgens mij.
0: Want dat betekent ook dat u onderling voor elkaar dingen doet?
1: Ja, ik ben bijvoorbeeld vrijwilliger bij vluchtelingenwerk ook. En ik begeleid 4 bewoners naar de zelfstandigheid. Dat is dan de taak van vluchtelingenwerk hier. Er zijn mensen die komen terecht in een Nederlandse samenleving. En die Nederlandse samenleving heeft zo zijn eigen gewoontes en regels. Dat valt niet mee. Dat is mij nou zelf ook opgevallen om daar een goede weg in te vinden. Als je de taal nog niet helemaal vaardig bent. Hè?
0: Ja. Want we horen natuurlijk veel over vluchtelingen in de laatste tijd. Het rapel zit vol, dat is dagelijks het nieuws. Er zijn heel wat demonstraties tegen asielzoekers. Hoe kijkt u daarnaar?
1: Nou, ik zou je vertellen, wij zijn op dit moment op vakantie in Wijk bij Duurstede. En daar is afgelopen maandag ook een AZC-protest geweest. En ik vind het zo'n gemiste kans voor mensen om andere mensen te ontmoeten, andere culturen te ontmoeten. En waar praten we over? De opvang van asielzoekers is helemaal geen probleem. Ze zeggen altijd, we hebben een asielprobleem, maar we hebben een opvangprobleem. We hebben het slecht geregeld in Nederland en dat moet gewoon veel beter. Maar van al die ellende merken wij in de buurt helemaal niks.
0: Nee. Maar kunt u de discussie daar nog wel over voeren met mensen dan?
1: Die ga ik wel altijd aan. Ik ben een beetje terughoudend als het gaat om ja-nee-spelletjes, want daar schiet niemand wat mee op. Maar ik door heel veel in het nieuws te zijn, ik ben bij alle zenders inmiddels al in beeld of op de radio geweest. Door veel in beeld te zijn en veel te praten over het goede van de buurt, denk ik dat je het gewoon ook allemaal een positieve draai kan geven.
0: Ja, en dan krijg je ook reacties als je veel in beeld bent of op de radio bent. Hebt u die gekregen?
1: Ik heb heel veel positieve reacties gekregen. En soms een negatieve reactie, zoals op de Facebookpagina van de gemeente. Dat vind ik dan erg jammer. Maar ook daar ga ik gewoon zeggen, jongens, maak er wat van.
0: Ja. Dank voor de toelichting. En veel woonplezier.
1: Graag gedaan.
0: Oké, dag.
1: Dag gewoon.
0: Bob Wessels-Bel, ja, was dat zoet. Al Pekel en straks. Inmiddels 5000 scholieren hebben bij het UMCG geleerd dat vapen ongezond is. En we spelen natuurlijk weer Wel is dat.

0: Teddy Swims en Mr. Know-it-all. In de zomermaanden zoeken we geen plaats, maar we zoeken een persoon.
1: Wel is dat.
0: Verder is alles hetzelfde. 3 aanwijzingen. 050-3188-288 als appnummer voor je antwoord. En de prijs is ook nog steeds fantastisch. Namelijk het weerstation van Radio Noord. Die staat hier in de hoek. Die kan van jou zijn. Als je weet wie we zoeken. Onze huishistoricus Rijn de Smit heeft weer 3 aanwijzingen voor je. En dit is de eerste.
2: De man die we zoeken had veel met sport.
3: Ja, maar hij deed er zelf niks aan.
0: 050-3188-288.
2: De man die we zoeken had veel met sport.
3: Ja, maar hij deed er zelf niks aan.
0: Als je het nu al weet, dan heb je ons 050-3188-288. En anders wacht je gewoon nog voor de volgende aanwijzingen. Ochtendploeg met Steenvanger.

0: Steenvanger in de ochtendploeg, het mooiste wat ik ooit zag. 20 over 8. Vapen, dat is een groot probleem onder jongeren. Hoewel de verkoop van vapes inmiddels verboden is, zijn nog altijd veel jongeren verslaafd. En daarom startte het UMCG een jaar geleden met voorlichtingen voor brugklassers. Inmiddels hebben 5000 leerlingen zo'n les bijgewoond. Longarts Hester van der Vaart van het UMCG, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, hoeveel van die 5000 vapten eigenlijk?
1: Nou, we weten dat in Nederland ongeveer 1 op de 10 jongeren toch regelmatig vaped. Dus dat is best wel een hele grote groep. En dat ze steeds jonger beginnen. Dus al echt vanaf 12-jarige leeftijd. Dus vandaar dat wij ons hebben ingezet afgelopen jaar om hen tot voor te lichten over de gevaren daarvan.
0: En wat waren dan de reacties?
1: Nou, ik moet zeggen dat we toch dingen vertelden die ze niet wisten. Want op zich denk je, nou, je kunt best wel veel informatie vinden over vapen. Maar we proberen op een hele toegankelijke manier hun voor te lichten over dat het niet zo onschuldig is als het lijkt. En ze nemen toch weer dingen mee naar huis. Dat hoor ik van aan het eind van de les, maar ook van de docenten terug. Dus het heeft volgens mij wel zin om het te doen.
0: Ja, welke misvattingen waren er dan bij die leerlingen?
1: Nou, je denkt eigenlijk dat je waterdamp inademt met een smaakje en dat het verder allemaal wel meevalt. Maar wat mensen vaak niet weten is dat er heel veel nicotine in zit. Veel meer dan in een sigaret. Bijvoorbeeld één vape heeft net zoveel nicotine als 1 tot 2 pakjes sigaretten. En dat leidt ertoe dat je dan heel snel verslaafd raakt. Eigenlijk na het roken van één vape kun je al verslaafd zijn aan vapen, dus aan nicotine. En dan is het heel lastig om ermee op te houden.
0: Maar één vape kan het wel?
1: Ja, na één vape kun je al verslaafd zijn. Ja.
0: Ja. En kan dat dan ook binnen, had u het idee, bij die kinderen, bij die jongeren?
1: Ja, nou, je weet natuurlijk niet of het bij iedereen binnenkomt. Maar ik heb toch wel werd aandachtig geluisterd, kwamen veel vragen. En ook wel reacties, verbaasde reacties. We laten dan ook bijvoorbeeld zien dat heel veel jongeren die uiteindelijk verslaafd raken aan vapen, dat 2/3 daarvan ook gaat roken. En van roken weten we natuurlijk al een heleboel waar dat toe kan leiden. Nou, dat laat ik dan ook zien hoe een long eruit ziet van een roker. Nou, dat maakt altijd wel indruk.
0: Ja, zeker ook omdat je een probleem beter aan de voorkant dan aan de achterkant kunt aanpakken, denk ik.
1: Zeker, ja. Absoluut, ja.
0: Betekent dan ook dat u, wat hebt de 5000 jongeren al gesproken, dat is best heel veel, dat u hiermee doorgaat?
1: Ja, wij zijn van plan hier zeker mee door te gaan. We hebben de scholen die hebben meegedaan opnieuw aangeschreven. En dat we de volgende brugklas ook welkom heten. Daar ook alweer reacties op gekregen. Dus we gaan er zeker mee door. We zijn zelfs ook aan het nadenken of we niet wat jongeren, nog jongere kinderen moeten uitnodigen. Bijvoorbeeld de groep 8 van de basisscholen, omdat we ook weten dat het daar al eigenlijk begint. Hè. En je wilt eigenlijk zo vroeg mogelijk jongeren voorlichten, zodat ze niet gaan beginnen. Hè. Want dat is eigenlijk het doel wat we hebben. Begin er niet aan. En dan raak je ook niet verslaafd. Want als je eenmaal verslaafd bent, is het veel lastiger om te stoppen.
0: Op de basisschool begint het al?
1: Ja, op de basisschool begint het al.
0: Dank voor de toelichting.
1: Ja, graag gedaan.
0: Longarts Hester van der Vaart was dat, van het UMCG.
2: Wel is dat.
0: Nou, er komt echt van alles binnen bij ons na de eerste aanwijzing van Reinder.
3: De man die we zoeken had veel met sport. Ja, maar hij deed er zelf niks aan.
0: Nee, nou, wie komt er binnen?
4: Piet van Dijken kwam vaak binnen.
0: Ja.
4: En ook Dick Heuvelman.
0: Oh ja, ja. Ik zit even te kijken. Ik zie nu ook onze collega's, die nog Geertsen, maar Stefan Bleken.
4: Oh ja, mooi. Ik zie het inderdaad.
0: Ja, is allemaal niet goed. Misschien dat we het, nou, ik weet het bijna zeker, dat we het met de tweede aanwijzing van Reinder net iets meer kunnen verduidelijken. Let op, daar komt-ie.
3: Er gaat niets boven Groningen.
0: 050-3188-288 is ons appnummer. Kijk of je het nu wel weet aan de hand van deze tweede aanwijzing. En er komt nog een derde, straks na 8:30.
3: Er gaat niets boven Groningen.
0: En dat is zo, en daar moet je het ook mee doen voorlopig. 050-3188-288 is ons appnummer.
2: Wel is dat.
0: Zometeen het nieuws uit Groningen. Rob, wat zit daarin?
5: Dan hoor je wat Eems-Delta-wethouder Annelies Usmani ervan vindt dat jaar 21 vandaag niet bij het werkbezoek is dat de Eerste Kamer aan onze provincie brengt.
0: Zometeen in het nieuwsoverzicht. Nieuw

0: Vier de zomer met muziek in het Concertgebouw met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 7 juli hoor je Dvořáks geliefde 9e symfonie uit de Nieuwe Wereld. En Mao Fujita soleert in Beethovens 3e pianoconcert. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Sale bij Bureau Scambrit. Boek nu je rondreis door Noorwegen of Zweden en ontvang tot €200 korting. Ontdek alle aanbiedingen op bureauscambrit.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
3: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
2: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
4: Minder betalen voor je autoverzekering? Vandaag nog geregeld. Stap over naar Promovendum en bespaar minimaal 20% op de premie die je nu betaalt. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden.
5: Alsof je een ruimtewandeling maakt. Ontdek het werk van kunstenaar Steve McQueen in de Pont Museum Tilburg. Tickets, depont.nl.
6: Gun jezelf ruimte, weg van de massa. Met Eliza Was Here. Boek je last-minute vakantie met uniek verblijf, huurauto en vlucht. Nu op elizawashere.nl.
7: Het Holland Festival is in juni weer door heel Amsterdam te beleven. Met meer dan 100 voorstellingen op 23 locaties is er voor ieder wat wils. Van experimentele dans en meeslepend theater tot live uitvoeringen van bekroonde filmmuziek en gratis opera in het park. Laat je verrassen, verwonderen en verleg je grenzen. Koop nu je kaarten op hollandfestival.nl.
8: Het is bijna 8:30, een paar seconden na. Hier is het nieuws. Goedemorgen, Rob.
9: Goedemorgen. Hulporganisatie Migrate maakt zich ernstige zorgen over de situatie rond het aanmeldcentrum in Ter Apel. De gemeente Westerwolde, het COA en de regering slagen er niet in om daar menswaardige omstandigheden te garanderen, zegt Migrate. Volgens de organisatie slapen sommige asielzoekers dagen achtereen slechts 5 uur per nacht. Migrate vindt daarnaast de sanitaire voorzieningen in de verschillende nachtopvangen en op het voorterrein in Ter Apel ondermijnd. De hulporganisatie wijst er verder op dat de asielzoekers voor wie geen plek is in het aanmeldcentrum geen voorzieningen tot hun beschikking hebben en soms urenlang buiten moeten verblijven. Intussen pleiten 4 partijen in de gemeente Oldambt in een gezamenlijk statement voor een tijdelijke noodopvang in die gemeente. De Partij voor het Noorden, D66, SP en ChristenUnie vinden dat andere gemeenten Westerwolde te hulp moeten schieten nu het aanmeldcentrum in Ter Apel overvol is. Daarom roepen de partijen het college op om tijdelijke noodopvang te realiseren in Oldambt. Tot en met de komende nacht is er een tijdelijke nachtopvang in de gemeente Borger-Odoorn. Een 37-jarige man uit Houten is veroordeeld tot 98 dagen celstraf voor het prikken van 2 treinreizigers met een injectienaald. Deed hij eind mei vorig jaar in een intercity tussen Zwolle en Groningen. Bij Meppel werd daarom aan de noodrem getrokken, waarna de Utrechter uit de trein sprong en op de vlucht sloeg. De politie vond hem kort daarna in een sloot met meerdere injectienaalden op zak. Volgens de rechtbank verkeerde de man tijdens het incident waarschijnlijk in een psychose, waardoor hij verminderd toerekeningsvatbaar was. De rechters spraken hem vrij van poging tot zware mishandeling, omdat hij niet de intentie had om zijn slachtoffers zwaar te mishandelen. De slachtoffers waren na het voorval bang dat ze een HIV-besmetting hadden opgelopen, maar het onderzoek bleek later dat de verdachte niet besmet was. De Eerste Kamer brengt vandaag een werkbezoek aan onze provincie. Senatoren van 8 partijen komen onder meer naar Appingedam. Daar krijgen ze een rondleiding van de Eems-Delta-wethouder Annelies Usmani. Ja, 21 is er niet bij en daar is Usmani kritisch op.
10: Je hebt er toch partijen bij die sluiten hun ogen voor de problemen die in Nederland zijn. En dat is er 1 in Groningen. Dus, maar ja, ik kan het ook niet veranderen. En we hebben ook in het jaar 21 gesproken, hoor. En die hebben het hele verhaal verteld. En ja, volgens mij moet je het een paar keer vertellen voordat het echt beklijft. Ik weet het niet. Maar hoe kan je nou met zoveel ellende waar mensen doorheen moeten en zoveel onrecht en zo lang wachten. En worden hier hele kinderen groot in de aardbevingsproblematiek. Want het is al 12, 13, 14 jaar. Dus sommige kinderen weten niet anders dan hun ouders in die stress zitten. Nou, dat is heel ernstig. Dus als je daar je ogen voor sluit, ja, daar vinden wij Groningers wel wat van.
9: Niet alle huurspelers waarover FC Groningen afgelopen seizoen beschikte vertrekken. FC Groningen heeft de koopoptie in het contract van Travis Hearns namelijk gelicht. Daardoor komt de Noorse middenvelder definitief over van Newcastle United. Het is niet duidelijk wat de FC voor de middenvelder betaalt. Hearns tekent een 4-jarige overeenkomst, waardoor hij nog tot de zomer van 2030 vast ligt. Dis Jansen, Tigo Land en Younes Taha keren wel terug naar hun clubs. FC Groningen hoopt Land komend seizoen opnieuw te kunnen huren van PSV. Een tientallen fans van Donar sloten gisteravond in Martini Plaza met de spelers en staf het seizoen af. Dat kwam zondag ten einde na de uitschakeling in de halve finale van de play-offs. Bas Kammerga van de supportersvereniging van Donar vond het winnen van de beker het hoogtepunt van het seizoen. Maar hij is ook blij met de stappen die de club sinds het faillissement heeft gezet.
11: Zeker, hè, als je kijkt waar we vandaag gekomen zijn, toch nog weer 3 jaar geleden hoe de club weer is opgebouwd. Ja, ik denk dat we enorm de stijgende lijn te pakken hebben. En volgens mij zie je dat ook aan de toeschouwersaantallen. 78.000 mensen waren er in Martini Plaza. Dus dat is toch weer een mooi aantal, denk ik. Bijna 3.000 per wedstrijd.
9: Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
8: En we zijn op zoek naar een persoon, Reinder.
12: Er gaat niets boven Groningen.
8: 050 3188 288 is onze

0: plan je onderhoud voor je Mitsubishi bij Terwolde in Groningen.
1: Wat doe jij als iedere seconde telt? Word een held. Volg nu een BHV-cursus in het oefencentrum van 101bhv.nl in Groningen.
2: Voor de allerlekkerste verse asperges ga je naar Aspergeboerderij Grol in Trips Compagnie. Kijk maar eens op grol-asperges.nl.
1: Als elke seconde telt, ben jij de held. Kijk op 101bhv.nl.
3: Al ruim 40 jaar de specialist in kozijnen en deuren. Kiest u ook voor vakmanschap? Kom dan langs in de showroom van Koster Glas en Kozijnen in Groningen. We zeggen wat we doen en doen wat we zeggen. Koster Glas en Kozijnen.
4: Goeiedag, Henk de Haan hier. Ik weet waar je zaterdag 13 juni naartoe moet broezen. Kom naar de vijfde 112 Groningendag in de Martini Plaza. Deze leerzame dag voor jong en oud mag je niet missen. Het Defensieplein met klimwand komt ook 13 juni van 10 tot 5. U bent van harte welkom. Voor meer informatie kijk op 112groningen.nl. Pompom, pompom, pom.
5: De Ochtendploeg
6: met Edwin Paspeer.
7: Goedemorgen, meer dan de helft van de Groningers mijdt soms bewust het nieuws. Het is te veel, het is te heftig. In ons nieuws praat ik er zo meteen over.
8: Goedemorgen.
9: Goedemorgen.

0: Power of Love van Huey Lewis en het nieuws. Nou, over nieuws gesproken. Meer dan de helft van de Groningers mijt soms bewust dat nieuws. En het blijkt uit onderzoek van het Sociaal Planbureau Groningen en Trendbureau Drenthe. Ruim 2000 Groningers vulden de vragenlijst afgelopen januari in. Evelien Mulder van het Sociaal Planbureau Groningen, goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, meer dan de helft van de deelnemers aan het onderzoek mijt dus soms bewust het nieuws. Wat betekent dat dan, dat ze het nieuws mijden?
1: Ja, dat is een opvallend percentage natuurlijk. Wat we daarin vooral zien, is dat mensen zoeken naar een manier om betrokken te blijven zonder dat zij overspoeld raken. Want dat geven inwoners vooral aan. Ze vinden het nieuws te veel en soms te negatief, waardoor ze dus minder nieuws gaan volgen.
0: Want er gebeurt ook al wat in de wereld momenteel natuurlijk.
1: Ja, dat is waar. En daar hebben inwoners ook alle begrip voor. Zij snappen zeker dat problemen onderdeel zijn van het nieuws. Maar wat zij ook aangeven is dat er ook heel veel dingen goed gaan. Dus zij zouden het fijn vinden als er ook aandacht is voor oplossingen en perspectief. Ja. Want die zijn er ook genoeg.
0: Want wat doet het dan met ze als ze te veel nieuws tot zich nemen?
1: Daar worden ze, dat doet wat met ze. Ze worden daar verdrietig van bijvoorbeeld, of geraakt. En bovendien vinden ze ook dat er te veel nieuws is, waardoor ze gewoon overprikkeld raken.
0: Ja. Maar is het dan zo dat ze helemaal geen nieuws meer volgen bij een moment? Dus dat je het ook niet meer tot je krijgt, doordat ze heel gericht op zoek gaan?
1: Ja, nee, het is zeker niet zo dat ze helemaal geen nieuws meer volgen. En dat is ook wel een interessante bevinding, dat deze mensen juist wel geïnteresseerd zijn in het nieuws. Vrijwel iedereen volgt het nieuws ook nog steeds. Dus het is zeker geen desinteresse. Maar ze zoeken wel bewust naar wanneer en hoeveel nieuws ze tot zich nemen. Daar maken ze bewuste keuzes in.
0: Zelfbescherming.
1: Ja.
0: Ja. En wat zeggen ze dan over het vertrouwen dat ze hebben in het nieuws?
1: Ja, het vertrouwen in het nieuws, dat is er. De meerderheid vertrouwt het nieuws nog steeds. Maar inwoners zijn wel kritischer geworden. Ze willen graag weten waar informatie vandaan komt. En ze willen ook graag verschillende perspectieven zien. Dat is ook wel iets wat de inwoners aangeven. Dat het nieuws soms te eenzijdig is. Dus dat belangrijke meningen niet altijd meegenomen worden.
0: En wat zeggen ze dan bijvoorbeeld over nepnieuws? Want daar worden natuurlijk ook veel over de laatste tijd.
1: Ja, we hebben inderdaad ook gevraagd of inwoners wel eens denken nepnieuws tegen te komen. Meer dan de helft van de inwoners denkt dat wekelijks tegen te komen. Voornamelijk op sociale media. En wat ze dan gaan doen als ze dat denken tegen te komen, dan gaan ze vooral zelf op zoek naar of het klopt. En ze gaan vergelijken met andere bronnen of informatie die ze tegenkomen klopt.
0: Ja.
1: Dus dat raakt wel aan dat vertrouwen.
0: Zit er dan ook een soort van wantrouwen richting social media, misschien ook wel tegenwoordig AI?
1: Ja, ze gaan inderdaad wel sneller checken of de informatie die ze tot zich nemen klopt. Wat we ook wel terug hebben gehoord in de gesprekken die we ook gevoerd hebben, is dat sommige inwoners er ook voor kiezen om hierdoor bewust minder gebruik te maken van sociale media. En sommigen hebben er zelf voor gekozen om helemaal geen gebruik meer te maken van sociale media. Omdat dit toch een plek is waar veel nepnieuws en misleidende informatie verspreid wordt.
0: Nou, hebben jullie ook gevraagd naar het regionale nieuws en de rol dat het regionale nieuws speelt door mensen? Hoe kijken ze daar tegenaan?
1: Ja, mensen vinden het heel belangrijk om op de hoogte te zijn van wat er in hun eigen regio speelt. Dat is wel iets wat in het landelijke nieuws minder vaak naar voren komt. Mensen geven aan dat Groningen niet genoeg vertegenwoordigd is in de landelijke media. En het nieuws in de landelijke media dat wel over Groningen gaat, dat voornamelijk negatief geladen is. En dat raakt ook weer aan die toon van het nieuws, dat ook best wat positiever en completer zou mogen.
0: Is dit de eerste keer dat u hier onderzoek naar gedaan hebt?
1: Ja. Dit is de eerste keer.
0: Dus er is geen vergelijking te trekken met hoe het in het verleden was?
1: Nee, helaas niet. We hebben wel een aantal vragen dus gesteld over hoe ze zelf vinden dat het over de tijd veranderd is. Maar dat hebben we nog niet eerder gemeten.
0: Wat gaat u doen met de uitkomsten van dit onderzoek?
1: Dat gaan we natuurlijk hartstikke breed delen. En hopen natuurlijk ook dat de lokale omroepen hier iets mee gaan doen.
0: Ja, want die moeten daarin de lead nemen, niet de landelijke?
1: De landelijke ook, zeker. Ik denk dat het beide heel belangrijk is. Ja.
0: En komt er dan een vervolg bijvoorbeeld over een jaar of twee om te kijken hoe het dan is?
1: Dat staat nog niet vast, maar wie weet. Dat is wel een mogelijkheid.
0: dank voor de toelichting. Evelien Mulder is van het Sociaal Planbureau Groningen. Het is exact 9:15. Laten we gelijk maar doorgaan.
2: Wel is dat.
0: Ja, want we hebben een hoop appjes binnengekregen toen we de tweede aanwijzing lieten horen.
3: Er gaat niets boven Groningen.
0: En toch kwamen er ook nog foute antwoorden binnen, Daphne.
4: Ja, Jacques D'Ancona.
0: Ja, oh ja.
4: Henk Kok.
0: Ja.
4: Nou, dat is wat er zoal binnenkwam.
0: Ja, ja, okay. Ja. Dan doen we nog één aanwijzing om het helemaal zeker te weten.
3: Deze VVD'er vertegenwoordigde jarenlang onze koningin.
0: 050-3188-288 is ons appnummer.
2: Wel is dat.
0: Arma, goedemorgen.
5: Goedemorgen.
0: Ja, het is wel een andere ochtend dan we gewend zijn. Het is wat minder vriendelijk, lijkt het.
5: Ja, en ook een beetje bewolkt, hè? Ja, en die bewolking die neemt ook nog wel weer een bui met. Straks om 10:00 vanuit het westen komt er een buienlijn over. Die is naar het noorden wat minder actief dan naar het zuidoosten van de provincie. En door achteraan zag ik vanmiddag dreug weer, zo gauw als dreug weer, met meer ruimte voor de zon. Ja, en die temperatuur ligt wel een beetje leeg. Maar misschien is dat best wel even lekker. Met een motige tot vrij krachtige zuidwestenwind wordt 18 graden in Lauwersmeergebied tot 21 graden verdere provinciën. De loten vanmiddag even een omtrek vanuit het zuidwesten buiten over. Mogelijk met onweer in Hogel. Vannacht wordt het dreug met zo'n 15 graden als minimum. En maar even te mat met rekening onweersbuien. Kans op Hogel erin. Voor de rest is er ook wel ruimte voor de zon. En met een motige tot krachtige zuidwestenwind 17 tot 19 graden.
0: Die buienlijn die eraan komt, hoe laat zei je die?
5: Ja, ik denk al 10:00 dat hij het zuidwesten van de provincie bereikt, maar ik denk nooit dat er zo ontzettend veel van overblijft. Oh, okay. Maar het zal nooit altijd droog blijven.
0: Oké, okay, nou dan ga ik gauw fietsen weg dan straks om 10:00.
5: Zo is dat.
0: Dankjewel, Emma. En anders een beetje nattigheid. Nee, is ook niet erg. Zullen we kijken, nog één keer dan maar de laatste opgave van Reinder.
3: Deze VVD'er vertegenwoordigde jarenlang onze koningin.
0: Je hebt nog heel even om te appen. 050-3188-288 voor het weerstation van Noord.
6: Hij heeft haar lievelingsboek vast ingepakt.

0: sneller met een lied met een boodschap. Laat het licht aan.
1: Wel is dat?
0: Dit is altijd een spannend moment, want je hebt een antwoord naar ons geappt. En dan gaan we iemand terugbellen aan de computer bepaalt wie.
2: Ja.
0: Ben jij het dan? Ben je in de buurt van de telefoon? En ga je hem opnemen? Alle belangrijke vragen.
2: Altijd benieuwd hoe lang die over zal gaan.
0: Ja.
3: Hallo, Johan.
0: Hallo, Johan. Met Edwin.
3: Dag.
0: Van Radio Noord.
3: Ja, dat hoor ik.
0: Ja. Nou, ik zeg er maar even bij. Ja. Je bent live op de radio, Johan.
3: Dat is goed.
0: Ja, want jij denkt te weten wie wij zoeken.
3: Ja, ik doe al heel lang mee, maar volgens mij is dat Jos of Henk Vonhoff.
0: Even luisteren of dat goed is.
4: En het goede antwoord is uiteraard Henk Vonhoff.
0: Ja hoor. Ja, hij was natuurlijk de man die als eerste dat spotje insprak dat zo bekend werd, hè. Er gaat niets boven Groningen.
3: Ja.
0: Gefeliciteerd.
3: Dankjewel.
0: Ja, het weerstation komt naar je toe. Ik hoorde wat op de achtergrond. Wat hoor ik daar?
3: Nou, ik heb de radio aan. En de vrouw zei dat, maar anders niet.
0: Oh, oké. heb je ook vakantieplannen, Johan?
3: Nee. We hebben de leeftijd, we hebben vaak op de camping gestaan, maar de laatste jaren is dat niet meer. En de vrouw is wat minder mobiel, dus het wordt wat moeilijker. En ik ben ook 85, dus...
0: Och, kijk eens aan. Nou,
3: ja,
0: dat klonk als 55, hoor.
3: Dat liefst.
0: Dat klinkt als 55.
3: Ja, nou ja, ik voel me ook nog wel jong, maar ik heb deze leeftijd gelukkig bereikt.
0: Ja, nou, zo is dat. Ik ga er u van zeggen ineens. Ik riep maar zo enthousiast je, maar ik zei, ga er u van zeggen. Johan,
3: nou,
0: oké, nou Johan, ik wens je een mooie dag. Blijf even hangen en dan gaan we alle gegevens noteren. En dan komt het weerstation je kant op.
3: Oké.
0: Jo, fijne dag hè.
3: Ja, bedankt hè.
0: Hoi.
1: Wel is dat.
0: Morgen een nieuwe ronde, nieuwe kansen. Ja, over zomervakantie gesproken. Onzekerheid of niet? Ik boek mijn zomervakantie. Wat is er binnengekomen, Daphne?
2: Nou, Henk Sweers uit Winsum, die heeft al een weekendje geboekt naar Winschoten.
0: Oh.
2: Lekker dichtbij.
0: Ja, dat is lekker dichtbij.
2: Ja, en Peter Huizinga, die zegt dagje hier, dagje door, dagje zus, dagje zo. Rondje IJsselmeer en dergelijke. Hier heen, kijk door heen, struin, vernieuwen we wel. Als pensionado heb je sowieso alle dagen vakantie.
0: Ja, lekker man.
2: Ja, lekker.
0: Zelf ook bepalen, last minute als de zon schijnt.
2: Nou, inderdaad.
0: Ja.
2: Ja, en dat doet Franka Hofse eigenlijk ook. Ze zegt, ik ga kamperen eind september, dus ik wacht nog even af waar het mooi weer is.
0: Ik, onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie 050-3188-288 en stemmen via rtvnoord.nl en de app van Noord. 49% van de stemmen zegt eens, onzekerheid of niet, ik boek mijn zomervakantie. En wat gaan we dan doen? Dat vragen we ook. Nou, 23% zegt, ik vier het in eigen land. Dan gaat toch best een aanzienlijk deel, namelijk 43% naar het buitenland. Maar het merendeel daarvan zegt, ik pak het eigen vervoer. Of ik pak het vliegtuig. En zo zegt 34%, ik ga niet op vakantie. We praten er het komende uur uiteraard verder over. In ons lopend vuur hier in de ochtendploeg. Met straks na 9 uur onder andere onze top 3. We hebben het over de avondvierdaagse. En over Donar, allemaal verpakt in de ochtendploeg. Met nu Randy Crawford en de Crusaders.
5: I'm

0: de zomer met muziek in het Concertgebouw. Met de Vriendenloterij Zomerconcerten. Op 8 juli hoor je Stravinsky's brutale Le Sacre du Printemps. En het kleurrijke celloconcert van Saint-Saëns. Solist is wereldster Gauthier Capuçon. Bestel nu kaarten op zomerconcerten.nl.
1: Hey, baas van een busje. Mag jij straks de stad nog in? Vanaf 1 januari 2027 verandert de situatie. Dan gaan de zero-emissiezones ook gelden voor bestelauto's met emissieklasse 5. Die mogen er vanaf dat moment niet meer in. Heb jij zo'n bus? Bereid je op tijd voor, want de maanden vliegen voorbij. Doe nu de kentekencheck om te zien tot wanneer jij toegang hebt. Ga naar opwegnaar6.nl.
0: 50% korting voor deelnemers van de Vriendenloterij op zomerconcerten.nl.
2: Voor iedere vakantie is het weer de grote vraag: hebben we alles? Ook de ANWB onderweg app met makkelijke navigatie, hotels en campings onderweg. En je ziet waar je goedkoop kan tanken of laden. Dus download die app en dan kun je eindelijk zeggen: vakantie! ANWB helpt Nederland op weg en niet alleen bij pech. ANWB en gaan.
3: I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. In onzekere tijden heb je zekerheid nodig, helemaal als je op reis gaat. Al 20 jaar staan wij bekend om onze kwaliteit en service voor en tijdens je reis. Informatie op travelessence.nl.
4: Van in vastgoed investeren zullen je kleinkinderen nog profiteren. Zinvest. Samen investeren in vastgoed.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
5: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
6: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
7: Je luistert naar Groningen 1.
8: Het is nu 9 uur.
9: Katrien Straatman met het NOS Journaal. Bedrijven die kampen met personeelstekort zetten steeds meer in op automatisering, zegt het CBS. In de bouw en industrie worden vaak betere machines ingezet. IT-bedrijven en juridische organisaties gebruiken vaker AI-chatprogramma's. Het maakt wel uit hoe groot een bedrijf is, zegt het CBS.
10: Voor grote bedrijven is het vaak makkelijker om te automatiseren dan kleine bedrijven, omdat ze vaak meer kennis, maar ook meer kapitaal in huis hebben om te investeren. Ja, voor kleine bedrijven zit er vaak niks anders op dan of proberen aantrekkelijke werkgever te zijn, of simpelweg maar de productie te beperken.
9: 2/3 van alle bedrijven in Nederland heeft moeite met het werven van personeel. Een Nederlandse viroloog is samen met een collega op het vliegveld van Detroit aangehouden omdat ze een gedeactiveerd mpox-virus uit Afrika bij zich hadden. Daarmee wilden ze waarschijnlijk onderzoek gaan doen. Al kan het virus in gedeactiveerde staat geen besmettingen veroorzaken, de Amerikaanse autoriteiten nemen de zaak wel hoog op. OV-bedrijf Transdev in Utrecht gaat het personeel meer betalen zodat de bussen kunnen blijven rijden. Transdev kan het rooster niet rondkrijgen en daarom vallen er bussen uit. Wie deze zomer door de week extra werkt, krijgt 170% uitbetaald. En chauffeurs die een extra dienst draaien op vrijdag en zaterdag, krijgen 200%. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin en Beauty and the Beast met Celine Dion.

0: grootste hits. Voor Disney had Bryson ook succes met R&B-zanger. Als R&B-zanger moet ik zeggen. Bryson had een paar dagen geleden nog een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer dan nog, enkele buien, soms ook met onweer. In de loop van de dag ook af en toe zon. Vanmiddag is het droog, het wordt maximaal 20 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
2: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
3: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
4: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
5: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
4: Oh ja?
5: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
4: Klinkt goed.
6: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
11: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel.
12: U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
13: Help je mee?
14: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
15: Je gaat een thuisbatterij kopen? Bij thuisbatterij.expert vind je het grootste assortiment van Nederland. Alle merken. Ja, echt alle. En dat tegen de scherpste prijzen. Bekijk en vergelijk direct op www.thuisbatterij.expert.
16: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
17: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
18: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
19: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: Odyssey and Going Back to My Roots. Het is vandaag woensdag 3 juni 2026. Goedemorgen en welkom bij een nieuwe aflevering van Goud. De techniek van vanochtend is in handen van Chris Molema. Goedemorgen, Chris. Ja, en wat hebben we vanochtend allemaal in de uitzending? Nou, steeds meer mensen mijden het nieuws. En daarover spreken wij met Evelien Mulder. En Annemiek Hoesen komt ook in de uitzending om te praten over de slag om Bourtange. Linda Steenhuis kan ons alles vertellen over de garagesale in Scheemda en Heiligelee. En Maaike Hermsen die komt met een update van het programma van de bibliotheek Veendam en Pekela. Birgit Lewis komt ook bij ons in de uitzending en vertelt ons alles over haar theatershow in De Klinker in Winschoten. En wethouder Geklijn praat ons bij over de kadernota van de gemeente Oldambt. En Guglaar is bij ons in de studio aanwezig voor het Groningen 1 nieuws en weer. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

de Shoop Shoop Song van Cher. Ja, en op 3 juni is het Internationale Dag van de Fiets. Een dag die in Nederland eigenlijk bijna overbodig lijkt, want waterwereld wordt er nu zoveel gefietst als hier. Van kinderen die naar school fietsen, of forensen die op weg naar hun werk, en recreanten die een rondje door de natuur maken. De fiets is niet weg te denken uit ons dagelijks leven. Toch staan we er lang niet altijd bij stil hoe bijzonder dat eigenlijk is. Met duizenden kilometers fietspad, speciale verkeersregels en fietsenstallingen bij vrijwel elk station is Nederland een echte fietsland. De fiets is gezond, goedkoop, duurzaam en vaak nog sneller dan de auto. Zeker voor korte afstanden. Wereldwijd is dat lang niet vanzelfsprekend. In veel landen is de auto nog altijd het belangrijkste voermiddel. En moeten fietsers hun plekken op de weg delen met druk verkeer. Juist daarom vragen de Verenigde Naties op deze dag aandacht voor de voordelen van fietsen. Dus stap vandaag gerust even op de fiets voor een boodschap, een ritje naar het werk of gewoon een rondje door de omgeving. We gaan luisteren naar Queen en Bicycle Race.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Vrijwel iedereen in Drenthe en Groningen volgt dagelijks het nieuws. Maar opvallend genoeg kiest meer dan de helft er bewust voor om minder nieuws te consumeren. We spreken met Evelien Mulder van het Sociaal Planbureau Groningen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Hoeveel mensen deden mee aan het onderzoek?
2: We hebben ruim 2100 Groningers en 2400 Drenthe bevraagd uit onze inwonerpanels. En daarnaast hebben we ook nog met 30 inwoners uitgebreid doorgepraat.
1: En wat was voor jullie de meest opvallende uitkomst van dit onderzoek?
2: Nou, ik denk de meest opvallende uitkomst, je noemde het net al, dat vrijwel iedereen het nieuws dagelijks consumeert en ook wel via verschillende kanalen. Maar daarnaast ook dat steeds meer mensen er bewust voor kiezen om minder nieuws te volgen. Dat bestaat naast elkaar, dat vond ik wel interessant.
1: En waarom is dat?
2: Ja, mensen geven aan dat ze op zoek zijn naar een manier om wel betrokken te blijven zonder dat zij overspoeld raken. Want ja, ze zeggen het nieuws is soms te veel en te negatief geladen.
1: Ja. Ja, daar zit natuurlijk wel een punt. Dus mensen zijn eigenlijk gewoon een beetje overprikkeld van alles.
2: Ja, dat geven ze wel aan. En ze begrijpen echt heel goed dat nieuws ook over problemen in de samenleving en in de wereld gaat. Maar ze zijn wel zoekende naar een balans daarin. Want ze zeggen, er gebeuren ook heel veel mooie dingen. Ze zou ook best aandacht mogen zijn voor oplossingen en perspectief.
1: Ja, want is het nieuws dan zo veranderd in tijd?
2: Nou, er speelt natuurlijk wel veel, wereldwijd. En daarnaast heb je natuurlijk wel sociale media en online nieuws. Waardoor je altijd aanstaat. Ja. Dat is denk ik wel veranderd.
1: En ja, er is natuurlijk ook dingen als nieuws wat niet klopt, zeg maar. Dus is het ook een stukje vertrouwen wat wegvalt in de nieuwsmedia?
2: Ja, we hebben inderdaad beide bevraagd. We hebben zowel gekeken naar vertrouwen in het nieuws. Maar ja, de meerderheid van de inwoners vertrouwt het nieuws nog steeds. Maar je noemt inderdaad terecht dat er ook steeds meer nepnieuws is. Inwoners worden wel steeds kritischer. Ze willen heel graag weten waar informatie vandaan komt. En ze willen ook graag verschillende perspectieven zien. Ze geven ook wel aan dat ze soms wel missen dat er meerdere perspectieven zijn op een bepaald onderwerp. En dat sommige meningen daardoor wat onderbesneeuwd raken. En ja, dat nepnieuws. Meer dan de helft van de inwoners die wij dus bevraagd hebben, die geeft aan dat ze denken wekelijks nepnieuws tegen te komen. En dan vooral op sociale media.
1: Wat kan de media, scholen en misschien ook wel bibliotheken doen om mensen daarin te helpen, om het beter te herkennen ook?
2: Ja, ik denk überhaupt bewustwording dat dit speelt, dat er veel nieuws online wordt geplaatst dat niet klopt. En daarbij is kritisch denkvermogen natuurlijk heel belangrijk. De term die daarvoor wordt gebruikt is wel mediawijsheid. Dat is denk ik wel belangrijk, dat geven inwoners zelf ook aan. Dat op school geleerd wordt aan kinderen. Maar ook volwassenen zelf hebben daar wel behoefte aan om daar meer over te leren. Dus hoe je inderdaad kunt zien of iets klopt of niet. Hoe je dat zelf kunt achterhalen. Maar ook hoe je bijvoorbeeld kunt zien of er AI gebruikt is. Want dat wordt wel steeds ingewikkelder om dat verschil te kunnen zien. Dus ja, echt en net.
1: Ja, dat is zeker waar. Komt er in het onderzoek ook naar voren dat er wensen zijn met betrekking tot verandering? Op de manier waarop nieuws wordt gebracht?
2: Ja, natuurlijk de toon waar ik het net ook al even over had. Ja. Dat het wel wat positiever mag. Daarnaast noemen inwoners ook dat het belangrijk is dat nieuws toegankelijk blijft. Dus ja, dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare nieuws. Wat er natuurlijk ook vaak speelt, is dat er af en toe, tegenwoordig vaak een paywall zit, waardoor je niet al het nieuws meer gratis kunt bekijken. En ja, het nepnieuws dat bijvoorbeeld online geplaatst wordt, is wel voor iedereen in te zien. Dus dat noemen inwoners wel, dat toegankelijkheid van het nieuws een belangrijk thema is.
1: Ja, ja. Maar het is een beetje tweestrijdig eigenlijk. Hè? Enerzijds toch wel dat al het nieuws aanwezig moet zijn, zeg maar. Dat alles gezien wil worden. En aan de andere kant is het ook een beetje te veel misschien.
2: Ja, klopt.
1: Ja.
2: Dat noem je mooi.
1: Ja, nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
2: Graag gedaan.
1: En een fijne dag nog vandaag.
2: Fijne dag verder.
0: Het geluid van Oost-Groningen. Groningen 1.

à la Lila van Denise Azor. Ja, het is 9:55 en dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Mark Ronson en Amy Winehouse met Valerie.

Dit is het Groningen 1 Nieuws, ik ben Henk Gugelaar. Twee auto's zijn gistermiddag op elkaar gebotst op de Oosterweg in Muntendam. Beide voertuigen moesten door een bergingsbedrijf worden afgesleept. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de aanrijding. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben het verscherpt toezicht op Jeugdbescherming Noord opgeheven. De inspecties constateren dat Jeugdbescherming Noord vele verbetermaatregelen heeft ingezet om de uitvoering van de kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren. De inspecties stellen vast dat de kwaliteit van de uitvoering op alle getoetste normen sterk is verbeterd, maar dat nog niet alle tekortkomingen zijn weggenomen. Oorzaken liggen zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de organisatie. Daar waar de organisatie zelf invloed heeft, zijn grote stappen gezet en moeten er ook nog stappen worden gezet. De uitvoering van de verbetermaatregelen is gaande. De inspecties zullen dit proces volgen in regulier toezicht. Tegen de chauffeur van de personen die in 2023 een woning en een kapsalon in Oude Pekela en een café in Winschoten beschoten, is 360 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 245 dagen voorwaardelijk. Ook hangt de 21-jarige man uit Almere een werkstraf van 150 uur boven het hoofd. Justitie vermoedt een verband met het bendegeweld dat in de zomer van 2023 plaatsvond, waarbij beschietingen en aanslagen plaatsvonden in Winschoten, Oude Pekela en de stad. De verdachte wordt het medepleging van poging tot doodslag en tweemaal het medepleging van bedreiging ten laste gelegd. De Almeerder ontkent de feiten. Vapen is populair onder jongeren, maar het is ook heel gevaarlijk. Bijna een kwart van de jongeren tussen 12 en 25 jaar vaapt wel eens. Om hen te waarschuwen geeft het UMCG speciale vaplessen aan brugklassen. Al 5000 leerlingen hebben deze les gevolgd. De artsen nodigen de klassen doelbewust uit in het ziekenhuis. Als de leerlingen daar rondlopen en echte patiënten zien, maakt de boodschap namelijk veel meer indruk dan een gewone les op de eigen school. Tot zover het Groningen 1 Nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt ook vandaag een wisselende dag met vrij veel bewolking en een paar opklaringen. Maar gaandeweg de dag ook kans op enkele buien. Er is een kleine kans op onweer, maar buien zijn allemaal vrij lokaal. In namiddag is het op de meeste plaatsen weer droog. Vanavond neemt de kans op enige regen geleidelijk weer toe. De maximumtemperatuur is vandaag zo'n 20 graden en de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met een windkracht van 3 tot 4.

Purple Disco Machine en Hypnotized. En daarvoor hoorden we Bas Skaggs met Lido Shuffle. Ja, we spreken zo dadelijk met Annemiek Hoesen over de slag om Bourtange. Maar we gaan eerst nog even verder met Malay met Build to Last.

0: Bucksfizz en Making Your Mind Up.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: Op 6 en 7 juni staat Vesting Bhutange opnieuw in het teken van de beroemde Slag om Bhutange. We spreken met Annemiek Hoesen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
0: Bij ons in de studio aanwezig. Welkom.
2: Dankjewel.
0: Voor jou is dit de eerste Slag om Bhutange als directeur. Hoe is dat?
2: Heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder om op 1 mei te mogen beginnen.
0: Ja.
2: 1 mei was natuurlijk al de dag van de arbeid en veel bezoek van onze Duitse buren. Dus ik ben mezelf maar als toerist gaan opstellen.
0: Ja.
2: En ondertussen bemerk je bij het EPB, exercitiepeloton Bhutange, de medewerkers waar ik direct mee te maken heb, ontzettend veel energie om het komend weekend tot een geslaagd evenement te maken.
0: Ja, want is het echt eventjes toekijken van hoe gaat het allemaal?
2: Ja, het is echt wel toekijken. En ik zeg ook tegen de mensen van jullie weten exact voor wat er gedaan moet worden. Ik loop mogelijk wel in de weg en laat mij maar de dingetjes, de randzaken organiseren en regelen. Belacties en zo kom ik langzamerhand ook in aanraking met de mensen die er heel veel mee te maken hebben komend weekend.
0: Ja, ja, de Slag om Bhutange, dat is altijd een groot evenement. Waarom spreekt dit evenement nog altijd zoveel mensen aan?
2: Ja, het is toch wel heel bijzonder van de reenactors. Honderden komen er komend weekend. Het is een heel groot evenement. Maar het is ook heel bijzonder dat zij een slag gaan naspelen op een locatie die gewoon ook helemaal voldoet aan de tand des tijds van 1642. Dat is uniek gewoon, mag ik wel zeggen.
0: Ja.
2: En vandaar ook zoveel bezoekers. Dus het is niet een heel klein deeltje dat je daar naar kijkt. Nee, het is echt de hele vesting, de hele waterlinie wordt helemaal meegenomen in de slag.
0: Ja, maar wat kunnen mensen allemaal verwachten dit weekend?
2: Nou, vrijdag aanstaande, daar komen de gasten al aan bij de vesting. Dus dat is een hele organisatie. Onder andere wapencontrole. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Dus ik ook oude collega's dat vertellen. Zeggen, wat gebeurt er allemaal?
0: Ja.
2: En zaterdagochtend om 10:00 de officiële openingshandeling wordt verricht door Jaap Velema. Dan komt er een processie. Alle soldaten, alle reenactors die komen naar binnen. Dan vond er een officiële opening dan ook nog plaats. Men zal ook nog mensen gaan ronselen. Want mogelijk hebben we nog wel meer mensen nodig voor de slag. Omdat er ook mensen zullen sleuvelen. Dus
0: het is
2: altijd wel handig wat reserve soldaten te hebben.
0: Zeker.
2: En dan langzamerhand wordt de slag opgebouwd. En vooral in de middag vindt de grote slag plaats op de waterlinie. En heel bijzonder om het mee te maken.
0: Ja, dat geloof ik meteen. Is dit evenement ook echt heel belangrijk voor Vesting Bhutange?
2: Dit laat wel zien ook van welke rol de vesting heeft gespeeld in het verleden. En ik heb wel bemerkt op mijn nieuwe functie, van wanneer je mensen spreekt die mij kennen, van goh, Bhutange, wat speelt er allemaal af? Dat men zich niet goed bewust is van welke rol deze vesting heeft gespeeld in het verleden voor deze hele regio, maar ook voor het behoud van de stad Groningen zelfs.
0: Ja.
2: En dat vind ik met elkaar ook wel een uitdaging om dat nog verder uit te gaan dragen. En mede zo'n weekend, komend weekend, draagt er ook aan bij.
0: Hoe laat begint het?
2: Het begint om 10:00.
0: Om 10:00. Kijk. En wanneer is het afgelopen?
2: 5-6 uur uit mijn hoofd. Maar s'avonds zal er ook nog een kerkdienst plaatsvinden. Dus een heel mooi pastoor uit het land komt. En die zal voor de reenactors, die ook van overal vandaan komen, ook een kerkdienst houden. Dus wel heel bijzonder.
0: Dat is heel bijzonder. Nou, ontzettend bedankt voor deze toelichting.
2: Dankjewel.
0: Dankjewel.

de Urban Cookie Collective met The Key, The Secret. En daarvoor worden we Ed Sheeran met Shivers. Ja, het is bijna 10 uur. En dat betekent dat we weer naar het volgende uur gaan. En in het volgende uur spreken we met Linda Steenhuis. En zij kan ons alles vertellen over de garage sale in Scheemda en Heiligelee. En Maaike Helmsen die komt met een update van het programma in de bibliotheken van Pekela en Veendam. Dat is straks, maar we gaan eerst nog even luisteren naar Ilse de Lange en Puzzle Me.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlachtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om

0: rust.
1: Het is nu 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De weg lijkt vrij voor een fusie tussen de Nederlandse verffabrikant AkzoNobel en de Amerikaanse concurrent Axalta. De Japanse concurrent Nippon Paint heeft het overnameaanbod op AkzoNobel ingetrokken. Nippon wilde alle aandelen van AkzoNobel overnemen en dan de verfmerken voor consumenten en industrie zelf houden en de rest doorverkopen. AkzoNobel weigerde dat bod omdat een fusie met het Amerikaanse Axalta meer waarde zou opleveren voor de eigen aandeelhouders. Bij een steekpartij in Rotterdam is vannacht een jongen van 16 zwaargewond geraakt. Hij is volgens de regionale omroep Rijnmond op straat behandeld en naar het ziekenhuis gebracht. Er zijn 3 verdachten aangehouden. Bij 1 aanhouding werd een politiehond ingezet, omdat de verdachte volgens de politie niet meewerkte. Het is niet duidelijk wat er aan de steekpartij in Rotterdam vooraf ging. Een man uit Houten moet ruim 3 maanden de cel in voor het prikken van 2 mensen met een injectienaald. Het gebeurde een jaar geleden in de Intercity tussen Zwolle en Groningen. Een reiziger werd in zijn duim geraakt en een ander in zijn scheenbeen. Toen aan de noodrem werd getrokken, sprong de verdachte uit de trein. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. Er werd gevreesd voor een HIV-besmetting bij de slachtoffers, maar dat bleek niet het geval. De Amerikaanse zanger Peebo Bryson is overleden. Hij was bekend om zijn duetten voor Disney-films zoals Beauty and the Beast met Celine Dion en A Whole New World met Regina Bell uit Aladdin. Naast de hits voor Disney had Bryson ook succes als R&B-zanger. Hij werd een paar dagen geleden getroffen door een beroerte, laat zijn familie weten. Peebo Bryson werd 75 jaar. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS-journaal.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
7: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar 1.
8: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
9: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
10: Start de motor. De boerderij wacht.
11: Ontdek de gaafste Brudertractors, vrachtwagens en CQ-voertuigen. Bij bruder-speelgoed.nl. Van megaboerderijen tot stoere transporttrucks. Bouw jouw eigen avontuur. Bruder-speelgoed.nl. Voor echte kleine boeren en truckers.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
0: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
13: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
14: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportsparta Dribbel in Vlagtwedde.
15: Is goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud.

0: Out Sister and You On My Mind. Goedemorgen en welkom bij het tweede uur van Goud. Tijdens de garage sale op 13 juni in Scheemda en Heiligelee is er voor bezoekers van alles te ontdekken. Het evenement draait niet alleen om koopjescoren, maar ook om duurzaamheid en hergebruik. Inwoners krijgen de kans om spullen een tweede leven te geven, terwijl bezoekers langs tientallen adressen kunnen struinen op zoek naar verborgen pareltjes. Over de organisatie, de voorbereidingen en wat bezoekers kunnen verwachten praten we vandaag verder met Linda Steenhuis. En Maaike Hermsen vertelt ons alles over het programma van de aankomende tijd in de bibliotheken van Pekela en Veendam. Het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier bij Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

Shining Blue en Venus. Ja, en wie zijn er allemaal jarig vandaag? Nou, Leonore van Oranje-Nassau van Amsberg, dat is het zesde kleinkind van prinses Beatrix, is ook jarig en zij is vandaag 20 jaar geworden. Tooske Raaghals-Breugem, dat is een Nederlands televisiepresentatrice, actrice en zangeres, is vandaag 52 jaar geworden. En Ferry Somoji, Nederlands DJ en acteur, is vandaag 53 jaar geworden. En op 3 juni is ook de verjaardag van Esther Hart. Al op jonge leeftijd bleek dat muziek haar grote passie was. Als meisje zong ze in het kinderkoor De Lenteklokjes in Alphen aan de Rijn, waar ze regelmatig de solo's voor haar rekening nam. Niet veel later stond ze als tiener al op het podium met haar eerste band. En na een opleiding aan het Rotterdams Conservatorium bouwde Esther Hart een veelzijdig carrière op. Bij het grote publiek werd ze vooral bekend in 2003... toen ze met het nummer One More Night het Nationaal Songfestival won. Daarmee vertegenwoordigde ze Nederland op het Eurovisie Songfestival, waar ze niet alleen een 13e plaats behaalde, maar ook de prestigieuze Artistic Award in ontvangst mocht nemen. Nog altijd is Esther Hart actief in de muziekwereld, zowel als artiest als docent. We gaan luisteren naar Esther Hart en One More Night.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Koopjesjagers kunnen zaterdag 13 juni hun hart ophalen in Scheemda en Heiligelee. Tijdens de jaarlijkse garagesale veranderen tuinen, garages en opritten in kleine marktplaatsen vol tweedehandschatten en verrassende vondsten. We spreken met Linda Steenhuis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, Linda.
1: Goedemorgen. Ja, wat maakt een garagesale nou zo leuk?
2: Ik denk dat het leuke aan de garagesale is dat mensen gewoon vrij blijven vanuit hun eigen huis. In dit geval garage. Of vanaf hun eigen oprit, inrit. Gewoon lekker vrij blijven hun spullen kunnen verkopen. Dus gewoon lekker relaxed vanuit hun eigen huis. Niet daarbij met alle spullen hoeven slenteren in de auto of in de car naar een markt. En ik denk dat dat wel het meest uniek is. Daarnaast natuurlijk dat bezoekers verschillende adresjes langs kunnen. En dat het natuurlijk kosteloos is.
1: Ja, dat is natuurlijk altijd leuk.
2: Ja, zeker.
1: Hoeveel deelnemers verwachten jullie dit jaar?
2: Voor de garage sales Scheemda zitten we nu rond de 26 deelnemers. En garage sale Heiligelee moet ik het antwoord schuldig blijven. Want ik weet op dit moment het aantal deelnemers niet.
1: Ja, en wat voor spullen worden er zoal verkocht?
2: Eigenlijk heel variërend. Kleding, speelgoed, wat accessoires, prularia, huishoudelijke artikelen. Echt zo divers. Dat verschilt echt per aanbieder.
1: Ja, het is maar net wat er op de zolder ligt, zeg maar.
2: Ja, precies. Of mensen hebben grote opruiming gehad in huis. En die denken van, we kunnen dit wel verkopen met gratis heel.
1: Ja.
2: Ja.
1: En het evenement draait ook om duurzaamheid, neem ik aan, en hergebruik. Hoe belangrijk is dat aspect voor de organisatie?
2: Nou ja, dat is zeker belangrijk. Want waarom zou je nieuw kopen terwijl wellicht een van de deelnemers iets heeft staan waar je net naar op zoek bent, wat nog in hele goede staat is en wat je dan natuurlijk voor, meestal is het natuurlijk voor een prikkie, dan kan kopen.
1: Ja.
2: Dus dan wordt het hergebruikt. Iemand anders is er weer blij mee. Jij bent blij dat je er vanaf bent. Dus ja, dan heb je iedereen blij, denk ik.
1: Ja. Kunnen inwoners zich nog aanmelden om mee te doen als verkoper?
2: Ja, zeker. Inwoners van zowel Scheemda als Heiligelee kunnen zich sowieso aanmelden nog tot en met vrijdag 12 juni. Dat is ook echt de laatste optie. Dan worden de lijsten nog één keer aangepast. En dan is natuurlijk zaterdag de verkoop.
1: Ja, want er komt ook een soort van digitale kaart, toch? Met alle adressen.
2: Dat klopt. Mijn man is zo lief om elk jaar een digitale kaart te maken met daarop de adressen van alle deelnemers. En mijn ervaringen zijn dat die door bezoekers heel veel wordt gebruikt. Kunnen ze zeg maar gewoon de adressen af en intikken.
1: Dat ze daarmee een route kunnen plannen, zeg maar.
2: Precies, ja. En je hebt ook organisatoren van garage sales die vooraf een route bepalen. Nou, zover ga ik niet, want ik vind dat het gewoon heel vrijblijvend moet zijn.
1: Ja, precies. Ja. Tot hoe laat kunnen mensen zich nog aanmelden?
2: Vrijdag 12 juni tot 6 uur.
1: Tot 6 uur. En dan wordt de digitale kaart voor het laatste aangepast.
2: Ja, precies.
1: En hoe laat begint het op zaterdag?
2: Om 9 uur en het eindigt om 3 uur.
1: Oké. Dus dat is mooi een dagje gevuld, zeg maar.
2: Ja, precies. We hebben bezoekers en zowel deelnemers gewoon ruim de tijd om van beide kanten een dag door te brengen, zeg maar.
1: Ja.
2: En natuurlijk twee dorpen, dus dat is ook wel leuk.
1: Ja. Ja, kan je zo van het een naar het ander natuurlijk aan het snuffelen. Nou, ontzettend bedankt voor de toelichting. En ik hoop dat het ook mooi weer wordt. Dat is ook belangrijk, denk ik.
2: Dat hoop ik ook. En mag ik nog één korte mededeling doen?
1: Ja, zeker.
2: Ja, degene die garagesale Heiligelee organiseert, die zoekt een op opvolger. Dus als mensen geïnteresseerd zijn om Garage Sale Heilige Leden, organisatie daarvan voor zijn rekening te nemen, mogen ze contact opnemen of met Saskia of met mij. En dan kunnen we in gesprek gaan om te kijken of zij het kunnen overnemen van haar.
1: En waar kunnen we de contactgegevens van jullie vinden?
2: Zowel op onze Facebook- als Instagram-pagina's. Dus het Garage Sale Heilige Lee of Garage Sale Scheemda. Ze kunnen ook altijd... ze mogen ook altijd bellen.
1: Nou, helemaal duidelijk.
2: Okay.
1: Dus ik hoop dat iemand zich ook aanmeldt. Dankjewel.
2: Graag gedaan. Jullie bedankt voor... jullie tijd en interesse.
1: Geen probleem. Fijne dag.
2: Zelfde.

Uganda met Dual Eye to Eye. Ja, het is bijna 10:30. En dat betekent dat we zo naar het Groningen 1 nieuws en weer gaan. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Viola Wills met Gonna Get Along Without You. Nou.

is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben 62 asielzoekers in een sporthal in Tweede Exloërmond overnacht. Dat zijn er 3 minder dan de nacht eerder. De gemeente Borger-Odoorn heeft de sporthal van maandag tot en met de donderdag aangeboden als nachtopvang voor asielzoekers die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Het Rode Kruis meldt dat de nacht rustig is verlopen en er geen mensen op het gras in Ter Apel hebben overnacht. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben het verscherpt toezicht op Jeugdbescherming Noord opgeheven. De inspecties constateren dat Jeugdbescherming Noord vele verbetermaatregelen heeft ingezet om de uitvoering van de kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren. De inspecties stellen vast dat de kwaliteit van de uitvoering op alle getoetste normen sterk is verbeterd, maar dat nog niet alle tekortkomingen zijn weggenomen. Oorzaken liggen zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de organisatie. Daar waar de organisatie zelf invloed heeft, zijn grote stappen gezet en moeten er ook nog stappen worden gezet. De uitvoering van verbetermaatregelen is nog gaande. De inspecties zullen dit proces volgen in regulier toezicht. Tegen de chauffeur van de personen die in 2023 een woning en een kapsalon in Oude Pekela en een café in Winschoten beschoten, is 360 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 245 dagen voorwaardelijk. Ook hangt de 21-jarige man uit Almere een werkstraf van 150 uur boven het hoofd. Justitie vermoedt een verband met het bendegeweld dat in de zomer van 2023 plaatsvond, waarbij beschietingen en aanslagen plaatsvonden in Winschoten, Oude Pekela en Stad. De verdachte wordt het medepleging van poging tot doodslag en 2 het medeplegen van bedreiging ten laste gelegd. De Almeerder ontkent de feiten. Vapen is populair onder jongeren, maar het is ook heel gevaarlijk. Bijna een kwart van de jongeren tussen de 12 en 25 jaar vaapt wel eens. Om hen te waarschuwen geeft het UMCG speciale vape-lessen aan brugklassen. Al 5000 leerlingen hebben de les gevolgd. De artsen nodigen de klassen doelbewust uit in het ziekenhuis. Als de leerlingen daar rondlopen en echte patiënten zien, maakt de boodschap namelijk veel meer indruk dan een gewone les op een eigen school. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en westerwoldeactueel.nl. Dan nu het weer voor Zuid- en Oost-Groningen. Het wordt ook vandaag een wisselvallende dag met vrij veel bewolking en een paar opklaringen. Maar gaandeweg de dag ook kans op enkele buien. Er is een kleine kans op onweer, maar buien zijn allemaal vrij lokaal. In de namiddag is het op de meeste plaatsen weer droog. Vanavond neemt de kans op enige regen geleidelijk weer toe. De maximumtemperatuur is vandaag zo'n 20 graden en de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met een windkracht van 3 tot 4.

Frankie Goes to Hollywood met Relax. En daarvoor hoorden we Robbie Neville met Selfie. Ja, we gaan straks spreken met Maaike Hermsen. En zij is van de bibliotheek in Pekela en Veendam. Om ons te vertellen over het programma van de aankomende tijd. Maar we gaan eerst nog even verder met CJ Lewis en Sweets for My Sweet.

0: van Koninklijke Duinen.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Aan de telefoon hebben wij Maaike Hermsen. En zij is van Bibliotheek Pekela en Veendam. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat staat er allemaal op programma de aankomende tijd?
3: Ja, nou ja, we naderen wel een beetje onze zomerstop ook straks. Dus ik heb voor de komende periode wel een paar leuke dingen. Maar in de maand juli wordt het toch echt wel weer wat minder. Maar ik zal beginnen met juni.
2: Goed zo.
3: We hebben in Veendam een standaard een repaircafé. Elke derde maandag van de maand. En dat is eigenlijk een hele mooie plek in verbinding met de bibliotheek. Omdat wij ook een maakplaats hebben. Dus de repaircafé is elke derde maandag van de maand. Dus 15 juni de komende keer om 2:30 tot 3:30 in de bibliotheek. Kun je gratis terecht voor reparatie en textiel, huishoudelijk apparaat. En eigenlijk alles wat je denkt van, oh jee, het is stuk. Hoe maak ik dit? Okay. Dus dat is een hele mooie plek om naartoe te gaan. Als je een beetje duurzaam ook bezig wilt zijn natuurlijk. We zijn ook net begonnen met iets nieuws. We hebben elke maandag en elke woensdag het informatieplein. Dat is misschien bij meer mensen al wel bekend. En nu is er op woensdag bij het informatieplein ook het rouwcafé. Er bestaan heel veel verschillende vormen van rouw en verdriet. Het verliezen van een dierbare, maar ook gezondheid of werk, relatie, woonomgeving. Er zijn heel veel vormen van verlies te bedenken. En mensen kunnen daar een luisterend oor vinden bij het spreekuur van de basis en Humanitas. Dus dat is ook elke woensdag van 10 tot 12 op het informatieplein, waar ook heel veel andere partners te vinden zijn. En op maandag van 1 tot 4 is ook het informatieplein. Dat zijn dus is een plek in de bibliotheek waar mensen terecht kunnen met eigenlijk alle vragen. Als je daar ter plekke niet geholpen wordt, dan kun je worden doorverwezen naar mensen die het wel weten. Laten we het zo zeggen.
2: En dit is allemaal in Veendam?
3: Het is allemaal in Veendam, okay. Ja. Ja, en voor Pekela geldt dat er in Pekela ook een repaircafé is voor meerdere plekken. Alleen dat is niet verbonden aan de bibliotheek Pekela. Dus vandaar dat ik daar niet al te veel meer informatie over geef, maar die is er zeker.
2: Okay.
3: Voor Pekela geldt wel dat vanaf de zomervakantie de programmering gewoon wat minder wordt. Dus ook de bibliotheek is wat minder open. We hebben onze zomeropeningstijden. Dus als je daar wat meer informatie over wil, moet je even kijken op de website van onze bibliotheek. Voor Veendam geldt dat we gewoon alle openingstijden aanhouden die er altijd zijn. En voor Veendam en voor Pekela is het heel leuk om te melden dat we 21 juli, dus midden in de zomervakantie, hebben wij het Zomerleesfestival. Dat vindt plaats in Veendam, maar is ook zeker voor de kinderen in Pekela heel erg leuk om heen te gaan. Want dat is op het leer- en sportpark De Lange Leegte, dus bij het oude stadion. En daar organiseren wij samen met Van Berenstein en Veendam Beweegt een superleuk zomerleesfestival met theater, draaimolen, schminken, knutselen, voorlezen, silent disco, allerlei leuke spelletjes, springkussens, boeken schieten. Nou, er is echt van alles te doen. Je hoeft je er niet voor aan te melden, het is ook gratis. Dus als je denkt, lijkt me leuk om met mijn kind, kleinkind heen te gaan, 21 juli van 1 tot 4 is het.
2: Kijk, dat is altijd fijn midden in de zomer.
3: Ja, voor mensen die dan niet op zomervakantie en niet weggaan om die week, wel wat leuks te doen.
2: Precies, ja. Ja.
3: Ja, en bovendien hebben we natuurlijk nog veel meer, maar dan moet jullie even op de website kijken.
2: Oké, okay, dus op de website kunnen we alles weer zien. En dat is dan
3: www.groningsebibliotheken.nl/Veendam/Pekela.
2: Kijk, helemaal goed. Nou, bedankt voor de toelichting, Maaike. En tot de volgende keer.
3: Doei.

Status Quo met Hold You Back. Ja, het is bijna 11 uur en dat betekent dat we zo weer naar het volgende uur gaan. En daarin spreken we met Birgit Lewis. En zij vertelt ons alles over haar theatershow In de Klinker in Winschoten. En wethouder Ger Klein praat ons bij over de kadernota van de gemeente Oldambt. Maar we gaan eerst nog even luisteren naar Terrence Trent D'Arby met Wishing Well.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Het is nu 11 uur. Michiel van der Velden met het NOS-journaal. GroenLinks-PvdA mag verder onder de naam Progressief Nederland, oftewel PRO. De Raad van State heeft dat bepaald in een zaak die was aangespannen door lokale partijen die ook PRO in hun naam hebben. Ze zijn bang voor verwarring en wilden dat de registratie van de naam ongedaan werd gemaakt. Maar volgens de Raad van State is van zo'n verwarring geen sprake. In elk geval bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen velt de Raad van State geen oordeel. Dat moet worden gedaan door de centrale stembureaus in die provincies en gemeenten. Het kabinet wil dat burgemeesters sneller kunnen ingrijpen als een demonstratie uit de hand loopt. Dat schrijven de ministers Heerma en Van Weel in een Kamerbrief. Ze willen dat er een speciale noodbevoegdheid komt, waardoor lokale bestuurders meer kunnen doen dan nu. Op basis daarvan moeten betogers bijvoorbeeld sneller met bussen kunnen worden afgevoerd. De ministers wijzen erop dat het de afgelopen weken een paar keer misging bij betogingen, bijvoorbeeld bij anti-AZC-protesten. Een man die vorig jaar twee mensen in een trein aanviel met een injectienaald moet 3 maanden de cel in. De man uit Houten begon een jaar geleden op mensen in te steken in de trein tussen Zwolle en Groningen. Volgens de rechtbank was de man vanwege een psychose minder toerekeningsvatbaar. De slachtoffers hielden niets over aan het incident. In Antwerpen zijn 5 juweliers opgepakt voor het doorverkopen van gestolen juwelen en het omsmelten van gestolen goud. De politie kwam hen op het spoor in een onderzoek naar inbrekers en zakkenrollers. Bendes brachten hun gestolen goud naar België en daar werd het verkocht door tussenpersonen in de Antwerpse Diamantwijk. In totaal werden in België en Frankrijk 19 verdachten opgepakt, onder wie tussenpersonen. Bij huiszoekingen werden tienduizenden euro's gevonden en goud en diamanten. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen. Van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman. Strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar 1.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Altijd gedoe met je printer? Verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.
13: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
14: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuwbuinen. Te Velde, buitengewoon goed.
0: Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Sportspar de Dribbel in Vlagtwedde.
15: Dit is Goud op Groningen 1. Linda Koops, het goud in de ochtend.

0: The Electric Light Orchestra met Turn to Stone. Goedemorgen en welkom bij alweer het derde uur van Goud. Zangeres Birgit Lewis vertelt ons straks alles over haar theatershow Celebrate the 80s. Het wordt een avond vol herkenbare hits, legendarische artiesten en persoonlijke verhalen uit een muzikaal tijdperk dat nog altijd veel mensen weet te raken. En de gemeente Oldambt kijkt met kadernota 2027-2030 vooruit naar de komende jaren. Daarin staan de financiële keuzes en maatschappelijke uitdagingen waar de gemeente voor staat. Hoewel het gevreesde ravijnjaar is uitgesteld naar 2028, blijft het belangrijk om scherp te blijven op de toekomst en de beschikbare middelen. We spreken met wethouder Ger Klein. En het Groningen 1 nieuws en weer wordt verzorgd door Henk Gugelaar. En mijn naam is Linda Koops en dit is Goud hier op Groningen 1.
1: Dit is Groningen 1.

0: Robbie Williams en Nicole Kidman met Something Stupid.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
0: De jaren 80 herleven aanstaande vrijdag op het podium in de Klinker in Winschoten. We spreken met Birgit Lewis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
0: Goedemorgen.
2: Hi.
0: Na het succes van Celebrate Tina ga je nu de jaren 80 vieren. Waarom juist dit decennium?
2: Ja, waarom nou juist dit decennium? Nou, omdat ik mijn leukste 10 jaren beleefd in dat decennium. Ik ben echt een kind van de jaren 80. En ik heb daar de leukste herinneringen aan. En muziek was toen die tijd zo leuk, zo goed. Het is een tijd dat heel veel kleur. Zoveel verschillende genres muziek. Waar ik me heel erg in goed kan vinden. Zoals bijvoorbeeld soul, rock, pop. En dat is eigenlijk de reden waarom ik dit heb gedaan. En ook omdat ik... Ja, ik ben inmiddels 50-plusser. En ik heb toch wel het idee dat onze generatie heel graag weer even teruggaat naar die goede oude tijd. Ja.
0: Ja, want welke herinneringen komen meteen naar boven als je aan de jaren 80 denkt?
2: Ja, weet je, mijn schooltijd natuurlijk, de kleding, de inspiratie die ik gekregen heb, artiesten ontdekken. Mijn liefde voor Tina Turner is eigenlijk gegroeid in de jaren 80.
0: Ja.
2: Ik ben er gaan ontdekken dat ik kon zingen. Dat soort leuke herinneringen, wat ik ook natuurlijk deel, ook met het publiek. Bijvoorbeeld een hele leuke anekdote, dat ik... En ene fan werd van Spandau Ballet en Duran Duran. Tot grote ergernis van mijn vader. Want ik ben opgegroeid met Motown en Rita Franklin en Diana Ross. En dat is van, ik heb mijn kind zo goed muzikaal opgevoed. En dan gaat ze... dat soort leuke verhalen, weet je. Maar ja, ook bijvoorbeeld op het cassettebandje. Wij hebben natuurlijk het begin van de tijdperk van de cd meegemaakt. Wat ik fantastisch vond, want die cassettebandjes die je maar steeds terug moest draaien met je potloodje. Ja. Als het even past liet in je cassette recorder. Nou, dat soort verhalen deel ik met het publiek. En ja, iedereen kan zich daarin vinden. Hè, die in die tijd ook die tijd heeft meegemaakt. En ja, het is gewoon leuk. En ja, wat mij vooral is opgevallen, is altijd na de show dat mensen ook tegen mij zeggen van, ja, Birgit, ik kwam weer helemaal terug in die tijd. Wat een heerlijk gevoel was dat. En ja, dat is wat ik eigenlijk wil bewerkstelligen bij het publiek.
0: Ja, en welke artiesten of nummers mogen echt niet ontbreken in Celebrate the 80s?
2: Ja, Michael Jackson natuurlijk niet. Eurythmics, Cyndi Lauper, Madonna. Ik noem het geen guilty pleasure eigenlijk, want ik vind het nog steeds allemaal goede liedjes.
0: Ja.
2: Dat is ook zoiets dat ik denk van, ja... Heel vaak, bijvoorbeeld deze nieuwe generatie... Ja, jaren 80 is allemaal guilty pleasures. Ik, dat is helemaal niet waar, want het is echt een hele goede muziek. En toen wij bezig waren met deze show, de pre-productie... kwamen we er eigenlijk achter hoe ingewikkeld het eigenlijk in elkaar zit, deze liedjes. Het klinkt allemaal simpel, maar dat is het niet. En dus ja, ik heb eigenlijk nog meer respect gekregen voor die artiesten... en voor de jaren 80 muziek.
0: Is er een nummer in de voorstelling dat voor jou persoonlijk extra veel betekenis heeft?
2: Ja, Purple Rain natuurlijk. Purple Rain is een nummer dat doet me altijd denken aan, aan mijn moeder die er helaas niet meer is. Dus ja, als ik dat nummer zing, dan moet ik altijd denken aan mijn mama.
0: Ja.
2: Dat is voor mij wel een heel bijzonder nummer. Ja.
0: Dat is wel eentje die er echt wel uitspringt.
2: Zeker, zeker. Ja. Absoluut.
0: Wat kunnen bezoekers verwachten van de show?
2: Neon. Veel licht, veel kleurrijke kleding. Verrassende verhalen. Ik heb een fantastische band. Ik heb een vierkoppige formatie. Ze kunnen allemaal zingen. Ze kunnen allemaal meerdere instrumenten bespelen. Er zijn ook heel veel verrassende wisselingen, zeg maar, in de set. Ik zing ook duetten met de drummer. Danjil Tuomena, fantastische zanger. Allemaal dat soort verrassingen komen voorbij. Dus ja, je staat geen moment stil. Of je zit geen moment stil, moet ik eigenlijk zeggen. Dus dat is wat mensen kunnen verwachten. Het is vooral heel gezellig. Heel veel lachen, veel dansen. Ja, en vooral heel veel kleur. Ja.
0: Echt wat past bij de jaren 80.
2: Absoluut.
0: Ja, nou, ontzettend bedankt voor je tijd. En volgens mij wordt het vrijdagavond alleen maar hartstikke mooi.
2: Ja, het is de perfecte Friday Night Out. Dus ik wil zeggen, de mensen die nog geen kaartje hebben, ga ervoor. Je gaat het echt... Ja, je gaat je geen moment vervelen. Ik denk dat dit zo'n beetje wel een van mijn leukste shows is die ik ooit heb gemaakt.
0: Nou, kijk. Dat is even mooi om mee af te sluiten. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Lolita Adams en Window of Hope. En daarvoor hoorden de Rasmus met In the Shadows. Ja, het is 11:30, dus we gaan naar het Groningen 1 nieuws en weer.
1: Dit is het Groningen 1 regio nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben 62 asielzoekers in een sporthal in Tweede Exloërmond overnacht. Dat zijn er 3 minder dan de nacht eerder. De gemeente Borgen-Odoorn heeft de sporthal van maandag tot en met donderdag aangeboden als nachtopvang voor asielzoekers die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Het Rode Kruis meldt dat de nacht rustig is verlopen en er geen mensen op het gras in Ter Apel hebben overnacht. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord opgeheven. De inspecties constateren dat Jeugdbescherming Noord vele verbetermaatregelen heeft ingezet om de uitvoering van de kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren. De inspecties stellen vast dat de kwaliteit van de uitvoering op alle getoetste normen sterk is verbeterd, maar dat nog niet alle tekortkomingen zijn weggenomen. Oorzaken liggen zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de organisatie. Daar waar de organisatie zelf invloed heeft, zijn grote stappen gezet en moeten er ook nog stappen worden gezet. De uitvoering van de verbetermaatregelen is nog gaande. De inspecties zullen dit proces volgen in de regulier toezicht. Tegen de chauffeur van de persoon die in 2023 een woning en een kapsalon in Oude Pekela en een café in Winschoten hebben beschoten, is 360 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 245 dagen voorwaardelijk. Ook hangt de 21-jarige man uit Almere een werkstraf van 150 uur boven het hoofd. Justitie vermoedt een verband met het bendegeweld dat in de zomer van 2023 plaatsvond, waarbij beschietingen en aanslagen plaatsvonden in Winschoten, Oude Pekela en Stad. De verdachte wordt het medeplegen van poging tot doodslag en 2 het medeplegen van bedreiging ten laste gelegd. De Almeerder ontkent de feiten. De gemeente Westerwolde wil in totaal €336.000 uittrekken om de tennisbanen in Ter Apel, Sellingen en Blijham grondig te vernieuwen. De banen zijn versleten en in Ter Apel zelfs al 45 jaar oud. Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad nog tegen een algemeen plan voor alle tennisbanen in de gemeente. Daarom ligt er nu een nieuw, apart voorstel voor de banen in Ter Apel, Sellingen en Blijham. De gemeente heeft in 2020 beloofd dat zij betaalt voor het vernieuwen van de banen en die afspraak wil het college nu nakomen. Volgens de tennisbond KNLTB zijn de banen versleten en is er snel onderhoud nodig. Als de gemeenteraad vanavond akkoord gaat, stelt de gemeente de kredieten beschikbaar. De kosten hiervoor worden vanaf 2027 afgeschreven over 25 jaar. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Het wordt ook vandaag een wisselende dag met vrij veel bewolking en een paar opklaringen, maar gaandeweg de dag ook kans op enkele buien. Er is een kleine kans op onweer, maar de buien zijn allemaal vrij lokaal. In de namiddag is er het kans op de meeste plaatsen weer droog. Vanavond neemt de kans op enige regen geleidelijk weer toe. De maximumtemperatuur is vandaag zo'n 20 graden en de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met een windkracht 3 tot 4. Morgen is de kans op buien weer wat groter en dan is de kans op onweer weer wat aanwezig. Er is morgen ook maar weinig wind. Het is tevens een koele dag met temperaturen van 13 tot 15 graden in een bui en maximumtemperatuur rond 18 graden. Wat de wind betreft komt er morgen een windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten te staan.

en Lambada. En daarvoor hoorden we Hathaway met What is Love. We spreken straks met wethouder Ger Klein over de kadernota van de gemeente Oldambt. Maar we gaan eerst nog even verder met Emma Heesters en Waar ga je heen?

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De gemeente Oldambt kijkt met de kadernota 2027-2030 vooruit naar de financiële en maatschappelijke uitdagingen van de komende jaren. We spreken met wethouder Ger Klein. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Wat is precies een kadernota?
2: Nou, een kadernota, ik zal proberen het zo eenvoudig mogelijk uit te leggen. Want het is best wel ingewikkeld als je daar niet echt in zit.
1: Ja.
2: En niet politiek betrokken bent. Een kadernota is een middel van de raad. Maar die kan aangeven hoe zij kijkt naar een directe toekomst financieel gezien. En ook in de verdere toekomst ten aanzien van wat wil je graag dat er wordt opgenomen. Wat is er mogelijk binnen de mogelijkheden. Want we zitten natuurlijk financieel best wel in een lastig pakketje.
1: Ja.
2: Vooral richting 2028 gaan we veel minder krijgen van de Rijksoverheid. En dat betekent dat het bij ons pijn gaat doen. Kan het ook niet anders maken dan dat het is. En dat we dus waarschijnlijk moeten gaan bezuinigen. Of slim op een andere manier wat bedenken. Terwijl we een enorme lijst aan zaken hebben die we heel graag met elkaar willen uitgaan voeren. En ook moeten uitvoeren soms. Dus je kunt het ook een beetje verdelen in wettelijke taken, wensenlijstje, noodzakelijke investeringen. Nou ja, zo kun je een aantal gradaties aanbrengen. Dus het betekent met andere woorden, het wordt aan de raad voorgelegd. Want de begroting wordt klaargemaakt voor volgend jaar. Dat gebeurt in de zomervakantie. Vandaar dat ook vlak voor de zomervakantie nu die kadernota ter behandeling komt. Waarin de partijen kunnen aangeven wat zij het meest urgente vinden om nu te doen of te laten opnemen in de begroting.
1: Ja, want waar liggen volgens u de grootste uitdagingen voor de gemeente in de komende jaren?
2: Nou, de uitdaging is er vooral dat we minder geld krijgen. Dat is de grootste uitdaging. En dat kun je maar op twee manieren doen. Dat kun je oplossen door of creatief met jouw beschikbare budget om te gaan. Maar het kan ook zijn dat je zegt, nou, hoe kunnen we nog onze inkomsten verhogen? Dat is ook een andere kans. Of we gaan bezuinigen.
1: Ja.
2: Dus er zijn een paar smaken die mogelijk zijn. Maar lol zijn ze, geef het alle. Dat moet ik eerlijk zeggen.
1: Ja, want er wordt gesproken over een zogenoemde ravijnjaar. Wat is dat precies?
2: Nou, ravijnjaar, dat hadden we was voorzien in 2026. Vorig jaar heeft de Rijksoverheid in alle wijsheid besloten om dat toch maar niet te laten plaatsvinden en het door te schuiven naar 2028. En het ravijnjaar wil zeggen dat we dan aanmerkelijk minder inkomsten krijgen. Dan gaat het dan echt om miljoenen die we per jaar minder gaan krijgen van de overheid om onze huishouding op orde te houden.
1: En waarom is dat?
2: Omdat de Rijksoverheid vindt dat zij ook wil bezuinigen en ook gaat bezuinigen. En ja, dan komt de nota bij de gemeenten te liggen. Niet alleen bij ons hoor, dus bij alle gemeenten in heel Nederland.
1: En hoe belangrijk zijn dan projecten als Nijbegun en Regio Deal 2.0 voor de toekomst van Oldambt?
2: Ja, nou ja, vooral Nijbegun, dat is natuurlijk ingesteld om de kers op de taart te zijn. Dus niet om je begrotingen mee te dichten, de gaten daarin, daar moet je niet voor gebruiken. Het is juist om de bevolking in Oost-Groningen juist dat ene extraatje te geven, dus we kunnen aansluiten met de rest van Nederland. Ja. Daar is het voor bedoeld. Dus dat is niet bedoeld om de gaten te dichten.
1: Juist. Juist. En ja, ik begreep dat de kosten van de jeugdhulp flink oplopen.
2: Ja, dat kent ook wel enige nuance, moet ik eerlijk zeggen. We werken in zogenaamde paragrafen. De ene paragraaf laat wel een tekort zien en de andere laat weer een overschot zien. Als je het per saldo bekijkt, denk je, dat komt allemaal toch nog wel redelijk goed. Wel een probleem is dat de Rijksoverheid flink aantal jaren geleden gezegd heeft, wij gaan nu de jeugdzorg gaan we overhevelen naar de gemeente, want die zitten er dichterbij en kunnen dat beter inschatten en beschouwen. Maar ze hebben vergeten om daar voldoende geld bij te doen.
1: Oh ja.
2: Dat was wel zo makkelijk, ben je er vanaf. Maar we noemen dat altijd wel taken, maar geen knaken, om het zo maar te zeggen. Maar dat gaat echt over jeugdzorg. Dat neemt echt heel erg toe de afgelopen jaren. Dat zien we echt toenemen, die kosten.
1: Ja, dat is wel zorgelijk dan.
2: Dat is echt heel zorgelijk. En je wilt natuurlijk ook niet bezuinigen op de jeugdzorg. Dat is de toekomst van ons. Hè. Dus dan zal je ook van luisteren. Dat moeten we toch zeker niet gaan doen. Anderzijds krijg je minder geld. En hoe ga je dat allemaal oplossen? Dus het zijn wel wat hoofdbrekers die we hebben.
1: Moeten de inwoners zich zorgen maken?
2: Nou, zou ik nog niet direct doen. We zien ook het tekort komen voor 2027 ten opzichte van de begroting. Onze kas zit er gelukkig goed bij. We hebben de afgelopen jaren flink op ons huispotje gepast. En flink wat op reserve gezet. Dus we kunnen wel wat leiden. Dat gaan we, tenminste, als ik het voorstel zo dat mogen kunnen gaan doen. Dat staat ook in die kadernota. En dan moet de raad er ook met ons mee willen denken. Toen zeggen we, nou goed, laten we tijd gaan kopen. Zodat we goed na kunnen denken van hoe gaan we dit financieel aanpakken. Dus dat betekent dat de raad samen met het nieuwe college vol aan de bak moet, direct na de zomervakantie, om te zeggen, nou, hoe gaan we dit nu doen en hoe gaan we het ook richting verder de toekomst doen? Want daar zit het ook nog gaat. Dus we moeten zorgen dat we weer een sluitende begroting krijgen, want anders komen we onder curatelen te staan van de provincie. En dat wil je dan ook niet. Als je voor elke paar bezems naar de provincie moet, van mogen we wel bezems kopen, dat is ook wat.
1: Ja, dat is niet fijn.
2: Dat een beetje, maar ja. Dat geeft het even een indruk van welke dilemma's je voor komt te staan.
1: Ja. Dus er is nog genoeg werk aan de winkel, hoor ik.
2: Ach, als je dat zo wilt zeggen. Een enorme bak met werk zit er nog. Ja. Maar het geeft ook uitdagingen en het dwingt ons ook eens om goed na te denken. In 2019 hebben we een vergelijkbare situatie gehad waarbij ook ernstig moesten bezuinigen om regie te houden over onze eigen financiën, om het zo eens te zeggen. Daar zijn we toen goed uitgekomen. Ik ga ervan uit dat de raad verstandig genoeg is om ook nu geen gekke dingen te bedenken. En met elkaar naar een oplossing gaan zoeken.
1: Nou,
2: dat is in vogelvlucht is dit wat een kadernota is. Maar...
1: Ja, nou ik vind toch dat we positief hebben afgesloten. Toch?
2: Nou, dat moet je ook altijd blijven doen, vind ik, hoor. Doemdenken is, dat is geen optie, vind ik.
1: Nee, absoluut. Dan is er al genoeg ellende in de wereld wat dat betreft. Dus laten we inderdaad positief blijven.
2: Daar kunnen we nog wel een uurtje over vullen, denk ik.
1: Dat denk ik ook wel. Laten we dat vooral niet doen.
2: Nee.
1: Ontzettend bedankt voor de toelichting. En we gaan het allemaal meemaken, denk ik.
2: Dat is het ding wat zeker is. Als we blijven leven, gaan we het meemaken.
1: Precies.
2: Ja, klopt.
1: Dankjewel.
2: Ja. Oké, fijne dag verder.

met Fanny. Ja, dit was het alweer voor vandaag. Vrijdag zijn we weer voor een nieuwe aflevering van Goud. En dan gaan we het onder andere hebben over muziek en monument. En Michiel van der Spek is er ook weer bij met een overzicht van de sportevenementen voor komend weekend. En je kunt ook weer stemmen voor de Wie van de Drie keuzeplaat op onze Facebookpagina van Groningen 1. Breng je stem uit en laat ons zo weten met welke plaat wij vrijdag de week mogen afsluiten. Chris, bedankt voor de techniek van vanochtend. En Henk, bedankt voor het Groningen 1 nieuws en weer. Tot vrijdag. Dag.

0: Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door Sportsbar de Dribbel in Vlagtwedde.
1: Weer een nacht slecht geslapen? Tijd om langs te gaan bij Bedden.

0: 8 rust.
1: Het is nu 12 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Oekraïne heeft vannacht aanvallen uitgevoerd ver in Rusland. Zowel Russische als Oekraïnse autoriteiten melden meerdere inslagen, onder meer op een olieterminal en een militaire basis in Sint-Petersburg. Verder zou in Russisch bezet gebied, in de Oekraïnse provincie Donetsk, een bus met burgers zijn geraakt door een Oekraïnse droneaanval. Daarbij zouden 7 doden en 11 gewonden zijn gevallen. Op dit moment is NAVO-chef Rutte in de Oekraïnse hoofdstad Kiev. Hij is daar samen met de ambassadeurs van alle 32 NAVO-landen. Rutte gaat daar onder meer praten met de president Zelensky. GroenLinks-PvdA mag doorgaan met de naam Pro, heeft de Raad van State geoordeeld. Lokale partijen met de naam Pro waren niet blij met de naam omdat het te veel op elkaar lijkt. De Raad van State zegt dat die verwarring niet is bij landelijke en Europese verkiezingen. Over provinciale en gemeentelijke verkiezingen gaat de Raad niet. Bij de laatste Kamerverkiezingen was de opkomst onder mensen met een migratieachtergrond relatief hoger dan die onder Nederlanders zonder migratieachtergrond. En dat is voor het eerst. Het Nationaal Kiezersonderzoek denkt dat dit te maken heeft met de thema's in de verkiezingscampagnes. Die gingen vaak over integratie, migratie en de islam. Daardoor zijn veel mensen met een migratieachtergrond waarschijnlijk politiek actiever geworden. Het blijkt ook dat deze groep vaker stemt op GroenLinks-PvdA, DENK en andere progressieve partijen. In Den Haag is een medewerker van een begraafplaats opgepakt op verdenking van diefstal. De man was verantwoordelijk voor het onderhoud van de graven en zou sieraden en gouden vullingen hebben weggenomen. Die zou hij hebben verkocht op een goudwisselkantoor. Het is nog niet duidelijk uit welke graven de man spullen heeft gestolen. Het weer, zo nu en dan zon, maar er valt ook een enkele bui bij een matige tot krachtige zuidwestenwind. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond opnieuw regen. Dit was het NOS Journaal.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
11: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
12: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop.
0: Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Shop nu de leukste kindermode bij Kicks tijdens de Summer Sale. Van fijne zomerjas tot zomerse t-shirts en shorts. Nu met flinke korting. Ga naar kicks.nl en score jouw favoriete items. Kicks.nl, de nieuwste kindermode van topmerken.
14: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl, OOFY.
15: Lunchtijd.
16: Groningen 1, de hele dag. En for love's sake, each mistake. Oh.

0: understood.
1: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
2: Vrijwel iedereen in Drenthe en Groningen volgt dagelijks het nieuws. Maar opvallend genoeg kiest meer dan de helft er bewust voor om minder nieuws te consumeren. We spreken met Evelien Mulder van het Sociaal Planbureau Groningen. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Hoeveel mensen deden mee aan het onderzoek?
3: We hebben ruim 2100 Groningers en 2400 Drenthe bevraagd uit onze inwonerpanels. En daarnaast hebben we ook nog met 30 inwoners uitgebreid doorgepraat.
2: En wat was voor jullie de meest opvallende uitkomst van dit onderzoek?
3: Nou, ik denk de meest opvallende uitkomst, je noemde het net al, dat vrijwel iedereen het nieuws dagelijks consumeert en ook wel via verschillende kanalen. Maar daarnaast ook dat steeds meer mensen er bewust voor kiezen om minder nieuws te volgen. Dat bestaat naast elkaar, dat vond ik wel interessant.
2: En waarom is dat?
3: Ja, mensen geven aan dat ze op zoek zijn naar een manier om wel betrokken te blijven zonder dat zij overspoeld raken. Want ja, ze zeggen het nieuws is soms te veel en te negatief geladen.
2: Ja, daar zit natuurlijk wel een punt. Dus mensen zijn eigenlijk gewoon een beetje overprikkeld van alles.
3: Ja, dat geven ze wel aan. En ze begrijpen echt heel goed dat nieuws ook over problemen in de samenleving en in de wereld gaat. Maar ze zijn wel zoekende naar een balans daarin. Want ze zeggen, er gebeuren ook heel veel mooie dingen. Ze zou ook best aandacht mogen zijn voor oplossingen en perspectief.
2: Ja, want is het nieuws dan zo veranderd in tijd?
3: Nou, er speelt natuurlijk wel veel, wereldwijd. En daarnaast heb je natuurlijk wel sociale media en online nieuws. Wat wel, waardoor je altijd aanstaat.
2: Ja.
3: Dat is denk ik wel veranderd.
2: En ja, er is natuurlijk ook dingen als nieuws wat niet klopt, zeg maar. Dus is het ook een stukje vertrouwen wat wegvalt in de nieuwsmedia?
3: Ja, we hebben inderdaad beide bevraagd. We hebben zowel gekeken naar vertrouwen in het nieuws. Maar ja, de meerderheid van de inwoners vertrouwt het nieuws nog steeds. Maar je noemt inderdaad terecht dat er ook steeds meer nepnieuws is. Inwoners worden wel steeds kritischer. Ze willen heel graag weten waar informatie vandaan komt. En ze willen ook graag verschillende perspectieven zien. Ze geven ook wel aan dat ze soms wel missen dat er meerdere perspectieven zijn op een bepaald onderwerp. En dat sommige meningen daardoor wat onderbesneeuwd raken. En ja, dat nepnieuws. Meer dan de helft van de inwoners die wij dus bevraagd hebben, die geeft aan dat ze denken wekelijks nepnieuws tegen te komen. En dan vooral op sociale media.
2: Wat kan de media, scholen en misschien ook wel bibliotheken doen om mensen daarin te helpen, om het beter te herkennen ook?
3: Ja, ik denk überhaupt bewustwording dat dit speelt, dat er veel nieuws online wordt geplaatst dat niet klopt. En daarbij is kritisch denkvermogen natuurlijk heel belangrijk. De term die daarvoor wordt gebruikt is wel mediawijsheid. Dat is denk ik wel belangrijk, dat geven inwoners zelf ook aan. Dat op school geleerd wordt aan kinderen. Maar ook volwassenen zelf hebben daar wel behoefte aan om daar meer over te leren. Dus hoe je inderdaad kunt zien of iets klopt of niet. Hoe je dat zelf kunt achterhalen. Maar ook hoe je bijvoorbeeld kunt zien of er AI gebruikt is. Want dat wordt wel steeds ingewikkelder om dat verschil te kunnen zien.
2: Komt er in het onderzoek ook naar voren dat er wensen zijn met betrekking tot verandering? Hoe, op de manier waarop nieuws wordt gebracht?
3: Ja. Natuurlijk de toon, waar ik het net ook al even over had.
2: Ja.
3: Dat het wel wat positiever mag. Daarnaast noemen inwoners ook dat het belangrijk is dat nieuws toegankelijk blijft. Dus ja, dat iedereen toegang heeft tot betrouwbare nieuws. Wat er natuurlijk ook vaak speelt, is dat er af en toe, tegenwoordig vaak een paywall zit. Waardoor je niet al het nieuws meer gratis kunt bekijken. En ja, het nepnieuws dat bijvoorbeeld online geplaatst wordt, is wel voor iedereen in te zien. Dus dat noemen inwoners wel, dat toegankelijkheid van het nieuws een belangrijk thema is.
2: Maar het is een beetje tweestrijdig eigenlijk, hè? Enerzijds toch wel dat al het nieuws aanwezig moet zijn, zeg maar. Dat alles gezien wil worden. En aan de andere kant is het ook een beetje te veel misschien.
3: Ja, klopt. Dat noem je mooi.
2: Ja, nou, ontzettend bedankt voor de toelichting.
3: Graag gedaan.
1: Dit is Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Op 6 en 7 juni staat Vesting Bhutange opnieuw in het teken van de beroemde Slag om Bhutange. We spreken met Annemiek Hoesen. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Bij ons in de studio aanwezig. Welkom.
2: Dankjewel.
1: Voor jou is dit de eerste Slag om Bhutange als directeur. Hoe is dat?
2: Heel bijzonder. Het is ook heel bijzonder om op 1 mei te mogen beginnen.
1: Ja.
2: 1 mei was natuurlijk al de dag van de arbeid en veel bezoek van onze Duitse buren. Dus ik ben mezelf maar als toerist gaan opstellen.
1: Ja.
2: En ondertussen bemerk je bij de EPB, exercitiepeloton Bhutange, de medewerkers waar ik direct mee te maken heb, ontzettend veel energie om het komend weekend tot een geslaagd evenement te maken.
1: Ja, want is het echt eventjes toekijken van hoe gaat het allemaal?
2: Ja, het is echt wel toekijken. En ik zeg ook tegen de mensen van jullie weten exact voor wat er gedaan moet worden. Ik loop mogelijk wel in de weg en laat mij maar de dingetjes, de randzaken organiseren en regelen. Belacties en zo kom ik langzamerhand ook in aanraking met de mensen die er heel veel mee te maken hebben komend weekend.
1: Ja, ja, de Slag om Bhutange, dat is altijd een groot evenement. Waarom spreekt dit evenement nog altijd zoveel mensen aan?
2: Ja, het is toch wel heel bijzonder van de reenactors. Honderden komen er komend weekend. Het is een heel groot evenement. Maar het is ook heel bijzonder dat zij een slag gaan naspelen op een locatie die gewoon ook helemaal voldoet aan de tand des tijds van 1642. Dat is uniek gewoon, mag ik wel zeggen.
1: Ja.
2: En vandaar ook zoveel bezoekers. Dus het is niet een heel klein deeltje dat je daar naar kijkt. Nee, het is echt de hele vesting, de hele waterlinie wordt helemaal meegenomen in de slag.
1: Ja, maar wat kunnen mensen allemaal verwachten dit weekend?
2: Nou, vrijdag aanstaande, daar komen de gasten al aan bij de vesting. Dus dat is een hele organisatie. Onder andere wapencontrole. Ik ben ook heel benieuwd hoe dat allemaal gaat. Dus ik heb oud-collega's dat vertellen, zeggen, wat gebeurt er allemaal?
1: Ja.
2: En zaterdagochtend om 10:00 de officiële openingshandeling wordt verricht door Jaap Velema. Dan komt er een processie. Alle soldaten, alle reenactors die komen naar binnen. Dan vond er een officiële opening dan ook nog plaats. Men zal ook nog mensen gaan ronselen. Want mogelijk hebben we nog wel meer mensen nodig voor de slag. Omdat er ook mensen zullen sleuvelen. Dus
1: het is
2: altijd wel handig wat reserve soldaten te hebben.
1: Zeker.
2: En dan langzamerhand wordt de slag opgebouwd. En vooral in de middag vindt de grote slag plaats op de waterlinie. En heel bijzonder om het beter te waren.
1: Ja, dat geloof ik meteen. Is dit evenement ook echt heel belangrijk voor Vesting Bhutange?
2: Dit laat wel zien ook van welke rol de vesting heeft gespeeld in het verleden. En ik heb wel bemerkt op mijn nieuwe functie, van wanneer je mensen spreekt die mij kennen, vooral, goh, Bhutange, wat speelt er allemaal af? Dat men zich niet goed bewust is van welke rol deze vesting heeft gespeeld in het verleden voor deze hele regio, maar ook voor het behoud van de stad Groningen zelfs.
1: Ja.
2: En dat vind ik met elkaar ook wel een uitdaging om dat nog verder uit te gaan dragen. En mede zo'n weekend, komend weekend, draagt er ook aan bij.
1: Hoe laat begint het?
2: Het begint om 10:00.
1: Om 10:00? Kijk. En wanneer is het afgelopen?
2: 5-6 uur uit mijn hoofd. Maar s'avonds zal er ook nog een kerkdienst plaatsvinden. Dus een heel mooi pastoor uit het land komt. En die zal voor de reenactors, die ook van overal vandaan komen, ook een kerkdienst houden. Dus wel heel bijzonder.
1: Dat is heel bijzonder. Nou, ontzettend bedankt voor deze toelichting.
2: Dankjewel.
1: Dankjewel.
0: Groningen 1, houd je op de hoogte.

Dit is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben 62 asielzoekers in een sporthal in Tweede Exloërmond overnacht. Dat zijn er 3 minder dan de nacht eerder. De gemeente Borgen-Odoorn heeft de sporthal van maandag tot en met donderdag aangeboden als nachtopvang voor asielzoekers die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Het Rode Kruis meldt dat de nacht rustig is verlopen en er geen mensen op het gras in Ter Apel hebben overnacht. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord opgeheven. De inspecties constateren dat Jeugdbescherming Noord vele verbetermaatregelen heeft ingezet om de uitvoering van de kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren. De inspecties stellen vast dat de kwaliteit van de uitvoering op alle getoetste normen sterk is verbeterd, maar dat nog niet alle tekortkomingen zijn weggenomen. Oorzaken liggen zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de organisatie. Daar waar de organisatie zelf invloed heeft, zijn grote stappen gezet en moeten er ook nog stappen worden gezet. De uitvoering van de verbetermaatregelen is nog gaande. De inspecties zullen dit proces volgen in de regulier toezicht. Tegen de chauffeur van de persoon die in 2023 een woning en een kapsalon in Oude Pekla en een café in Winschoten hebben beschoten, is 360 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 245 dagen voorwaardelijk. Ook hangt de 21-jarige man uit Almere een werkstraf van 150 uur boven het hoofd. Justitie vermoedt een verband met het bendegeweld dat in de zomer van 2023 plaatsvond, waarbij beschietingen en aanslagen plaatsvonden in Winschoten, Oude Pekela en Stad. De verdachte wordt het medeplegen van poging tot doodslag en 2 het medepleging van bedreiging ten laste gelegd. De Almeerder ontkent de feiten. De gemeente Westerwolde wil in totaal 336.000 euro uittrekken om de tennisbanen in Ter Apel, Sellingen en Blijham grondig te vernieuwen. De banen zijn versleten en in Ter Apel zelfs al 45 jaar oud. Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad nog tegen een algemeen plan voor alle tennisbanen in de gemeente. Daarom ligt er nu een nieuw, apart voorstel voor de banen in Ter Apel, Sellingen en Blijham. De gemeente heeft in 2020 beloofd dat zij betaalt voor het vernieuwen van de banen en die afspraak wil het college nu nakomen. Volgens de tennisbond KNLTB zijn de banen versleten en is er snel onderhoud nodig. Als de gemeenteraad vanavond akkoord gaat, stelt de gemeente de kredieten beschikbaar. De kosten hiervoor worden vanaf 2027 afgeschreven over 25 jaar. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Het wordt ook vandaag een wisselende dag met vrij veel bewolking en een paar opklaringen, maar gaandeweg de dag ook kans op enkele buien. Er is een kleine kans op onweer, maar de buien zijn allemaal vrij lokaal. In de namiddag is er het kans op de meeste plaatsen weer droog. Vanavond neemt de kans op enige regen geleidelijk weer toe. De maximumtemperatuur is vandaag zo'n 20 graden en de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met een windkracht 3 tot 4. Morgen is de kans op buien weer wat groter en dan is de kans op onweer weer wat aanwezig. Er is morgen ook maar weinig wind. Het is tevens een koele dag met temperaturen van 13 tot 15 graden in een bui en maximumtemperaturen rond 18 graden. Wat de wind betreft komt er morgen een windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten te staan.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: Aan de telefoon hebben wij Maaike Hermsen en zij is van Bibliotheek Pekela en Veendam. Goedemorgen.
2: Goedemorgen.
1: Ja, wat staat er allemaal op programma de aankomende tijd?
2: Ja, nou ja, we naderen wel een beetje onze zomerstop ook straks. Dus ik heb voor de komende periode wel een paar leuke dingen. Maar in de maand juli wordt het toch echt wel weer wat minder. Maar ik zal beginnen met juni.
1: Goed zo.
2: We hebben in Veendam een standaard een repaircafé elke derde maandag van de maand. En dat is eigenlijk een hele mooie plek in verbinding met de bibliotheek, omdat wij ook een maakplaats hebben. Dus de repaircafé is elke derde maandag van de maand, dus 15 juni de komende keer om 2:30 tot 4:30 in de bibliotheek. Kun je gratis terecht voor reparatie en textiel, huishoudelijk apparaat en eigenlijk alles wat je denkt van, oh jee, het is stuk, hoe maak ik dit?
1: Okay.
2: Dus dat is een hele mooie plek om naartoe te gaan als je een beetje duurzaam ook bezig wilt zijn natuurlijk. We zijn ook net begonnen met iets nieuws. We hebben elke maandag en elke woensdag het informatieplein. Dat is misschien bij meer mensen al wel bekend. En nu is er op woensdag bij het informatieplein ook het rouwcafé. Er bestaan heel veel verschillende vormen van rouw en verdriet. Het verliezen van een dierbare, maar ook gezondheid of werk, relatie, woonomgeving. Er zijn heel veel vormen van verlies te bedenken. En mensen kunnen daar een luisterend oor vinden bij het spreekuur van de basis en Humanitas. Dus dat is ook elke woensdag van 10 tot 12 op het informatieplein, waar ook heel veel andere partners te vinden zijn. En op maandag van 1 tot 4 is ook het informatieplein. Dat zijn dus, is een plek in de bibliotheek waar mensen terecht kunnen met eigenlijk alle vragen. Als je daar ter plekke niet geholpen wordt, dan kun je worden doorverwezen naar mensen die het wel weten. Laten we het zo zeggen.
1: En dit is allemaal in Veendam?
2: Het is allemaal in Veendam, okay. Ja, en voor Pekela geldt dat er in Pekela ook een repaircafé is voor meerdere plekken. Alleen dat is niet verbonden aan de bibliotheek Pekela. Dus vandaar dat ik daar niet al te veel meer informatie over geef, maar die is er zeker.
1: Oké.
2: Voor Pekela geldt wel dat vanaf de zomervakantie de programmering gewoon wat minder wordt. Dus ook de bibliotheek is wat minder open. We hebben onze zomeropeningstijden. Dus als je daar wat meer informatie over wil, moet je even kijken op de website van onze bibliotheek. Voor Veendam geldt dat we gewoon alle openingstijden aanhouden die er altijd zijn. En voor Veendam en voor Pekela is het heel leuk om te melden dat we 21 juli, dus midden in de zomervakantie, hebben wij het Zomerleesfestival. Dat vindt plaats in Veendam, maar is ook zeker voor de kinderen in Pekela heel erg leuk om heen te gaan. Want dat is op het leer- en sportpark De Lange Leegte, dus bij het oude stadion. En daar organiseren wij samen met Van Berenstein en Veendam Beweegt een superleuk zomerleesfestival met theater, draaimolen, schminken, knutselen, voorlezen, silent disco, allerlei leuke spelletjes, springkussens, boeken schieten. Nou, er is echt van alles te doen. Je hoeft je er niet voor aan te melden, het is ook gratis. Dus als je denkt, lijkt me leuk om met mijn kind, kleinkind heen te gaan, 21 juli van 1 tot 4 is het.
1: Kijk, dat is altijd fijn midden in de zomer.
2: Ja, voor de mensen die dan niet op zomervakantie en niet weggaan om die week, wel wat leuks te doen.
1: Precies, ja. Ja.
2: Ja, en bovendien hebben we natuurlijk nog veel meer, maar dan moet jullie even op de website kijken.
1: Oké, dus op de website kunnen we alles weer zien. En dat is dan
2: www.groningsebibliotheken.nl/Veendam of / Pekela.
1: Kijk, helemaal goed. Nou, bedankt voor de toelichting, Maaike. En tot de volgende keer.
3: De mooiste muziekherinneringen hoor je bij ons. Wij zijn Groningen 1.

0: Groningen 1 houdt je op de hoogte.
1: De jaren 80 herleven aanstaande vrijdag op het podium in de Klinker in Winschoten. We spreken met Birgit Lewis. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, hallo.
1: Goedemorgen.
2: Hi.
1: Na het succes van Celebrate Tina ga je nu de jaren 80 vieren. Waarom juist dit decennium?
2: Ja, waarom nou juist dit decennium? Nou, omdat ik mijn leukste tienerjaren heb beleefd in dat decennium. Ik ben echt een kind van de jaren 80. En ik heb daar de leukste herinneringen aan. En muziek was toen die tijd zo leuk, zo goed. Het is een tijd dat had heel veel kleur. Zoveel verschillende genres muziek. Waar ik me heel erg in goed kan vinden. Zoals bijvoorbeeld soul, rock, pop. En dat is eigenlijk de reden waarom ik dit heb gedaan. En ook omdat ik ben inmiddels 50-plusser. En ik heb toch wel het idee dat onze generatie heel graag weer even teruggaat naar die goede oude tijd. Ja.
1: Ja, want welke herinneringen komen meteen naar boven als je aan de jaren 80 denkt?
2: Ja, weet je, mijn schooltijd natuurlijk, de kleding, de inspiratie die ik gekregen heb, artiesten ontdekken. Mijn liefde voor Tina Turner is eigenlijk gegroeid in de jaren 80.
1: Ja.
2: Ik ben gaan ontdekken dat ik kon zingen. Dat soort leuke herinneringen, wat ik ook natuurlijk deel, ook met het publiek. Bijvoorbeeld een hele leuke anekdote, dat ik een ene fan werd van Spandau Ballet en Duran Duran. Tot grote ergernis van mijn vader. Want ik ben opgegroeid met Motown en Aretha Franklin en Diana Ross. En die had zoiets van, ik heb mijn kind zo goed muzikaal opgevoed. En dan gaat ze dat soort leuke verhalen, weet je. Maar ja, ook bijvoorbeeld op het cassettebandje. Wij hebben natuurlijk het begin van de tijdperk van de cd meegemaakt. Wat ik fantastisch vond, want die cassettebandjes die je maar steeds terug moest draaien met je potloodje. Ja. Als het even vastliep in je cassette recorder. Nou, dat soort verhalen deel ik met het publiek. En ja, iedereen kan zich daarin vinden. Hè, die in die tijd ook die tijd heeft meegemaakt. En ja, het is gewoon leuk. En ja, wat mij vooral is opgevallen, is altijd na de show dat mensen ook tegen mij zeggen van, ja, Birgit, ik kom weer helemaal terug in die tijd. Wat een heerlijk gevoel was dat. En ja, dat is wat ik eigenlijk wil bewerkstelligen bij het publiek.
1: Ja, en welke artiesten of nummers mogen echt niet ontbreken in Celebrate the 80s?
2: Ja, Michael Jackson natuurlijk niet. Eurythmics, Cyndi Lauper, Madonna. Ik noem het geen guilty pleasure eigenlijk, want ik vind het nog steeds allemaal goede liedjes.
1: Ja.
2: Dat is ook zoiets dat ik denk van, ja, heel vaak, bijvoorbeeld deze nieuwe generatie, ja, jaren 80, dat is allemaal guilty pleasure. Dat is helemaal niet waar, want het is echt een hele goede muziek. En toen wij bezig waren met deze show, de pre-productie, kwamen we er eigenlijk achter hoe ingewikkeld het eigenlijk in elkaar zit, deze liedjes. Het klinkt allemaal simpel, maar dat is het niet. En dus ja, ik heb eigenlijk nog meer respect gekregen voor die artiesten en voor de jaren 80 muziek.
1: Is er een nummer in de voorstelling dat voor jou persoonlijk extra veel betekenis heeft?
2: Ja, Purple Rain natuurlijk. Purple Rain is een nummer dat doet me altijd denken aan, aan mijn moeder, die er helaas niet meer is. Dus ja, als ik dat nummer zing, dan moet ik altijd denken aan mijn mama.
1: Ja.
2: Dus ja, dat is voor mij wel een heel bijzonder nummer. Ja.
1: Dat is wel eentje die er echt wel uitspringt.
2: Zeker, zeker. Ja. Absoluut.
1: Wat kunnen bezoekers verwachten van de show?
2: Neon. Veel licht, veel kleurrijke kleding. Verrassende verhalen. Ik heb een fantastische band. Ik heb een vierkoppige formatie. Ze kunnen allemaal zingen. Ze kunnen allemaal meerdere instrumenten bespelen. Er zijn ook heel veel verrassende wisselingen, zeg maar, in de set. Ik zing ook duetten met de drummer. Danjil Tuomena, fantastische zanger. Allemaal dat soort verrassingen komen voorbij. Dus ja, je staat geen moment stil. Of je zit geen moment stil, moet ik eigenlijk zeggen. Dus dat is wat mensen kunnen verwachten. Het is vooral heel gezellig. Heel veel lachen, veel dansen. Ja, en vooral heel veel kleur. Ja.
1: Echt wat past bij de jaren 80.
2: Absoluut.
1: Ja, nou, ontzettend bedankt voor je tijd. En volgens mij wordt het vrijdagavond alleen maar hartstikke mooi.
2: Ja, het is de perfecte Friday Night Out. Dus ik wil zeggen, de mensen die nog geen kaartje hebben, ga ervoor. En je gaat het echt... Ja, je gaat je geen moment vervelen. Ik denk dat dit zo'n beetje wel een van mijn leukste shows is die ik ooit heb gemaakt.
1: Nou, kijk, dat is even mooi om mee af te sluiten. Dankjewel.
2: Dankjewel.

0: Het is nu 1 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Bij een hotelbrand in de Indiase hoofdstad New Delhi zijn minstens 21 mensen om het leven gekomen. Volgens lokale media zijn onder de slachtoffers veel buitenlanders. De politie verwacht dat het aantal doden nog verder zal oplopen. Veel slachtoffers sliepen toen de brand in het hotel uitbrak. Volgens ooggetuigen was er veel paniek. Omwonenden legden matrassen uit een nabijgelegen beddenwinkel op de grond voor mensen die naar beneden wilden springen. Hoe de brand in het hotel in New Delhi kon ontstaan is nog niet bekend. Oud-Kamervoorzitter Khadija Ariep voelde zich tijdens de coronacrisis door de Kamer onder druk gezet. Dat zei ze tegen de parlementaire enquêtecommissie Corona. Sommige partijen wilden alleen nog digitaal vergaderen, maar dat mag niet volgens de grondwet. Daarom besloot Ariep om in de Kamer te blijven vergaderen met coronamaatregelen. Ook zei ze dat de Tweede Kamer geen plan had voor een dergelijke crisis. Ze voelde zich door de ambtelijke top buitengesloten bij het maken van zo'n plan. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor €49 per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. De gemeenteraad van Terschelling trekt nog eens €8 miljoen extra uit voor de renovatie van de haven. Daarmee komt de totale investering van de gemeente op €23 miljoen. Ook het kabinet betaalt tientallen miljoenen mee. De kader van het Waddeneiland is in slechte staat. Een deel is afgesloten vanwege zinkgaten. Na de renovatie moet de haven van Terschelling weer 100 jaar mee kunnen. Om de opknapbeurt te kunnen betalen wil de gemeente geld lenen en meer toeristenbelasting heffen. Het weer, zon en wolken met nu en dan een bui bij 18 tot 20 graden. Vanavond trekt regen over het land. Morgen vallen ook stevige buien. In de middag soms even zon. Het is iets koeler dan vandaag. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Rackets, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijgt de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. De Prefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Feest de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Mag.
14: Wat mag?
13: Je weet wel, Mac.
14: Hè?
13: Ja! Mac is back. Het schoenenmerk uit de jaren 90. Je weet wel van die schoenen die zo geweldig lopen. Ze zijn nu exclusief verkrijgbaar via de officiële webstore. Dus wil jij ook geweldig lopen? Ga dan naar mag.nl.
15: Mac. Geweldig lopen. Gegarandeerd.
16: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

0: Groningen 1.
1: Hij is groot of hij is klein. Hij is moedig of wat bang. Hij is arm of misschien is hij wel rijk. Het is een man met een gezin of een kind van 16 jaar. In soldatenpak is iedereen gelijk. Hij vocht vroeger met een speer of hij schoot met pijl en boog. Tegenwoordig staat hij met raketten klaar. Het is altijd zo geweest, het zal altijd wel zo zijn. Want soldaten zijn er meer dan 1000 jaar. Het is misschien een katholiek of wellicht een protestant. Het is een hindoe, een boeddhist of wel een jood. Ook al is hij atheïst of een zeer gelovig mens, op bevel schiet hij gerust een ander dood. Het is een felle communist of een echte democraat. Hij is blank of bruin of hij is geel of zwart. Wat voor huidskleur hij ook heeft, hij is zomaar een soldaat. Die een moeder heeft en ook een kloppend hart. Hij is Rus of Canadees, hij is Fransman, Vietnamees. Hij is oost of west van de Berlijnse muur. Wat voor nationaliteit deze frontsoldaat ook heeft, altijd moet hij voor zijn vaderland door het vuur. Hij is zomaar een soldaat, hij krijgt orders, doet zijn plicht. Hij zal vechten hier en daar en overal. Waarom zijn we ziende blind? Want wie nadenkt, die beseft, dit is niet de weg die vrede brengen zal.

0: Het is nu 2:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Lokale politieke partijen zijn teleurgesteld over de uitspraak van de Raad van State over Pro, de nieuwe naam van GroenLinks-PvdA. De hoogste bestuursrechter keurde die naam vanochtend goed, ondanks bezwaren van lokale partijen die ook Pro in hun naam hebben en bang zijn dat kiezers in verwarring raken. De leider van Pro Veenendaal zegt dat hij het jammer vindt dat de rechter alleen naar de wet heeft gekeken en niet naar de gevolgen. Partijleider Klaver van GroenLinks-PvdA, binnenkort dus Pro, is wel te vrede. Ik ben heel blij dat we de naam nu echt kunnen gaan voeren in het parlement, zei hij in het programma Sven op 1. Het Chinese modeplatform Shein heeft in Frankrijk een boete gekregen van 22 miljoen euro, omdat het zich niet hield aan de regels voor het terugsturen van producten. Ook zegt Shein niet altijd duidelijk in welk land kleding is gemaakt en of die wel voldoet aan de milieuregels. Het treinabonnement waarmee mensen deze zomer goedkoper kunnen reizen gaat een week eerder in. Het abonnement is vervroegd van 21 naar 15 juni. Met het abonnement kunnen mensen voor 49 euro per maand onbeperkt reizen in de daluren en de weekenden. Het goedkopere tarief is een van de maatregelen die het kabinet nam tegen de hoge brandstofprijzen. De einddatum van het abonnement blijft 1 september. Twee vrachtwagenchauffeurs hebben vanochtend samengewerkt om een ongeluk op de A58 te voorkomen. Er slingerde een auto over de weg. De bestuurster was onwel geworden. Een van de chauffeurs ging voor de vrouw rijden en remde langzaam af, zodat haar auto tegen de vrachtwagen botste en ze samen uiteindelijk bij Moergestel tot stilstand kwamen. De andere chauffeur bleef achter de auto rijden om het overige verkeer af te remmen. Daarna verleenden ze samen eerste hulp aan de vrouw, die met een ambulance naar het ziekenhuis is gebracht. Het weer, buien en af en toe zon. Het wordt 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS-journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemdvoorhem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
11: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen? 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg 5 euro korting op je eerste bestelling vanaf 49 euro. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
12: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
13: Altijd gedoe met je printer?
0: verdroogde toner, strepen of vlekken? Printers die niet werken? Geen zin meer in dat gepruts? Laat je documenten gewoon professioneel printen via documentprinter.nl. Snel, scherp geprijsd, enkel en dubbelzijdig op A3 en A4. Documentprinter.nl.

is het Groningen 1 regionieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben 62 asielzoekers in een sporthal in Tweede Exloërmond overnacht. Dat zijn er 3 minder dan de nacht eerder. De gemeente Borgen-Odoorn heeft de sporthal van maandag tot en met donderdag aangeboden als nachtopvang voor asielzoekers die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Het Rode Kruis meldt dat de nacht rustig is verlopen en er geen mensen op het gras in Ter Apel hebben overnacht. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord opgeheven. De inspecties constateren dat Jeugdbescherming Noord vele verbetermaatregelen heeft ingezet om de uitvoering van de kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren. De inspecties stellen vast dat de kwaliteit van de uitvoering op alle getoetste normen sterk is verbeterd, maar dat nog niet alle tekortkomingen zijn weggenomen. Oorzaken liggen zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de organisatie. Daar waar de organisatie zelf invloed heeft, zijn grote stappen gezet en moeten er ook nog stappen worden gezet. De uitvoering van de verbetermaatregelen is nog gaande. De inspecties zullen dit proces volgen in de regulier toezicht. Tegen de chauffeur van de persoon die in 2023 een woning en een kapsalon in Oude Pekela en een café in Winschoten hebben beschoten, is 360 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 245 dagen voorwaardelijk. Ook hangt de 21-jarige man uit Almere een werkstraf van 150 uur boven het hoofd. Justitie vermoedt een verband met het bendegeweld dat in de zomer van 2023 plaatsvond, waarbij beschietingen en aanslagen plaatsvonden in Winschoten, Oude Pekela en Stad. De verdachte wordt het medeplegen van poging tot doodslag en 2 het medeplegen van bedreiging ten laste gelegd. De Almeerder ontkent de feiten. De gemeente Westerwolde wil in totaal 336.000 euro uittrekken om de tennisbanen in Ter Apel, Sellingen en Blijham grondig te vernieuwen. De banen zijn versleten en in Ter Apel zelfs al 45 jaar oud. Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad nog tegen een algemeen plan voor alle tennisbanen in de gemeente. Daarom ligt er nu een nieuw, apart voorstel voor de banen in Ter Apel, Sellingen en Blijham. De gemeente heeft in 2020 beloofd dat zij betaalt voor het vernieuwen van de banen en die afspraak wil het college nu nakomen. Volgens de tennisbond KNLTB zijn de banen versleten en is er snel onderhoud nodig. Als de gemeenteraad vanavond akkoord gaat, stelt de gemeente de kredieten beschikbaar. De kosten hiervoor worden vanaf 2027 afgeschreven over 25 jaar. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Het wordt ook vandaag een wisselende dag met vrij veel bewolking en een paar opklaringen, maar gaandeweg de dag ook kans op enkele buien. Er is een kleine kans op onweer, maar de buien zijn allemaal vrij lokaal. In de namiddag is er het kans op de meeste plaatsen weer droog. Vanavond neemt de kans op enige regen geleidelijk weer toe. De maximumtemperatuur is vandaag zo'n 20 graden en de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met een windkracht 3 tot 4. Morgen is de kans op buien weer wat groter en dan is de kans op onweer weer wat aanwezig. Er is morgen ook maar weinig wind. Het is tevens een koele dag met temperaturen van 13 tot 15 graden in een bui en maximumtemperatuur rond 18 graden. Wat de wind betreft komt er morgen een windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten te staan.

0: Het is nu 3:00.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De Europese Commissie komt met een plan om de afhankelijkheid van Amerikaanse techbedrijven te verminderen. Ze wil de EU dat er meer cloud- en AI-technologie in Europa wordt ontwikkeld. Ook moeten er meer Europese datacentra komen en moet Europa eigen geavanceerde chips gaan maken. Daarom wil de Commissie Europese techbedrijven voorrang geven bij aanbestedingen als ze zich in de EU vestigen. Het is de bedoeling dat burgers en bedrijven makkelijker kunnen kiezen tussen Amerikaanse bedrijven als Google en Microsoft en Europese aanbieders. De Tweede Kamer was begin 2020 niet voorbereid op een pandemie. Dat zei voormalig Kamervoorzitter Ariep tijdens haar verhoor door de parlementaire enquêtecommissie Corona. Volgens Ariep lag er geen plan klaar over hoe de Kamer zijn werk kan blijven doen tijdens een pandemie. Ze zei dat de ambtelijke top van de Kamer haar niet betrok bij het maken van zo'n plan. Vanwege de kans op ernstige ziekte bij honden is er sinds gisteravond een zwemverbod bij het hondendeel van het Almeerderstrand. Volgens NH Nieuws zijn honden ziek geworden en doodgegaan na het zwemmen in het IJmeer. Wat er precies aan de hand is, is onduidelijk. Een speciaal bureau test het water op onder meer blauwalg en de E. coli-bacterie. 15 jaar geleden gingen er honden dood na het zwemmen bij Muiderberggeven verderop en toen kwam dat door blauwalg. Een Belgische jongen heeft meerdere keren 's nachts een lijnbus gestolen om er rondjes mee te kunnen rijden. De jongen is al een aantal keer aangehouden, maar stopt er niet mee. Gisternacht nam hij opnieuw een bus mee die kilometers verderop werd teruggevonden. De jongen van 16 heeft geen rijbewijs, maar heeft ook nog nooit schade veroorzaakt. Een buschauffeur noemt dat tegen een regionale Waalse zender bijzonder knap. Of er straf volgt voor de jongen is nog niet bekend. Het weer, buien en af en toe zon. Het is 18 tot 20 graden. Vanavond vanuit het westen meer regen. En morgen kan het gaan onweren. Het wordt dan ook maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
3: Haal meer uit je vakantiegeld met de deals van Telecombinatie. Nog vast aan een traag toestel of een duur abonnement? Wij regelen meer snelheid en meer data voor minder geld. Vind jouw winkel op telecombinatie.nl.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht. Snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
13: Snel en simpel je drogisterijartikelen bestellen?
0: 24pharma.nl. De online drogist van Nederland met een grote keuze aan kwaliteitsproducten van bekende merken. Bestel nu met code RADIO en krijg €5 korting op je eerste bestelling vanaf €49. 24pharma.nl. Vandaag besteld is morgen bezorgd.
13: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
14: Heerlijk kamperen in de natuur? Kom dan eens binnenkijken bij de kampeershow van Te Velde. Kijk op tevelde.nl of kom naar Bedrijvenpark Drentse Poort in Nieuw-Buinen. Te Velde, buitengewoon goed.

weet niet of je zit te wachten op een vriendelijk woord van mij. Als ik jou oproep in gedachten, maakt me dat veel beetjes blij. Voel het als ik jou zie zitten, als ik je alleen maar ruik. Het zit in 100.000 vlinders die zoet zweven in mijn buik. Ik heb je

is het Groningen in, Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben 62 asielzoekers in een sporthal in Tweede Exloremond overnacht. Dat zijn er 3 minder dan de nacht eerder. De gemeente Borgen-Odoorn heeft de sporthal van maandag tot en met de donderdag aangeboden als nachtopvang voor asielzoekers die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Het Rode Kruis meldt dat de nacht rustig is verlopen en er geen mensen op het gras in Ter Apel hebben overnacht. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord opgeheven. De inspecties constateren dat Jeugdbescherming Noord vele verbetermaatregelen heeft ingezet om de uitvoering van de kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren. De inspecties stellen vast dat de kwaliteit van de uitvoering op alle getoetste normen sterk is verbeterd, maar dat nog niet alle tekortkomingen zijn weggenomen. Oorzaken liggen zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de organisatie. Daar waar de organisatie zelf invloed heeft, zijn grote stappen gezet en moeten er ook nog stappen worden gezet. De uitvoering van de verbetermaatregelen is nog gaande. De inspecties zullen dit proces volgen in de regulier toezicht. Tegen de chauffeur van de persoon die in 2023 een woning en een kapsalon in Oude Pekela en een café in Winschoten hebben beschoten, is 360 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 245 dagen voorwaardelijk. Ook hangt de 21-jarige man uit Almere een werkstraf van 150 uur boven het hoofd. Justitie vermoedt een verband met het bendegeweld dat in de zomer van 2023 plaatsvond, waarbij beschietingen en aanslagen plaatsvonden in Winschoten, Oude Pekela en Stad. De verdachte wordt het medeplegen van poging tot doodslag en 2 het medeplegen van bedreiging ten laste gelegd. De Almeerder ontkent de feiten. De gemeente Westerwolde wil in totaal €336.000 uittrekken om de tennisbanen in Ter Apel, Sellingen en Blijham grondig te vernieuwen. De banen zijn versleten en in Ter Apel zelfs al 45 jaar oud. Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad nog tegen een algemeen plan voor alle tennisbanen in de gemeente. Daarom ligt er nu een nieuw apart voorstel voor de banen in Ter Apel, Sellingen en Blijham. De gemeente heeft in 2020 beloofd dat zij betaalt voor het vernieuwen van de banen en die afspraak wil het college nu nakomen. Volgens de tennisbond KNLTB zijn de banen versleten en is er snel onderhoud nodig. Als de gemeenteraad vanavond akkoord gaat, stelt de gemeente de kredieten beschikbaar. De kosten hiervoor worden vanaf 2027 afgeschreven over 25 jaar. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Het wordt ook vandaag een wisselende dag met vrij veel bewolking en een paar opklaringen, maar gaandeweg de dag ook kans op enkele buien. Er is een kleine kans op onweer, maar de buien zijn allemaal vrij lokaal. In de namiddag is er het kans op de meeste plaatsen weer droog. Vanavond neemt de kans op enige regen geleidelijk weer toe. De maximumtemperatuur is vandaag zo'n 20 graden en de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met een windkracht 3 tot 4. Morgen is de kans op buien weer wat groter en dan is de kans op onweer weer wat aanwezig. Er is morgen ook maar weinig wind. Het is tevens een koele dag met temperaturen van 13 tot 15 graden in een bui en maximumtemperatuur rond 18 graden. Wat de wind betreft komt er morgen een windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten te staan.

0: Het is nu 4 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In Italië zijn twee verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden bleek dat twee mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de Zuid-Italiaanse regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Over een motief is nog niets bekend. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De examenuitslag voor tienduizenden VMBO-leerlingen komt een dag later. Het gaat om het praktijkdeel van de examens. Leerlingen zouden die uitslag eigenlijk vandaag krijgen, maar door een technische fout gaat dat niet lukken. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend voor leerlingen en docenten. Alle leerlingen zijn inmiddels op de hoogte gebracht. De uitslag van het praktijkdeel komt nu morgen. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Omroep Ongehoord Nederland heeft gediscrimineerd in een vacaturetekst. In een advertentie waarin een hoofdredacteur werd gezocht stond als toevoeging M-V, geen X. Volgens het College voor de Rechten van de Mens worden hiermee mensen uitgesloten die zich niet identificeren als man of vrouw. De stichting Transgender Netwerk Nederland had om een uitspraak gevraagd. Omroep Om beroept zich op de vrijheid van meningsuiting. Die zou zwaarder wegen dan het discriminatieverbod bij sollicitaties. Het college is het daar niet mee eens. Op het tennistoernooi van Roland Garros is de nummer 1 van de wereld bij de vrouwen, Arina Sabalenka, in de kwartfinale uitgeschakeld. De tennister uit Belarus gaf het op het eind helemaal weg tegen de Russin Diana Snyder en verloor in 3 sets. Sabalenka had tot nu toe nog geen set verloren op Roland Garros. Het weer, buien en af en toe zon, is 18 tot 20 graden. Vanavond meer regen en morgen kan het gaan onweren. Ook dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relaxed zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proef zitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport, dat is makkelijk scoren.
4: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijkdirect.com.
5: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
6: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl. Hemd voor hem.nl. Hier koop je strijkvrije overhemden. Kies jouw stijl met 6 pasvormen, van extra slim tot extra wijd en alles wat ertussen zit. Makkelijk online bestellen bij hemdvoorhem.nl. En nu extra voordelig. Sale tot 70% korting alleen bij hemdvoorhem.nl.
7: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
8: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
7: Oh ja?
8: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudige prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
7: Klinkt goed.
9: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
10: MKB-ondernemer opgelet. Wil je verzuim snel en slim aanpakken? Kies de Arbodienst Go. We hebben 3 complete verzuimbegeleidingspakketten voor het MKB en werken samen aan het voorkomen van verzuim. Ook bieden wij direct hulp als het toch gebeurt. Ga naar dearbodienst.nl/go en sluit je contract online af.
11: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar 1.
12: Meer woonruimte nodig? Bij de Prefabriek staat jouw custom aanbouw in 5 dagen. 3 simpele stappen. 1. Ontwerp je aanbouw online of bezoek de showroom. 2. Wij komen langs en meten alles in. 3. Wij komen het plaatsen. Binnen 5 dagen staat jouw aanbouw. Deprefabriek.nl. Al meer dan 1000 tevreden klanten gingen je voor.
0: Verbouwen zonder gedoe? Kies voor Arslan Group. Van ontwerp en planning tot uitvoering en nazorg. Eén vast team regelt alles. Bezoek onze gigantische showrooms in Rotterdam en in Haarlem en ontdek keukens, badkamers, vloeren en meer. Arslan Group. Vakmanschap van A tot Z. Kijk op arslangroup.nl.
13: Grip op compliance? Regel het slim met Perium. Stop met losse spreadsheets en onoverzichtelijke systemen. Kies voor één gebruiksvriendelijk platform. Van security, duurzaamheid en veilig werken tot AI. Perium helpt je voldoen aan alle eisen. Snel gestart, intuïtief in gebruik en real-time inzicht. Kijk op perium.nl en start morgen.

is het Groningen 1 Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben 62 asielzoekers in een sporthal in Tweede Exloërmond overnacht. Dat zijn er 3 minder dan de nacht eerder. De gemeente Borgen-Odoorn heeft de sporthal van maandag tot en met donderdag aangeboden als nachtopvang voor asielzoekers die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Het Rode Kruis meldt dat de nacht rustig is verlopen en er geen mensen op het gras in Ter Apel hebben overnacht. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord opgeheven. De inspecties constateren dat Jeugdbescherming Noord vele verbetermaatregelen heeft ingezet om de uitvoering van de kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren. De inspecties stellen vast dat de kwaliteit van de uitvoering op alle getoetste normen sterk is verbeterd, maar dat nog niet alle tekortkomingen zijn weggenomen. Oorzaken liggen zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de organisatie. Daar waar de organisatie zelf invloed heeft, zijn grote stappen gezet en moeten er ook nog stappen worden gezet. De uitvoering van de verbetermaatregelen is nog gaande. De inspecties zullen dit proces volgen in de regulier toezicht. Tegen de chauffeur van de persoon die in 2023 een woning en een kapsalon in Oude Pekela en een café in Winschoten hebben beschoten, is 360 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 245 dagen voorwaardelijk. Ook hangt de 21-jarige man uit Almere een werkstraf van 150 uur boven het hoofd. Justitie vermoedt een verband met het bendegeweld dat in de zomer van 2023 plaatsvond, waarbij beschietingen en aanslagen plaatsvonden in Winschoten, Oude Pekela en Stad. De verdachte wordt het medeplegen van poging tot doodslag en 2 het medepleging van bedreiging ten laste gelegd. De Almeerder ontkent de feiten. De gemeente Westerwolde wil in totaal 336.000 euro uittrekken om de tennisbanen in Ter Apel, Sellingen en Blijham grondig te vernieuwen. De banen zijn versleten en in Ter Apel zelfs al 45 jaar oud. Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad nog tegen een algemeen plan voor alle tennisbanen in de gemeente. Daarom ligt er nu een nieuw, apart voorstel voor de banen in Ter Apel, Sellingen en Blijham. De gemeente heeft in 2020 beloofd dat zij betaalt voor het vernieuwen van de banen en die afspraak wil het college nu nakomen. Volgens de tennisbond KNLTB zijn de banen versleten en is er snel onderhoud nodig. Als de gemeenteraad vanavond akkoord gaat, stelt de gemeente de kredieten beschikbaar. De kosten hiervoor worden vanaf 2027 afgeschreven over 25 jaar. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Het wordt ook vandaag een wisselende dag met vrij veel bewolking en een paar opklaringen, maar gaandeweg de dag ook kans op enkele buien. Er is een kleine kans op onweer, maar de buien zijn allemaal vrij lokaal. In de namiddag is er het kans op de meeste plaatsen weer droog. Vanavond neemt de kans op enige regen geleidelijk weer toe. De maximumtemperatuur is vandaag zo'n 20 graden en de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met een windkracht 3 tot 4. Morgen is de kans op buien weer wat groter en dan is de kans op onweer weer wat aanwezig. Er is morgen ook maar weinig wind. Het is tevens een koele dag met temperaturen van 13 tot 15 graden in een bui en maximumtemperatuur rond 18 graden. Wat de wind betreft komt er morgen een windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten te staan.

0: Het is nu 5:00.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Minister Vuilbrief dreigt de vleessector met een verbod op de inhuur van uitzendkrachten. Binnen 2 weken moeten de werkomstandigheden voldoende verbeterd zijn. Anders mag de sector mogelijk geen gebruik meer maken van tijdelijke arbeidskrachten, zei Vuilbrief in de Tweede Kamer. Vooral arbeidsmigranten werken vaak in slachthuizen. Al langer zijn daar klachten over onder meer onderbetaling, te lange werkdagen, slechte huisvesting en ook over intimidatie en geweld. Er zijn inmiddels tientallen gesprekken geweest met de sector, maar verbeteringen blijven tot nog toe uit. In Italië zijn 2 verdachten aangehouden voor de moord op 4 arbeidsmigranten. De slachtoffers werden deze week door de brandweer gevonden in een uitgebrande bestelwagen. Op camerabeelden was te zien dat de mannen het voertuig in brand hadden gestoken en vervolgens de deuren hadden geblokkeerd. De doden zijn Afghanen en Pakistanen die werkten in de landbouw in de regio Calabrië. De verdachten komen uit Pakistan. Mogelijk was er een conflict over het uitbetalen van lonen van de arbeidsmigranten. De Amsterdamse politie onderzoekt de mishandeling die mogelijk verband houdt met een column in het Parool. Gisteravond werd de zoon van columnist Jeshim Kandan geslagen met een kettingslot. Eerder was er bij de krant ook een anonieme brief binnengekomen waarin zij en haar zoon bedreigd werden. Aanleiding is mogelijk een column van Kandan over een uit de hand gelopen voetbalwedstrijd tussen 2 Amsterdamse clubs. Door een technische fout moeten VMBO-leerlingen een dag langer wachten op de uitslag van het praktijkdeel van de examens. Die uitslag komt morgen. De Algemene Onderwijsbond noemt de vertraging enorm vervelend. Volgende week wordt de uitslag van de andere examens bekend. Het weer dan. Vanavond gaat het vanuit het westen op steeds meer plekken regenen. Vannacht wordt het droger. Het gaat afkoelen naar 1 graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En het wordt dan maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Slechter been, moeite met uit de stoel komen of gewoon toe aan relax zitten? Bedden Outlet Pekela is dé specialist in zitcomfort. Met een ruime collectie sta-op en relaxstoelen. Kom proefzitten aan de Hendrik Westenstraat 28 in Oude Pekela. Van donderdag tot en met zaterdag van 1 tot 5. Bedden Outlet Pekela met gratis bezorging.
3: Bespaar honderden euro's per jaar op je autoverzekering. Wil jij ook besparen? Wees niet dom. Vergelijk direct.com.
4: Moeite met zelfstandig wonen? Ontdek de oplossing bij Mijn Zorgwinkel. Onze hulpmiddelen maken uw leven eenvoudiger en comfortabeler. Vandaag besteld, morgen in huis? Ja, met snelle levering en veilige betaling. Wilt u meer gemak en veiligheid? Bezoek mijnzorgwinkel.nl.
5: Gewond geraakt door een ongeval? Bij juridisch bureau Letselschade staan we voor u klaar. Krijg de schadevergoeding die u verdient. Bezoek jblg.nl voor een gratis adviesgesprek of bereken direct uw letselschade. jblg.nl.
6: Zo, buurman, strak geschilderd hoor.
7: Nee, ik ga zelf de ladder niet meer op. Gewoon geregeld via jouwlokaleschilder.nl.
6: Oh ja?
7: Ja, daar krijg je binnen een paar minuten eenvoudig een prijsindicatie zonder gedoe. En jouwlokaleschilder.nl regelt altijd een goede vakman bij jou in de buurt.
6: Klinkt goed.
8: Jouwlokaleschilder.nl. Goed gematcht, snel geregeld.
9: Tandpasta op? Vitamines nodig? Op zoek naar zonnebrand, shampoo, paracetamol of huidverzorging? De online drogist. Een enorm assortiment, scherpe prijzen en vandaag besteld, morgen in huis. Alles wat je van een drogist verwacht, maar dan online. De online drogist. Er is er maar één.
10: Zon op je scherm, warmte in je woning, airco op standje turbo. Stop. Wees de zomer voor. Met zonwerende folie van Scala Sol hou je de hitte buiten en comfort binnen. Perfect op maat gemaakt voor elk raam. Nu regelen is straks cool genieten. ScalaSol.com, de specialist in zonwerende raamfolie.
11: Ik wil graag meedoen, maar op veel plekken kan dat niet. Dat voelt eenzaam.
12: Een handicap beperkt een kind niet voor het leven. Buitengesloten worden doet dat wel. U kunt een toekomst creëren waarin geen kind met een handicap meer buitengesloten is. Door Stichting Het Gehandicapte Kind in uw testament op te nemen. Ga naar gehandicaptekind.nl/nalaten.
11: Help je mee?
13: Sta je er wel eens bij stil met wie je het meeste huidcontact hebt? Het is niet je partner, niet je kind, ook niet je hond, maar je beddengoed. Gun jezelf daarom zachtheid. Gun jezelf kwaliteit. Ontdek hoe je beter kunt slapen met dekbed.com. Bekijk nu de website voor actuele acties. Dekbed.com. Bewust gekozen, heerlijk geslapen.
0: Ja, we horen het al. De buren trouwens ook. Zijn baasje moet even naar robuustrise.nl. Met onze slimme anti-blafbanden wordt het weer rustig in de straat. Ook dat lost robuustrise.nl op. Met onze waterblazers is je hond zo weer droog. Check dus snel robuustrise.nl.
14: Op zoek naar een andere auto? Van stadsauto tot truck. Zoek gratis en reclamevrij tussen duizenden voertuigen. Autofy.nl. OOFY.
15: Padellen? Pluto Sport. Racket, schoenen en tassen? Pluto Sport. Adidas, Het en Babolat? Pluto Sport. Pluto Sport. Dat is makkelijk scoren.
16: Non-stop.

is het Groningen in, Regio Nieuws. Ik ben Henk Gugelaar. In de nacht van dinsdag op woensdag hebben 62 asielzoekers in een sporthal in Tweede Exloërmond overnacht. Dat zijn er 3 minder dan de nacht eerder. De gemeente Borgen-Odoorn heeft de sporthal van maandag tot en met donderdag aangeboden als nachtopvang voor asielzoekers die niet in het overvolle aanmeldcentrum in Ter Apel terecht kunnen. Het Rode Kruis meldt dat de nacht rustig is verlopen en er geen mensen op het gras in Ter Apel hebben overnacht. De inspecties Gezondheidszorg en Jeugd en Justitie en Veiligheid hebben het verscherpte toezicht op Jeugdbescherming Noord opgeheven. De inspecties constateren dat Jeugdbescherming Noord vele verbetermaatregelen heeft ingezet om de uitvoering van de kinderbeschermings- en jeugdreclasseringsmaatregelen te verbeteren. De inspecties stellen vast dat de kwaliteit van de uitvoering op alle getoetste normen sterk is verbeterd, maar dat nog niet alle tekortkomingen zijn weggenomen. Oorzaken liggen zowel binnen als buiten de invloedssfeer van de organisatie. Daar waar de organisatie zelf invloed heeft, zijn grote stappen gezet en moeten er ook nog stappen worden gezet. De uitvoering van de verbetermaatregelen is nog gaande. De inspecties zullen dit proces volgen in de regulier toezicht. Tegen de chauffeur van de persoon die in 2023 een woning en een kapsalon in Oude Pekla en een café in Winschoten hebben beschoten, is 360 dagen jeugddetentie geëist, waarvan 245 dagen voorwaardelijk. Ook hangt de 21-jarige man uit Almere een werkstraf van 150 uur boven het hoofd. Justitie vermoedt een verband met het bendegeweld dat in de zomer van 2023 plaatsvond, waarbij beschietingen en aanslagen plaatsvonden in Winschoten, Oude Pekela en Stad. De verdachte wordt het medeplegen van poging tot doodslag en 2 het medepleging van bedreiging ten laste gelegd. De Almeerder ontkent de feiten. De gemeente Westerwolde wil in totaal 336.000 euro uittrekken om de tennisbanen in Ter Apel, Sellingen en Blijham grondig te vernieuwen. De banen zijn versleten en in Ter Apel zelfs al 45 jaar oud. Eind vorig jaar stemde de gemeenteraad nog tegen een algemeen plan voor alle tennisbanen in de gemeente. Daarom ligt er nu een nieuw, apart voorstel voor de banen in Ter Apel, Sellingen en Blijham. De gemeente heeft in 2020 beloofd dat zij betaalt voor het vernieuwen van de banen en die afspraak wil het college nu nakomen. Volgens de tennisbond KNLTB zijn de banen versleten en is er snel onderhoud nodig. Als de gemeenteraad vanavond akkoord gaat, stelt de gemeente de kredieten beschikbaar. De kosten hiervoor worden vanaf 2027 afgeschreven over 25 jaar. Tot zover het Groningen 1 nieuws. Meer op Groningen1.nl en Westerwoldeactueel.nl. Het wordt ook vandaag een wisselende dag met vrij veel bewolking en een paar opklaringen, maar gaandeweg de dag ook kans op enkele buien. Er is een kleine kans op onweer, maar de buien zijn allemaal vrij lokaal. In de namiddag is er het kans op de meeste plaatsen weer droog. Vanavond neemt de kans op enige regen geleidelijk weer toe. De maximumtemperatuur is vandaag zo'n 20 graden en de wind is matig tot vrij krachtig uit het zuidwesten met een windkracht 3 tot 4. Morgen is de kans op buien weer wat groter en dan is de kans op onweer weer wat aanwezig. Er is morgen ook maar weinig wind. Het is tevens een koele dag met temperaturen van 13 tot 15 graden in een bui en maximumtemperatuur rond 18 graden. Wat de wind betreft komt er morgen een windkracht 4 tot 5 uit het zuidwesten te staan.

0: het nieuws van 6 uur. Renate Kok met het NOS-journaal. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt, meldt Omroep Zeeland. Personeel in de OR is vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Het is de grootste vestiging van het bedrijf buiten de Verenigde Staten. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Dat zou op korte termijn minstens 2 miljard dollar winst moeten opleveren. In totaal werken er in Nederland 2800 mensen bij Dow. Het is een van de grootste werkgevers in Zeeland. Steeds meer gemeenten geven geen toestemming meer voor thuisonderwijs op basis van levensovertuiging. Ouders kiezen daarvoor als scholen niet genoeg aansluiten bij hun geloof. De Hoge Raad bepaalde in april dat zo'n vrijstelling niet meer gegeven mag worden als er een openbare school in de buurt is en kinderen daar dus naartoe kunnen. Op Schiphol zijn de eerste twee Gazanen aangekomen die in Nederland met een visum mogen studeren. In totaal hebben zo'n 50 Gazanen toestemming om met een visum te komen studeren of werken. Maar omdat Israël geen toestemming geeft, kunnen ze maar moeilijk uit Gaza wegkomen. Ze krijgen nu hulp van de Nederlandse overheid. De Belgische zangeres en mediapersoonlijkheid Margriet Hermans is overleden. Ze scoorde verschillende hits, zoals Alle mooie mannen zijn zo lelijk, in 1991. Ook zat ze in de jury van de Vlaamse versie van De slimste mens. Vorige maand werd kanker bij haar vastgesteld en daarna ging ze snel achteruit. Margriet Hermans was 72 jaar. En Demi Vollering heeft de 5e etappe van de Giro gewonnen. Ze was in een zware bergetappe sneller dan Anna van der Breggen in de sprint. Vollering heeft nu alle drie de grote rondes een etappe gewonnen. De roze leiderstrui is nog wel voor Van der Breggen. Het weer, vanavond op steeds meer plekken regen. Vannacht wordt het weer droger, koelt het af naar een graad of 13. Morgen weer meer buien, soms met hagel of onweer. En dan wordt het ook weer maximaal 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: Diegraat. Tot na het nieuws van 7 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper J, beter bekend als Kanye West, mag niet worden geweerd uit Nederland. Dat heeft de rechtbank van Amsterdam bepaald. De uitspraak betekent dat de twee concerten van de artiest aanstaande zaterdag en maandag door kunnen gaan. Het Centraal Joods Overleg spande een kort geding aan tegen de komst van de rapper vanwege zijn antisemitische uitspraken. Andere landen hebben de komst van J wel tegengehouden. In Italië, het VK, Frankrijk en Polen gaan de concerten van hem niet door. J is op dit moment al in Nederland. Duitsland is een zetel kwijt in de VN-veiligheidsraad. Duitse media beschouwen dat als een nederlaag, omdat Duitsland zichzelf ziet als een belangrijke speler op het wereldtoneel. Naast de 5 permanente leden van de raad worden de 10 tijdelijke leden gekozen voor een periode van 2 jaar. Er waren nu 2 plekken voor Europese landen vrij. Die gaan naar Oostenrijk en Portugal. Duitsland zat 6 keer in de Veiligheidsraad, voor het laatst in 2019 en in 2020. Bij chemieconcern Dow worden ruim 600 banen geschrapt. Personeel in de OR is daarover vandaag geïnformeerd. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Dow is een van de grootste werkgevers in Zeeland daarmee. Ook zijn er nog 2 fabrieken in Dordrecht en Delfzijl. Wereldwijd gaat het in totaal om zo'n 4500 banen die verdwijnen bij het concern om de kosten te drukken. Dow wil meer gaan inzetten op AI en automatisering. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niks meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanuit het westen regen. Vannacht wordt het weer tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn. Morgenmiddag ook weer af en toe wat zon en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, Go, non-stop.

met me. Ben aanweg, maar aan het zenken. Ik snap alweer op die telefoon. Dan kreeg ik voor een vergrijlde kabram. Het is waarschijnlijk heel belangrijk. En misschien ben ik ouderwets. Maar als er wat van zegt, dan ben ik

0: na het nieuws van 8 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Rapper Kanye West, ook wel bekend als Ye, mag zaterdag en maandag optreden in het Gelderdoom in Arnhem. Het Centraal Joods Overleg wilde dat Ye door Nederland zou worden geweigerd vanwege zijn antisemitische uitspraken en spande een rechtszaak aan. Maar de rechter ziet geen aanwijzingen dat zijn komst een gevaar is voor de openbare orde. Het Centraal Joods Overleg is nu teleurgesteld.
2: Ze maken het salon veeg om antisemiet te zijn. En in een tijd dat we al zoveel jodenhaat in Nederland hebben, waar de synagoges moeten worden beschermd, waar de scholen ook moeten worden beschermd, waar joodse activiteiten geen plaats kunnen vinden, waar studenten het echt heel erg moeilijk hebben. Nou, in zo'n tijd om zo iemand binnen te laten, ja, dat doet onze gemeenschap pijn.
1: Een man in Spijkenis is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af met naakbeelden. Hij dwong hen om expliciete foto's en filmpjes van zichzelf te maken en seksuele handelingen te verrichten, ook als ze op school zaten. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. Alle slachtoffers waren tussen de 13 en 20 jaar oud. Eén woonde in Nederland, de andere in onder meer de VS en Duitsland. Chemieconcern Dow schrapt in Nederland ruim 600 banen. Vooral de hoofdvestiging in Terneuzen wordt hard geraakt. Daar werken 3200 mensen. Het Amerikaanse concern is daarmee een van de grootste werkgevers in Zeeland. Dow wil meer inzetten op AI en op automatisering. Wereldwijd schrapt het concern in totaal 4500 banen. En bij een ongeluk met een militaire helikopter in het Verenigd Koninkrijk zijn 3 mariniers omgekomen. Het gebeurde tijdens een oefening in het graafschap Devon in het zuidwesten van het land. Op beeld is te zien dat er niets meer van het toestel over is. Hoe het ongeluk met de helikopter kon gebeuren, wordt nog onderzocht. Het weer, vanavond vanuit het westen regen, vannacht tijdelijk droog, morgen opnieuw buien over het land. En die kunnen vooral in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag ook af en toe zon, het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
3: Go, gemeente Oldambt.
4: U gaat nu luisteren naar herhaling van Focus.
5: Focus. 2 microfoons en alle ruimte voor een goed gesprek. Een schat aan boeiende verhalen. Met vandaag de focus op
6: Albert Oosterhof, beste luisteraars. En waarom de focus op Albert? Dat ga ik u graag weer uitleggen natuurlijk. Scheemda is ons tweede grootste kern in onze gemeente. Het oogt als een heel rustig dorp met zo'n 5100 inwoners. En er zit zelfs een stijgende lijn in het aantal, zoals ik het begrepen heb. En ook al oogt het rustig, toch speelt ook hier wel het een en ander. Denk maar eens aan de windmolens aan de westflank van Scheemda. De A7 aan de noordkant, waar ook nog wel eens een keer een ongeluk gebeurt. En zoals elk dorp heeft Scheemda ook zo haar wensen. En daar willen we het vandaag over hebben. Wie zouden we dan beter uit kunnen nodigen dan Albert Oosterhof? Hij is de voorzitter van Dorpsbelangen. Dus dan moeten we zeker bij hem zijn. En dan zijn we ook meteen aan het goede adres. Albert, van harte welkom in onze studio. De focus is vandaag helemaal op jou gericht.
7: Dank je, Ricky.
6: Ja, nou, leuk dat je er bent. Dat is alweer een tijdje geleden dat we elkaar gezien hebben.
7: Ja, we kennen elkaar nog van vroeger. Of van vroeger, van een aantal jaren geleden. Hè?
6: Ja, klopt.
7: Of vanuit de politiek, jij en nou, ik als voorzitter van Dorpsbelangen al... Een aantal jaren.
6: Hoe lang al trouwens?
7: Ik ben begonnen in 2007. Dorpsbelangen is ontstaan volgens mij in 2005. En ik ben in 2007 hebben ze mij gevraagd.
6: Oeh, jee, dat is al een
7: tijdje. Voor die tijd zat ik bij de voetballerij, ook in het bestuur. En nou, van daaruit denk ik. Hebben ze me gevraagd. En ze hadden mensen nodig. Hè? Want over het algemeen, de wat oudere. Mensen zaten erin, dus ze wilden graag wat jongeren. Toen was ik nog jonger. Ik ben inmiddels 71, toen was ik nog jonger.
6: Toen was dat ongeveer 18 jaar geleden,
7: zeker.
6: Hè?
7: En dus in 2007, en toen hadden we de voorzitter, dat was Jaap Schapen. En Jaap, die werd in 2010 werd die 80. Hij zegt, Albert, ik stop ermee, jij moet voorzitter worden. Ik zeg, nou, daar vraag je me wat. Wil ik dat? Nou, oké. Okay. Ook de rest die... Ja, die vroeg van, wil je voorzitter worden? Ja, nou, oké, okay, prima. Maar goed, inmiddels ben ik er al 15 jaar.
6: 15, 16, 17, ja, 17, ja. 18?
7: Nou, vanaf 2010.
6: Of vanaf 2010? Dus, vanaf, okay,
7: de eerste 3 jaar gewoon onder Jaap Schaper. En Dus en ja, dat zult daar eigenlijk een beetje voor. Dat is een beetje onherbiedig gezegd natuurlijk. Maar ja, ik bedoel, niet voor die tijd heb je al het idee van ik ben 15 jaar voorzitter van het Oostbelang en Scheemda. Laat dat duidelijk zijn.
6: Ja, precies. Want als je dat vooruitzicht had gehad, nou ja, dan heb je misschien andere gedachten erbij, of toch niet?
7: Nou, ik ben. Vaak is het zo dat je ja, wat nieuwe mensen ook. Ja, dat, ja, dus op zich is dat. Ja, zou dat goed zijn? Ja. Alleen, ja, je weet hoe dat gaat. Dat is heel moeilijk om mensen te krijgen, ook vrijwilligers te krijgen. En dat is belangrijk, dat is toch een beetje. Dat spreekt niet echt een scheem daar nog.
6: Ja, ja. En het schurkt een beetje tegen de politiek aan.
7: Ja, plus het feit dat het scheem daar een dorp is waar mensen graag wonen. Daar zijn bijna geen als je die dorpjes hebt zoals als Oostwolde of Nieuwolde, die moeten in Nieuw-Scheemda, die vechten vaak voor bepaalde dingen en ja, voorzieningen die wij wel hebben. Dus ja, de noodzaak in Scheemda is dan ook vaak niet zo hoog.
6: Is een andere.
7: Een forensendorp zijn we, dus ja. Dat merk je heel erg.
6: Ja, precies. En,
7: ja, dat heeft er toch wel mee te maken dat wij niet zo, nou, niet bekend zijn. Natuurlijk zijn we bekend, maar niet in de zin dat we constant vooraan staan en nou moet er wat gebeuren en nou. Ja, dat is het verschil eigenlijk.
6: Oké. Maar we gaan er zo meteen over verder praten. Ja. Want er valt best wel heel veel te vertellen, toch, over Scheemda.
7: Zeker.
6: Met de toekomst en de toekomst.
7: Zeker.
6: Albert, jij hebt een voorwerp meegebracht. Hè? Dat vragen we altijd aan al onze gasten. En jij hebt ook een voorwerp meegebracht.
7: Ja, ik heb een voorwerp meegebracht.
6: Wat mag dat wezen?
7: Dat is een schilderij die gemaakt is uit mijn geboorteplaats. En mijn geboorteplaats is Ezinge. En Ezinge, dit is de toren van Ezinge. Ezinge is een heel bekend dorp. Daar heb je de afgravingen, de wierde, een van de hoogste wierdes van Groningen. Die zit net achter die kerk die hierop staat. En in die, nou, de toren staat, daar ben ik geboren. In 1954, op 2 januari. En als tweeling, we waren mijn broertje is overleden, direct bij de geboorte. Dus ik ben. Ja, ik moest er alleen doen. En, maar goed, dat is allemaal prima verlopen. Geen punt. Alleen, dit is mij toch wel dierbaar. Dit is gemaakt. Ik was jarig en de dochter van onze buren, Lisbeth Kokke. En Lisbeth die schildert als hobby. En mijn vrouw zag dat en die zei van, hey, zou je dit willen maken? Albert is jaren binnenkort. En toen heeft ze dit gemaakt. En ja, ik vind het gewoon
6: heel mooi.
7: Ja.
6: Ja. Het is ook mooi van kleur.
7: Het is heel mooi. Het is heel mooi geschilderd. En ja, prachtig. En nou, niet dat ik dat. Ja, ik kijk er dagelijks naar. Want ik hangt in de hal. En als ik door de hal loop, dan zie ik hem.
6: Ja. Dus, altijd toch weer eventjes dat thuisgevoel.
7: Nou ja, ik heb er 4 jaar gewoond. Hè. Ja. De hele familie Oosterhof die komt. Merendeel komt uit Ezinge, Saaksum, die omgeving. En tot mijn 4e jaar heb ik daar gewoond. Toen zijn we naar Oldehoven vertrokken. En dat was in. En toen zijn we in 1960 naar Vierhuizen.
6: Ik weet niet of je. Dus je hebt al een aantal adressen gehad in jouw leven. Even terug naar het schilderij, Albert. Jij zei het is geschilderd door Lisbeth.
7: Door Lisbeth Kok. En Lisbeth
6: maar,
7: is.
6: Waar kennen we die naam nog meer van?
7: Lisbeth is ook directeur van het Noord-Nederlands Orkest. En Lisbeth is een hele begaafde dame. A kan zo goed schilderen. Ze is violiste, een hele goede violiste van vroeger. Als ik dit zeg, dan zal ze het misschien niet leuk vinden dat ik het zeg. Want ze is heel, heel. Ja, je hoort daar eigenlijk niet in. Ze zijn. Dat spreekt me daar ook wel aan.
6: Ja.
7: En ze zijn heel kundig en toch niet. Ja.
6: Gewoon heel eenvoudig, bescheiden van aard.
7: Heel bescheiden, dus, heel bescheiden.
6: Ja, mooi. Ja. Nou, leuk. Ja. Albert, we gaan naar jouw eerste muzieknummer luisteren. En wat gaat dat worden?
7: Ja, dat is Mino Gelaand. En dat kan niet anders. Ik bedoel, maar ik ben wel geboren in Ezinge. Maar ik ben opgegroeid in Vierhuizen, Hulrum. Het Hogeland, dat spreekt mij gewoon heel erg aan. Ik zeg altijd, en ik woon hier al vanaf 1979. Maar dan hebben we het wel eens over, ook bij de voetbalrij. Jongens, er is Maroin. Het Hogeland, En dan word ik wel eens uitgelachen. Maar ja, voor mij is het Hoogland. Ik vind dat gewoon, ik vind dat gewoon prachtig. En,
6: ja.
7: Ik weet nog in het begin, toen ik, als we naar mijn ouders reden vanaf Scheemda, dan, als ik ten, dan zei mijn, nou, mijn vrouw zat naast me. En dan, als ik even voor Ulrum was, dan zuchtte ik.
6: Ja.
7: Dan was ik blij dat ik er was.
6: Kwam je thuis?
7: Dan kwam ik thuis.
6: Ja, ja. Ja. We gaan naar luisteren. Leuk.
7: Ja.
6: Ja.
8: Het is de lucht achter Oudhoorn. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster. En de Westpoort langs de diek. Het ben de meuns en de moon. Het ben de kerken en de beuren. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter Oudhoorn, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de meuns, ben de moer, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeun.

0: gaat, komt zich om niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land een donker kleid over ons legt.
1: Mooi, hè? Die Ede Staal heeft bijna een fluwelen stem, hè?
2: Ede Staal, dat is echt een doorleefde stem. En echt ja. Dat, ja, zeker. En ja, dat spreekt me absoluut aan. En nou, het Gronings, hè, dat spreekt me aan. En ja, ik bedoel, hij zingt erover het Hoge Land. Het Hoge Land is voor mij ja, thuiskomen.
1: Ja, en, daar zit wel helemaal jouw hart aan jouw kern.
2: Ja, ik ben echt de Hooglandse. Dat zeg ik ook altijd. En er wordt wel eens een beetje lacherig gedaan. En we doen een beetje lacherig over met elkaar. En het Hoge Land. En ik ben... Ja, je komt er vaak, of ik bedoel, nou ja, relatief vaak. Als je dan met voetbalrijden ging er wel heen. En dan werd er gezegd van, oh, we mogen allemaal het Hoge Land zo. En al die bochtjes en zo. Maar dat is nou juist de charme van het Hoge Land.
1: Ja, en wij zeggen van, oh, als je dan moet rijden, moet je zoveel bochtjes nemen.
2: Ja, ik kan me nog herinneren. Dan ging je met de jeugd, dan moest je jeugd voetballen. En dan zeiden ze van, nou ja, we moeten op tijd weg, hoor. Ik zei, ja, op tijd weg? Ja, we moeten helemaal naar Stedum. Ja, ik zei, jongens, Stedum is niet zo ver, hoor. Als je dan nu bijna Staatskanaal moet, is net zo ver. Maar ja, goed, dat landde niet echt.
1: Het gevoel.
2: Het gevoel.
1: Ja, precies. Ja, nou, dan zijn we al meteen bij jouw persoon helemaal beland, Albert. He, je komt dus van het Hoge Land af.
2: Ik kom van het Hoge Land af.
1: Je hebt een aantal adressen heb je gewoond.
2: Ja, ik ben...
1: Steeds verhuisd.
2: Ja, inderdaad. En nou, ja, geboren dus in Ezingen. En omdat mijn opa en oma de Oosterhoffen komen daar weg.
1: Ja, ja, dat vertelde je al.
2: Ja.
1: Ja, en dus je bent dus... waar ben je naar de basisschool gegaan?
2: Ik ben... ik woonde in Vierhuizen. We zijn dus 1960 naar Vierhuizen. En... daar had je wel een openbare school, maar wij waren synodaal gereformeerd. Dus we gingen naar Ulrum.
1: Okay.
2: En ik zat op de Harde Kok school en op de Harde Kok Mulo. Dus ik ging vier keer per dag ging ik met mijn zus. En toen mijn zus was een jaar jonger, dus ik ging op de fiets. Vier keer per dag gingen we heen en weer.
1: Heel snel allemaal.
2: Ja, en dus ik heb... Tot 1970. En, als het, ik bedoel, we aten bij mijn opa en oma als het heel slecht was. Als het, ik bedoel, heel slecht weer was.
1: Ja, en alles even op meer huis.
2: Ging altijd op de fiets heen en weer.
1: Ja, precies.
2: En nou, de Harde Kok, Indrie de Kok, heel bekend in Ulrum. Dus in de Mulo. En nou, dat is een... De Mulo is nou opgericht door mijn opa, mede. En dus dat was wel... Mijn opa was ook wethouder in Ulrum vroeger. En, en voorman bij de gemeente. Dus nou ja, gelukkig. Die zei ook van... mijn moeder die heeft ook een Mulo gedaan.
1: Ja.
2: En er werd ook gezegd van... mijn opa zei van...
1: Ook op dezelfde Mulo?
2: Op dezelfde Mulo. En mijn opa zei altijd van... En die konden ook, die konden zich ook permitteren natuurlijk in die periode. Want dan praat je wel over de 30 jaren.
1: Mm-hmm.
2: Maar ik heb gezorgd dat de Mulo er kwam. En nou... Gaan we ook.
1: En dan ga je er allemaal
2: naar de Mulo.
1: Ja, precies. Zo gaat het dan, hè?
2: Zo gaat het.
1: Ja, familie-eer.
2: Ja, zeker.
1: Ja. Wanneer heb jij Vierhuizen verlaten?
2: We zijn in 1960 zijn we daar gekomen. In 1970. Toen had je meer de mechanisatie. Dat hele gebeuren begon. De aankoopcentrale. Je had bij ons in de Westpolder. Hè, had je Mansel. De boer Mansel. Een heel bekende. Ubbo Mansel. Al die Mansels die wonen daar. En die namen een eigen smederij. Dus daar spelen
1: ook... Jouw vader was smid?
2: Mijn vader was smid. Mijn pa die was een oorhout. Dat vond ik op zich van... ik heb alles meegemaakt. Hè? Van kachels tot aan gas, tot aan gijzers, tot aan...
1: Alles wat we
2: denken bekappen,
1: valt.
2: Paarden bekappen, deed hij altijd. Ja. En melkmachine. Dus hij was ontzettend oorhout.
1: Oké. Okay. Ja. Kun jij het zelf ook?
2: Ik ben absoluut niet handig. Ik heb meer van mijn moeder.
1: Oké, dat kan ook.
2: Ja, ik heb helemaal niks van mijn... ik ben absoluut niet handig. Ja, een beetje schilderen en dat soort dingen. Een beetje in de tuin werken, vind ik leuk werk. Vind ik prima.
1: Maar daar blijft het bij.
2: Maar ik ben absoluut niet... moet me niet... Nee.
1: Ja, toen heb je dus, ben je dus daar weggegaan. Vanwege dus de mechanisatie. Manshold en dergelijke.
2: En toen zijn we weer in Ulrum. Toen zijn we in Ulrum vertrokken. En mijn vader die... dat bedrijf waar mijn vader toen ook bij in zat, dat zat ook in Ulrum, Oldenhuis. En toen is mijn vader in loondienst gegaan.
1: Ah, zo. Ja.
2: En hij was ook... ziekelijk was hij echt niet, maar met de verzekerings... Ja, spelen ook wat, ja, spelen er rol mee, geloof ik.
1: Alles, dus, alles speelde toen een beetje
2: ja,
1: mee, hè?
2: Toen is in, ja, en toen zijn we daar in 1970 zijn we in Urum gekomen. En ik heb de laatste, in 71 mijn Mulo-diploma gehaald. Dus het laatste jaar van de Mulo woonde ik in Urum.
1: En, ja. Wat ben je toen gaan doen?
2: Nou, ik wou onderwijzer worden. Het is maar goed dat het niet gebeurd is, zeg ik altijd, achteraf. Want ik ben er helemaal niet geschikt voor, denk ik. Maar vanuit mijn, ja, mijn familiekant, en vooral van mijn moederskant, zijn er ja, veel in het onderwijs. En dat leek me wel leuk.
1: Ja, maar dat werd hem niet.
2: Nee, dat werd hem niet.
1: Wat werd hem wel?
2: Dat kwam door de Belastingdienst. Want de Belastingdienst die had mensen nodig, ambtenaren nodig. En als je op de vierde klas zat van de MULO of wat dan ook, dan kwamen ze langs.
1: Oh ja?
2: En hielden ze een praatje.
1: Oh ja?
2: Een beetje propaganda maken.
1: Ja, van de Belastingdienst.
2: Van de Belastingdienst.
1: Ja.
2: En was het zo dat je dan 4 dagen werkte.
1: Mm-hmm.
2: Dus ja, direct salaris. En het salaris was, ik verdiende geloof ik 375 gulden per maand. En dat was heel veel.
1: Ja.
2: Want ik kan me nog herinneren dat er sommigen bij een dorp die werkten bij een garagebakker of waar dan ook. Die hadden misschien 50 euro in de week. En ik had 375 gulden per maand. Was. En ik ging 1 dag in de week naar school.
1: Ah ja, ja. En dus ja. Ben je dus met door die scholing ben je ja. Dus steeds verder gegroeid?
2: Ik ben ik heb gesolliciteerd bij de, nou ja, moest je ook nog solliciteren, dus en dat heb ik dan gedaan. En je hebt natuurlijk meerdere belastingen. Toen had je nog Winsum, je had Zuiderhorn, je had Stadskanaal, al die kleine, ja? Kleine kantoortjes. En ik kwam terecht op het in Winsum.
1: Ja, ook weer op het Hogeland.
2: Op het Hogeland. En dat is een heel klein kantoortje. En bij de Boog. Ik weet niet of je een beetje bekend bent in Winsum. Maar bij de Boog heb je het oude gemeentehuis. En daar staat de belastingkantoor. Daar werkte misschien met 12 tot 15 mensen.
1: Heel gezellig. Iedereen kent
2: heel
1: iedereen.
2: Heel mooi. Heel leuk, ja. Heel leuke periode. Ja? Maar tot, ja, zeker. Tot 75. En toen hebben ze is Winsum opgeheven. Zuidoorden opgeheven. Is Stadskanaal opgeheven. Die zijn Winsum en Zuidhoorn gingen richting een nieuw gebouw in Groningen. En even daarvoor ben ik weggegaan naar het ontvangkantoor in de Hofstede Grootkade. Daar hadden ze niemand nodig. Ik denk van, nou,
1: in Groningen?
2: In Groningen. Ja. Ik denk van nou, ik ga,
1: op tijd weg.
2: Ik ga daarheen. Mm-hmm. Omdat dat aan de goede kant van de stad zat. Ik ging met de auto heen en weer. En er waren meer uit Doorn die werkten daar. Dus ik denk van, hé, dat moet ik hebben. Dus mooi met de auto, kunnen we carpoolen.
1: Makkelijk,
2: dus,
1: ja,
2: dat
1: precies. Ja,
2: dus daar heb ik heb daar tot 79 gewerkt. En 79, nou als trouwen. Kwam ik in Scheemdel terecht natuurlijk. Mm-hmm. Mijn vrouw die wilde graag in Scheemdel wonen.
1: Ja?
2: Toen ben ik, toen hadden ze heel, heel toevallig iemand nodig in Winschoten. Ook bij de invordering. En ik deed de invordering ook in Groningen. Dus dat kon ik hier in Winschoten doen. En de invordering, mensen met uitstel. Mensen die betalingsmoeilijkheden hadden. Mm-hmm. Je had een bank met klanten. En dat waren je eigen klanten. En daar, zo werkte dat.
1: Ja.
2: En dat heb ik gedaan tot 1990. En toen had je de hele omslag van de Belastingdienst.
1: Ja, oké. Okay. En wat is jouw laatste functie geweest bij
2: de Belastingdienst? Mijn laatste functie was, ik noemde het maar applicatiebeheerder. Of toepassingsbeheerders noemen ze dat, in de automatisering.
1: Oké, okay, dus een hele andere wending nog.
2: Ja, maar dat had te maken met in 1987 ging het, ja, toen ging het over naar digitaal.
1: Ja, precies. Een hele grote omslag,
2: ja,
1: hè?
2: Ja, zeker.
1: Albert, we gaan dan weer naar jouw tweede muzieknummer luisteren. Je hebt gekozen voor ons aller Rob de Nijs.
2: Ik heb gekozen voor Rob de Nijs. En dat is natuurlijk een ode aan, mede een ode aan Rob de Nijs. Overleden afgelopen zondag. Niet dat ik vroeger een fan was van Rob de Nijs ook, maar ik, vooral de laatste jaren, dan, en die man heeft een hele mooie stem, ook op latere leeftijd nog. En hij vertelde over het leven, echt verhalend over het leven, over het afscheid en over de snelheid waar het leven mee gaat. En dat het één keer ook bij hem heel snel kan veranderen.
1: Ja. En bij hem tikte de
2: bij hem tikte dat heel erg aan. Ja,
1: ja, en het tikte op de regen op het zolderraam.
2: Ja, hè? Dat was zijn eerste. Ja, dat was toen heel bekend. Ja, dat was toen heel bekend. Maar ik vind dit.
1: Maar jij gaat nou later.
2: Ja, niet voor het laatste. Dat is net voor zijn ziekte die bekend werd. En dat is natuurlijk heel. Ik vond het, ik denk...
1: Een ode aan Rob den IJs.
2: Mede een ode aan Rob den IJs.
1: Oké, hartstikke mooi. Ja. We gaan dus luisteren naar Niet voor het laatst van Rob den IJs.
3: Ik wil niet opstaan in het donker. Ik wil mij zijn, maar dan jonger. Eeuwenlang was ik gezonder. Maar opeens gaat het zo vlug. En ik wil terug.

0: Ja, dat was hem, Rob de Nijs. Toch mooi om even naar te luisteren.
1: Ja, zeker. Is het leuk om... Ja, dat is toch wel een hele geschiedenis die eraan vooraf gaat.
0: Ja, lang geleefd, veel
1: ja,
0: gezongen.
1: Veel
0: tot verbeelding gesproken.
1: Een heel innemende man ook, vond ik. Een heel sympathieke man.
0: Okay. Ja, beste luisteraars, wij praten op dit moment met Albert Oosterhof. En Albert die is de voorzitter van Dorpsbelangen Scheemda. En we gaan dus nu ook praten over Scheemda. En de eerste vraag... kan niet anders zijn als... Albert, is Scheemda ook jouw dorp geworden?
1: Zeker is Scheemda mijn dorp geworden. Ik woon daar vanaf 1979. Alleen, ik kwam er al eerder. Want mijn kameraadje in Vierhuizen, waar ik vroeger woonde... die moest oom en tante zeggen tegen mensen uit Scheemda. En we gingen, ik denk dat ik een jaar of 12, 13 was... gingen we jaarlijks naar Scheemda... zwommen in het oude zwembad nog, kan me nog herinneren. En toen ik in Scheemda, voor die tijd had je, en je ging uit. We gingen altijd naar Winsum en naar de pub. En toen zei ik tegen mijn kameraden van, we gaan een keer naar Scheemda. Scheemda, we moeten in Scheemda. Nou alleen weg, ja, dat klopt ook wel. Ik zeg, maar daar hebben ze de corner. Hele leuk. En
0: en de corner was?
1: De corner die. Het was een heel bekende. Toen een heel bekende discotheek.
0: Ja, precies.
1: En nog, want ze hebben zelfs. Dat kan ik wel even vertellen. Eind november hebben ze een reunie. Hebben ze al van. Dat spreekt nog steeds aan.
0: Oké.
1: Okay, ja. Ja, is afgebrand. Want het is. Het pand waar nou Kloosterboer zit. Met zijn verzekerings.
0: Daar
1: had je vroeger de corner. Ja, en daar ging je.
0: En er is nooit geen discotheek meer teruggekomen.
1: Er is nooit geen discotheek teruggekomen.
0: Precies,
1: nee. En, maar dat was heel leuk en heel gezellig. Altijd.
0: Ja.
1: Zodoende ben je in Scheemda. En daar trof ik mijn vrouw Kobi.
0: Aha.
1: Dat is eigenlijk de reden geweest dat ik in het Scheemda ben blijven hangen.
0: Ja, want, en toen moest je voor het Scheemda.
1: Mijn vrouw die vindt het Hogeland prima hoor. Die vindt het ook best leuk en mooi. Maar ze wilde toch liever niet meer horen. Ze wilde liever dat ik in Scheemda kan wonen.
0: Ja,
1: en ik vond dat... als je jong bent, vindt het ook geen probleem. Hè?
0: Mm-hmm.
1: Als je wat ouder wordt, dus heel gek is dat, dan krijg je toch weer een beetje de hang naar vroeger. Ik heb dat wel een beetje... Het is niet zo dat ik heimwee heb hoor.
0: Een stukje
1: blijft altijd trekken.
0: Precies, ja. Als je naar Scheemda kijkt, wat is Scheemda voor een dorp?
1: Nou, Scheemda is op zich een dorp met, wat je al zei, van behoorlijk dorp qua omvang. Ja? Meer dan 5000 inwoners, een behoorlijk dorp. Een dorp waar alles aanwezig is. Ik hoorde van onze burgemeester toen, Albert, Scheemda is een zorgdorp. Ja, ik zeg, een zorgdorp kun je op twee manieren uitleggen. Een zorgdorp of een zorgdorp. Het is inderdaad een zorgdorp, omdat er van alles is. Hè. We hebben een ziekenhuis, we hebben alles eigenlijk. Hè. Een apotheek, we hebben een tandarts, een huisarts. Dus wat dat betreft zijn we een zorgdorp.
0: Verzorgingshuizen.
1: En dat is Vredehoven hebben we, en Haverzicht hebben. Dat is heel belangrijk. En dat zorgt ook dat er heel veel mensen ook... dat horen we ook van de omliggende dorpen vaak. Hè, dat ze, vooral van de dorpen Oostwold en die kleine dorpen... Mm-hmm. Die willen het liefst naar Scheemda.
0: Ja, ja.
1: Dat dorp ze.
0: Ja.
1: En je hebt alles bij de hand. Je hebt winkels, goede voorzieningen.
0: Ja. Het station, noem allemaal maar op.
1: Station, ik bedoel het openbaar vervoer.
0: Ja,
1: je kan elke half uur kun je met de trein. Nou, de A7 is dichtbij. Je zit zo op de... In 20 minuutjes ben je in Groningen.
0: Ja.
1: Dus dat zijn heel belangrijke argumenten... ook voor mensen om daar te komen wonen.
0: Ja,
1: wel een voorhensend dorp, en dat merk je.
0: Ja, dat klopt. Maar Scheemda heeft ook best wel een behoorlijk wat bedrijven die best uniek zijn. Hè? Als bijvoorbeeld Van Dinter, Semo, voor de geesthaal.
1: Ja,
0: heel uniek.
1: Ja, het was vroeger een zwijn in je wiljes. En ik las vorige keer in de krant nog iets over het ontstaan van zwanen, of niet van zwanen en juweels, maar wel van zwanen. Die kwamen uit Noord-Holland. Dus vanuit Noord-Holland zijn ze ook richting Scheemda gegaan.
0: Ja.
1: Nou, later is het dus Van Dinter geworden.
0: Ja.
1: Maar je hebt...
0: Die doen in zaden, hè?
1: Die doen in zaden, ja.
0: Want,
1: wereldwijd ook.
0: Ja, precies. Want ik heb eens een keertje mogen kijken daar. En die hebben ook een zadenbank, hè?
1: Ja.
0: Dus ook dat ze van allerlei zaden, monsters hebben. Ja. Er zit ook in, als het ware, bewaren in een kluis.
1: Ja.
0: Zodat het goed bewaard kan blijven. En dat is echt ontzettend interessant.
1: Ja, ontzettend interessant. Ja.
0: Ja.
1: En je hebt Hozaar natuurlijk, je hebt Henkel. Dat zijn allemaal van die bedrijven waar heel veel mensen naar Scheemda werken. Mm-hmm. Dus dat.
0: Nou, slachterij.
1: Ook dat.
0: Ja.
1: Ja, zeker. En,
0: heel divers.
1: Het is heel. Ja, het is. Ja, het is zeker heel divers.
0: En Vierol.
1: Vierol, het is nou heet anders.
0: Ja.
1: Prinsieren, hoe heet het nou? Ja. Maar goed, Vierol was natuurlijk wel een heel bekend bedrijf waar heel veel mensen werken uit de Scheemda-omgeving.
0: Ja,
1: zeker.
0: Precies. Dus wat dat betreft heeft Scheemda wel wat te bieden.
1: Ja, ik bedoel, werkgelegenheid is natuurlijk ook heel belangrijk. Ja. Een van de belangrijkste dingen. En ik bedoel, onderwijs is ook dat spelen. We hebben geen MAVO meer, hè, want het is allemaal richting Benschoten gegaan. Maar wel de lagere school, de brede school, hè, hebben we nou.
0: Nog nieuw, hè?
1: Vrij nieuw, die is van een paar jaar terug, denk ik. En je had de christelijke school, had je in twee openbare scholen. En die openbare school, dat is één geheel geworden. Wel de christelijke school is nog, maar dat zijn wel onder één. De zwerm noemen ze dat. Dus één, onder één dak.
0: Ja.
1: Maar wel twee aparte scholen in die zin van. Nog steeds de openbare school en de christelijke school. Maar wel een gezamenlijk plein. Dus dat ze niet gescheiden spelen.
0: Precies.
1: En dat soort dingen is heel belangrijk.
0: En dan heb je het voetballen. En je hebt de sporthal.
1: Ik heb vanaf 1979, toen ik daar kwam wonen, direct ben ik jeugdleider geweest bij CVSB. En later nog heb ik daar gevoetbald. Ik heb daar gevoetbald en in het bestuur gezeten. En secretaris jaren geweest. Jeugdbestuur. Nou, ik heb bijna alles gedaan.
0: Ja.
1: Tot 1998, toen zijn we samen gegaan. Hè? Dus VV Scheemda, de zondagclub samen met de zaterdagclub CVSB. En dat is in 1998 werd dat sportclub Scheemda.
0: Mm-hmm.
1: Met Cornelis Sluiten, jou ben ik wel bekend. De oude wethouder die zat in dat. En ik zat in het eerste bestuur van de club. Dus we staan nog steeds in de statuten vermeld.
0: Ja. Oké, okay, dus je bent mee van de grondleggers. En jullie hebben de toekomst.
1: We hebben de toekomst, zeker. En het moet natuurlijk allemaal. En je hebt dan natuurlijk. Ja, er gebeurt al van alles, hè? Ik bedoel, maar als je over een aantal jaren moet dat nog meer uitgebreid worden.
0: Precies.
1: Hè?
0: Want het kijkt zo stil. Als je over de A7 rijdt, dan zie je het mooie gebouw.
1: Ja.
0: Maar het kijkt zo stil. Is het er ook zo stil?
1: Nou, het is niet al. Nou ja, je hebt natuurlijk. Ze hebben voor twee weken terug hadden ze naar nog een tuinbeurs. Een tuinbeurs. Je hebt daar gras naar Polski, want jaarlijks. Mm-hmm. En verder heb je. Neem ik aan nog wel wat dingetjes. Ik hou niet alles bij. En meneer Bijk zit daar. Hè? Die man uit Groningen. Die dat hele boel. Van mij komt er een bierbrouwerij. Ze willen. Er is genoeg. Over een aantal jaren.
0: Kan gebeuren.
1: Wat er kan gebeuren.
0: Ja, ja. Ja, want het is natuurlijk een heel mooi complex.
1: Het is een geweldig complex.
0: Kun je het ook nog steeds bezoeken als voor rondleidingen of zo? Weet je dat?
1: Dat is wel zo. Nee, maar dat zo is. Ik weet het niet 100% zeker hoor. Maar ik ben er wel een paar keer geweest. En het is ook leuk om het te zien. Echt die oudheid van de. Volgens mij was het de Strokartonfabriek was tot 1966 of 62, ik weet niet meer. Dus al dat oude. Die persen staan er nog in.
0: Ja,
1: en,
0: ja.
1: Dus het is echt. Er worden foto's gemaakt en fotoreportages werden er vaak gemaakt. Huwelijksreportages. Mm-hmm. Want het is natuurlijk een geweldige entourage.
0: Ja, precies. Ja. Ja. Ja, en af en toe zijn er ook hoe heet het, de examenwerken van de Minerva,
1: Minerva
0: studenten.
1: Zeker, zeker.
0: Ik ook wel eens gaan kijken.
1: Ja, zeker.
0: Ook bijzonder interessant.
1: Ja, zeker.
0: Dus het heeft wel bepaalde pareltjes.
1: Het heeft een bepaalde uitstraling ook. En het is natuurlijk, het zou heel jammer zijn dat als er niks aan gedaan was, dan was dat
0: verloren gegaan.
1: Dan was dat verloren gegaan.
0: Ja,
1: en, dus in Scheemda, ik kan me nog een keer, daar stond in de vroeg een oud-wethouder van wat zijn dingen die je spijt? Nou, misschien uit de 50 jaren om. Die zegt dat er zoveel, ontzettend veel afgebroken is.
0: Ja, hè?
1: Oude dingen afgebroken.
0: Ja, ja.
1: Maar dat kwam natuurlijk ook door het nieuwe Winschoten diep wat gegraven is. Dus dat speelt natuurlijk ook een rol mee.
0: Ja.
1: Maar die zei wel van ja, daar hebben we spijt van.
0: Ja, want in de oude, in de kern van Scheemda, waar dus nou supermarkten en ja, zo zijn, dat is eigenlijk allemaal, ja, vrijwel allemaal nieuw.
1: Nou, dat als je daar nog de oude Winschoten Diep had, die had achteraf gekeken en dan is gewoon de oude Winschoten Diep moet een handhaven en een nieuwe moet graven. Maar het oude, dan had je een beetje dat vriezen gehad. Ja. Dat je bootjes erdoor varen en nou richting de Blauwe Staart. Dat was natuurlijk geweldig geweest. En voor zo'n dorp is het natuurlijk ook hartstikke leuk geweest.
0: Het was toen ook op in de vaart der volkeren.
1: Zeker in, Scheemda is niet de enige dorp waar, hè, maar dat soort dingen. Dat gebeurde in de 50 en 60 jaar. Economie was belangrijk.
0: En verder heeft Scheemda ook uitgebreid, hè, aan de noordkant.
1: Ja, vroeger bestond, Scheemda was, had je het Eekstra, hè? Eekstra, mm-hmm, was.
0: Het Eekstra en Scheemda.
1: Ja, Eekstra, ik woon in Eekstra, laten we zo dan maar. Maar het is in 1962 is het overgegaan in Scheemda. En toen je had Scheemda en Eekstra. En toen werd het
0: Scheemda.
1: En Eekstra, dat was tot aan het oude postkantoor. Ongeveer.
0: Ja, en het gebied van de bedrijventerreinen, die vallen toch in Eekstra?
1: Ja, dat was allemaal Eekstra.
0: Dat was Eekstra.
1: Ja, zeker.
0: Ja, om het even te.
1: Ja.
0: Ja, en Scheemda is ook ooit opgeschoven door de EOW.
1: Ja, zeker. Want dat hoorden we. We hebben de historische vereniging van Jan Genoebroek. Heel belangrijk ook voor de historie van het dorp, die dat geweldig bewaart. En daar moet je heel blij mee zijn. Mm-hmm. En dan moet je het ook koesteren.
0: Ja, dan heb je het over de Balkenkist.
1: Ook dat, wat doet Jan niet? Ja? Jan is een geweldig wat dat betreft.
0: Jan Groenbroek,
1: Jan Groenbroek, hè? Jan Groenbroek, Jan, dat is voor mij bijna zijn dagtaak.
0: Ja?
1: En dat moet voortbestaan. Maar goed, Jan is ook al in de 80, dus dat. En dan heb je Jan-Pieter Koes uit Mevold, uit de Oud-Scheemda, die ook heel veel doet.
0: Ja. Stel nou dat Jan Groenbroek wegvalt, want dan valt er wel iets weg.
1: Dan valt er ontzettend veel weg.
0: Ja. Is er dan een opvolging?
1: Ja, dat is. Ik weet niet of daar zicht op is. Nee. Ja. Dat zou heel jammer zijn dat zoiets. Twee keer per jaar, er komt Duverkort, er is een blad daarover. Ja. En hartstikke leuk om. Hij licht bepaalde dingen uit. Eén keer per jaar heeft hij dan een avond in de Esborg. En heel goed bezocht. Mm-hmm. Vooral de oude categorie. Ja. Er zitten mensen. Zitten wel maar 100 tot 120 mensen zitten daar. En dan heeft hij het over. Pakt hij. Neem ik aan alle huizen uit van de Esbosstraat of pak alle woningen.
0: Echt een onderdeel.
1: Ja, onderdeel van het dorp. Ja.
0: Dus even voor onze luisteraars, de Duverkorter. Echt de moeite waard om eens een keer aan te schaffen en te lezen.
1: Hartstikke leuk.
0: Is heel mooi.
1: Ja.
0: Jouw derde muzieknummer, wat gaat het worden, Albert?
1: Ja, Michael Bublé. Michael Bublé, ik vind die stem geweldig.
0: Ja?
1: Home is wel een beetje een zoete
0: Soet liedje.
1: Ballet, schitterend gezongen. Mm-hmm. En Michael Bublé, die herken je uit duizenden. En ik vind dat
0: is
1: leuk
0: het iemand die breed bekend is?
1: Hij is heel breed bekend. Het is een Canadese jongen.
0: Oh, okay.
1: Maar in kringen van zijn genre, laat me zo de uitdrukking zijn, heel erg bekend.
0: Oké,
1: okay.
0: Dan gaan we er nu naar luisteren.

0: Ja, Albert, na dit hele mooie nummer gaan we weer verder over jouw dorp, Scheemda. We hebben al verteld, je hebt al verteld van wat voor soort dorp het is en wat de verworvenheden zijn. We gaan eens kijken van dorpsbelangen als vereniging. Waar zijn jullie allemaal mee bezig?
1: Wij zijn we zijn natuurlijk vanaf 2005 al bezig. Maar we hebben een dorpsbelangenvereniging met 7 leden. Eindelijk hebben we een dame erbij. Dat is in jaren niet gebeurd. En we hebben in 2019, dat is eigenlijk puur de actualiteit die nou speelt. Maar in 2019 hebben we onze dorpsvisie, die van 2019 tot en met 2025. Je werd ook. De gemeente vroeg aan elk dorp van wil je een dorpsvisie maken. Mm-hmm. Ja? Wat is je doel? Wat wil je graven? Wat wil je bereiken? Wat zijn je onderwerpen?
0: Ja.
1: En toen zeiden we van ja, Scheemda is een vrij groot dorp. Om mensen allemaal te bereiken, 5000 mensen bereiken is moeilijk. Mm-hmm. Als je in Nieuw-Beerta woont, dan heb je 100 man. Maar als je hebt Scheemda, heb je 5000 mensen. Toen zeiden we moeten het anders aanpakken. Hebben we via Sint-Franse College, de Hans Hogeschool, hebben een aantal studenten zijn er geweest. Die hebben een wekenlang hebben ze bij de Jumbo gestaan en mensen ondervraagd, Scheemders ondervraagd. Wat wil je graag? Wat is voor jullie belangrijk? En die hebben ze echt verdiept in Scheemda, met iedereen, met verenigingen en overal mee gesproken. Mm-hmm. En van daaruit, we hebben wel aangegeven welke onderwerpen we er graag in wilden hebben. En dat resulteerde dus in een dorpsvisie.
0: En die is dus helemaal van onderaf opgezet.
1: Van onderaf is die, zeker. Ja, dus ja. Dat denk ik ook wel belangrijk. Want als je van alleen maar vanuit dorpsbelang, want we zijn natuurlijk maar, wij zijn niet dit dorp, hè?
0: Mm-hmm.
1: We zijn maar met 7 mensen, maar ja. Scheemda bestaat wel in 5000 mensen.
0: Precies,
1: met.
0: Jullie zijn dat dienstbaar.
1: Wij zijn dienstbaar wat dat betreft. Ja. En wij zijn in. Vervolgens heb je in de dorpsvisie voor ons heel belangrijk was het centrum.
0: Mm-hmm.
1: En daar zijn we met de gemeente, met een aantal ambtenaren, met dorpsbelangenverenigingen, met een aantal ondernemers natuurlijk heel belangrijk. Je praat over het centrum, waar de winkels gesitueerd zijn. En daar zijn we begonnen met een werkgroep. Toen kwam de coronaperiode. En nou, je weet hoe dat gaat. Het is van 2020 tot en met 2022, denk ik, heeft het compleet stilgelegen.
0: Tel 22 voor
1: zoiets,
0: het gestart kon worden.
1: En, we wilden dat wel graag weer oppakken. En daar hebben we ook te meer, wat ik ook net tegen je zei, van ja, de motivatie, die hebt wat weg. Omdat je
0: niks
1: er gebeurt weinig. En je wilt toch wel iets zichtbaars zien.
0: Ja. En wat waren de 3 grootste speerpunten uit die dorpsvisie?
1: Nou, de dorpsvisie was toch wel het onderwijs natuurlijk voor ons was heel belangrijk. En de leefomgeving sowieso natuurlijk. En wat belangrijk was het ondernemerschap, de bedrijven, werkgelegenheid speelde een hele grote rol mee.
0: Ja,
1: en, dus dat zijn in sport en recreatie natuurlijk wel heel belangrijk
0: dat,
1: is.
0: Dat waren de hoofdpunten.
1: Dat zijn de hoofdpunten geweest. En van daaruit hebben de studenten natuurlijk ook
0: alles ondervraagd.
1: Maar goed, dat masterplan waar we nou mee bezig zijn, dat hebben we weer opgepikt. En,
0: daar gaan we zo meteen even
1: over praten.
0: We gaan eerst naar jouw volgende muziek luisteren.
1: Prima.
0: En dat wordt?
1: Dat wordt Glenn Frey. En Glenn Frey, ik was vroeger wel een. Eigenlijk vind ik het nog leuk, de Eagles. En, maar Glenn Frey was de zanger, een van de zangers van de Eagles. En The Shadow of Your Smile, dat is een beetje jazzy en dat vind ik leuk. Maar ik hou van een beetje.

0: jazz. Okay. En hij zingt dit op een geweldige manier. Okay. Ik vind dat heel mooi. In The Shadow of Your Smile, ja, dat spijt aan.
1: Dan ga je al lachen, hè? Ja. Goed, we gaan naar luisteren. Naar The Shadow of Your Smile.

0: genieten van deze laatste tonen, komen wij ook in ons laatste blokje, Albert.
1: Ja, gaat snel, Ricky.
0: Dat gaat super, super, super snel.
2: Ja, wij zijn, als dorpsbelangen zijn we een gesprekspartner. En dat willen we ook graag houden met hun. En dat wil niet zeggen dat we alles wat we graag willen ook gerealiseerd wordt. Maar de politiek is natuurlijk wel een middel om met hun in gesprek te zijn. En dat vind ik op zich ook belangrijk.
0: En wat is nog een hele grote wens?
2: Nou, echt specifieke wens dat we ja, de bibliotheek.
0: Ja,
2: de bibliotheek waar ik net met jou over had. Ja, dat is zo jammer dat die ik kan me niet exact herinneren welk jaar dat weggegaan is. Maar dat is zo jammer.
0: Die zou eigenlijk terug moeten komen.
2: Die zou, maar goed, ik kan me nog herinneren dat de overgang is om een bedrag van 40.000 euro.
0: Ja. Ja.
2: En met,
0: nou, wie weet.
2: Dat zou een wens zijn. En dat gaan we hebben volgende week een gesprek met burgemeester en wethouders. Dus dat gaan we nog eens benadrukken.
0: Oké, heel goed, heel goed. En alle politieke partijen, houd het goed in de gaten. Want daar zijn stemmen mee te winnen met de Bibliotheek van Scheemda. Albert, ik ga jou heel hartelijk bedanken voor jou. Komt
2: geen dank, Berit. Heel leuk dat je me uitgenodigd hebt.
0: Graag gedaan.
2: Dat we scheen een beetje op
0: de kaart blijven houden.
2: Op de kaart blijven houden.
0: Ja. Zo is dat.
2: Zeker.
0: En dan Ronnie, heel erg bedankt voor jouw technische bijstand weer vandaag. En alle luisteraars bedankt. Dan en volgende keer is er weer een nieuwe Focus te beluisteren bij RTV Go op rond de 5.8. En met een herhaling op aanstaande woensdag. En dan is het ook te beluisteren bij RTV Westerwolde aanstaande dinsdag van 6 tot 7. En dan komt het laatste nummer van Albert Oosterhof. En dat wordt
2: de Bee Gees. Ja, dat is een beetje, dat is ook een zoet,
0: heel kort,
2: zoet
0: want,
2: gebeuren.
0: Het moet opgezet worden.
2: How deep is your love? Hè? En goed, dat is uit mijn periode natuurlijk. Ik hou, of hield meer van dat druigen, maar ik vind de Bee Gees voor een keer ook best leuk. Ja.
0: Oké, daar gaat hij. De Bee Gees. How deep is your love?

0: nieuws van 9 uur.
1: Renate Kok met het NOS Journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van verantwoordelijk minister Sjoerdsma door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Nu is volgens ingewijden afgesproken dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. En met die belofte gaat GroenLinks PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij die stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Een man van 22 uit Spijkenisse is veroordeeld tot 7 jaar cel en tbs met dwangverpleging. Hij perste zeker 60 meisjes af nadat ze hem naaktbeelden hadden gestuurd. Als ze niet deden wat hij zei, zette hij de beelden online. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. Hij krijgt de prijs maandag bij de uitreiking van het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef, in het dagelijks leven Youssef Gnaoui, staat bekend om zijn persoonlijke en maatschappijkritische teksten.
2: Vind je het gek dat mensen radicaliseren? Allebei de kanten op, de wereld is oneerlijk. Money, money, money blijft ons leven domineren. Links en rechts hetzelfde geld en niets andere kleren. The winner takes it all en staat de rest te dirigeren. En niemand lijkt te willen corrigeren.
1: Ja, we kennen nummers zijn Voor alles bang en De leven. Lennart Nijg schreef vooral voor Boudewijn de Groot, maar ook voor Ramses Shaffy en Rob de Nijs. Na zijn overlijden in 2002 werd de Lennart Nijg-prijs in het leven geroepen voor beste tekstdichter. Het weer vanavond vanuit het westen regen. Vannacht is het dan tijdelijk droog. Morgen trekken er opnieuw buien over het land. En vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. Morgenmiddag komt er ook af en toe wat zon bij. Het wordt dan een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8 en wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu, go, non-stop.
3: Ben jij klaar voor het tweede uur van Hi-Fi Mama? Hi-Fi Mama. Blues, rock en specials. Mama's got them all.
4: Sweet, sweet, unbearable. Lies that don't exist.

0: het nieuws van 10 uur.
1: Renate Kok met het NOS-journaal. Door een datalek bij de gevangenis in Vught heeft een verdachte het strafdossier kunnen inzien van een medegevangene. Voor het voorbereiden van zijn strafzaak kreeg liquidatieverdachte Mohammed S. een laptop. Tot zijn verbazing stond daar op een van de dossiers van het Marengo-proces. De informatie leek bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als rechterhand van Ridouan Taghi. Normaal wordt na ieder gebruik van een laptop de geschiedenis ervan gewist, en dat is in Vught kennelijk misgegaan. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, zegt correspondent Charlotte Waiers.
2: Die wil zich juist heel erg profileren als iemand die op het internationale toneel Duitsland een leidende rol geeft. Die hard werkt voor zaken zoals internationaal volkenrecht, juist nu dat in de VS wat minder hoog op de agenda staat. En Duitsland ziet zichzelf als betrouwbare partner voor een groot deel van de wereld. En dat aanzien loopt nu wel een deuk op hiermee.
1: En de man die deze week omkwam bij een steek- en schietincident in Heerhugowaard is een 52-jarige Brit. Hij was maandagavond betrokken bij het incident op een bedrijventerrein. Ook een man van 44 uit de gemeente Velsen en een man van 65 uit Heerhugowaard raakte daarbij gewond. Ze zijn verdachten en zitten nog vast. Nog altijd is het niet duidelijk wat de aanleiding was voor dat incident. En ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn afspraken gemaakt met GroenLinks PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid zou zijn. Het weer, er trekt regen over het land. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen weer opnieuw buien. Vooral in het binnenland kunnen die pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. 'S Middags komt ook af en toe de zon erbij en dan wordt het een graad of 18. Dit was het NOS Journaal.
0: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Jazz Time met Henk Ottevanger.

Goedenavond, luisteraars. Dit is weer het programma Jazz Time voor RTV Go. 34e jaargang, aflevering 1551. Samenstelling en presentatie Henk Ottevanger. Techniek Ronnie van der Wal.

We begonnen deze avond met het nummer El Mayor uit 2005. Seferi Psijola, vibrafoon en drums, en Anders Jormien, bas. Seferi Psijola begeleidde in 1989 zangeres Sarah Vaughan en studeerde aan de Sibelius Academie in Helsinki. Hij toerde met Jukko Perko. In de jaren 90 trad hij op met bassist Anders Jormien en pianist Thomas Clausen. Ook speelde hij bij het jazzorkest UMO, waarvoor hij veel componeerde. Verder werkte hij met Antti Sarpila, Niklas Winter en Teemu Vaikinen. Psijola overleed op 13 april jongstleden en werd 58 jaar oud. Op 25 april jongstleden overleed bassist Link Milliman. Hij speelde ook vaak tuba. Hij trad vooral op in de big bands van Maynard Ferguson, Vic Dickinson, Lou Stein, Bill Watrous en Randy Senke. Ook speelde hij bij George Masso, Derek Smith, Don Newell, Ken Peplowski en Scott Robinson. Hij overleed op 25 april jongstleden op 86-jarige leeftijd. We horen uit 1993 in de jazzband Ball, gespeeld door Big Spider Becker Era onder leiding van Randy Sankey. Milliman is de bassist.

We hoorden bassist Link Milliman in de big band van Rennie Senke met het jazzband Bol. Paul McKee was een trombonist die vooral in big bands optrad. Hij speelde bij Woody Herman, Brad Goods, Frank Mentus, Jody Christian, Bob Lark, Ben Markley en vele anderen. Zijn composities werden onder andere overgenomen door Carl Fontana, Bobby Shue en Tim Rees. Hij stierf op 28 april jongstleden en werd 68 jaar oud. We draaien uit 2022 Far Tracy. De big band van Ben Markley met Paul McKee op trombone.

for Tracy werd gespeeld door de big band van Ben Markley. Op trombone hoorden we Paul McKee. Ook op 28 april jongstleden overleed bassist Kiyoshi Kitagawa. Hij werd 67 jaar oud. Hij was een Japans-Amerikaanse bassist die eerst basgitaar speelde. In 1988 emigreerde hij naar de VS. Hij speelde bij de Harper Brothers, Kenny Barron, Jimmy Heath, Makoto Ozone, Charles McPherson, Terrell Stafford en vele anderen. We vervolgen met Beyond the Displays uit 2024. Emmanuel Wilkins, tenor sax, Steve Nelson, vibrafoon, Kenny Barron, piano, Kiyoshi Kitagawa, bas en Jonathan Blake, drums.

We hoorden Kiyoshi Kitagawa in het quintet van Kenny Barron met het nummer Beyond This Place. Danny Mixon was een jazzpianist die vooral als begeleider van vocalisten optrad. Hij startte als tapdancer en begeleidde Betty Carter, Patti LaBelle en Jolie Wilson. Hij formeerde begin jaren 70 zijn eigen jazztrio en begeleidde Kenny Dorham, Cecil Payne, Frank Foster, Pharoah Sanders en Jefferson, Eddie Jefferson onder andere. Hij speelde bij Charles Mingus, Joseph Latif en Hank Crawford en overleed op 1 mei jongstleden aan prostaatkanker. Hij werd 76 jaar oud. We horen het Betty Carter album van 1975, het nummer Gone with the Wind.

We hoorden zangeres Betty Carter, begeleid door pianist Danny Mixon, met het nummer Gone with the Wind. Ryan Porter was een jazztrombonist uit L.A. J.J. Johnson was zijn grote voorbeeld. Hij speelde bij Kamasi Washington en studeerde bij Dave Taylor. Hij was lid van de groep West Coast Get Down. Hij toerde met Stevie Wonder, Rihanna, Snoopy Dogg, Nick Cave en vele anderen. Eind april werd hij gewond bij een auto-ongeluk, waaraan hij op 16 mei jongstleden overleed. Hij werd 46 jaar oud. We horen hem in de band van Kamasi Washington uit 2018 met het nummer Street Fighter Man.

Street Fighter Man werd gespeeld door de band van Kamasi Washington. Op trombone hoorden we Ryan Porter. Günter Hampel was een Duitse jazzsaxofonist, klarinetist, fluitist, pianist en componist. Hij werkte in 1958 met Manfred Schoof, Alexander von Sliepenbach, Bushi Nibegal en Pierre Courbois. Ze speelden toen free jazz. Ook speelde hij bij Willem Breuker, John McLaughlin, Marion Brown, Anthony Braxton en bij zijn vrouw Jenny Lee. Hij richtte de Galaxy Dreamboat Band op met Paddy Robinson en zijn vrouw Jenny Lee. Hampel overleed op 19 mei jongstleden en werd 88 jaar oud. We horen zijn groep in 1965 met het nummer Heartplans.

We horen de groep van Günther Hampel met het nummer Heartplans. Gitarist Ron Ashty overleed op 20 mei jongstleden. Hij begon op 14-jarige leeftijd gitaar te spelen. Hij studeerde klassieke gitaar en fluit. Hij werkte bij Benny Grego, onder andere, en vertrok naar L.A. om te spelen bij Dave Pike en Gene Harris. Hij trad verder op met Ray Brown, Ellie Fitzgerald, Dizzy Gillespie, Mel Jackson en Diana Krall. Hij overleed plotseling en werd 77 jaar oud. We draaien uit 1976 Why Did I Choose You? Don Ashty, gitaar. Luther Hughes, bas. En John Peralt, drums.

kwartet van Ron Ashby speelde Why Did I Choose You. We eindigen vanavond met saxofonist Dick, ook wel genoemd Richard Perry. Hij startte in de band Soul Committee uit Cambridge. Hij was zijn leven lang bevriend met gitarist Dave Gilmour. Hij werd bekend in de band Pink Floyd. Hij toerde verder met J.J. Jackson, Bonzo Dog Doodah Band, Casimir Lux, Bloods, Tone, Jimmy Witherspoon en vele anderen. Hij overleed op 22 mei jongstleden en werd 83 jaar oud. We horen hem in 1972 met de groep Pink Floyd met het nummer The Dog of War. Dit was weer het programma Jazz Time voor RTV Go. Samenstelling en presentatie Henk Ottervanger. Techniek Ronnie van der Wal. Tot volgende week, zelfde tijd, zelfde golflengte.

0: nieuws van 11 uur.
1: Door Almegens met het NOS-journaal. Het kabinet gaat toch extra geld reserveren voor ontwikkelingshulp. Om de begroting van minister Sjoerdsma van Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking door de Eerste Kamer te loodsen, zijn afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA. Zowel partijen op links als op rechts dreigden in de Senaat tegen de begroting te stemmen. Dat zou een politieke blamage zijn. Afgesproken is volgens ingewijden dat voor hulp aan arme landen eenmalig 380 miljoen euro wordt uitgetrokken. Met die belofte gaat GroenLinks-PvdA zeer waarschijnlijk voorstemmen en is er een meerderheid voor. Duitsland krijgt geen tijdelijke zetel in de VN-veiligheidsraad. Bij de stemming zijn de twee zetels voor Europa naar Oostenrijk en Portugal gegaan. Het verlies is een nederlaag voor bondskanselier Merz, die zijn land juist wil positioneren als belangrijke speler in de wereld. Mogelijk heeft de loyale steun van Duitsland aan Israël bij de stemming een belangrijke rol gespeeld. Europa kan met Oekraïne gaan praten over toetreding tot de Europese Unie, nu Hongarije een veto daarover heeft beëindigd. De vorige premier Orbán dwarsboomde jarenlang een EU-lidmaatschap, onder meer vanwege de situatie van de Hongaarse minderheid in Oekraïne. De huidige premier Magyar zegt dat hij met Oekraïne afspraken heeft gemaakt over de rechten van deze minderheid. De Lennart Nijg-prijs gaat dit jaar naar rapper Sef. De prijs wordt maandag uitgereikt op het Buma Awards Gala in Amsterdam. Sef werd bekend als lid van de rapformatie Flinke Namen, met rappers Fit, Mirth en DJ The Flexicon. Enkele bekende nummers van hem zijn Voor Alles Bang en De Leven. Anis Hadj Moussa heeft het Nederlands elftal in de uitzwaaiwedstrijd tegen Algerije een pijnlijke nederlaag bezorgd. De ingevallen Feyenoorder scoorde in de 86e minuut de 0-1. Maandag speelt Oranje in New York nog een oefenwedstrijd tegen Oezbekistan. Het weer, regen trekt over het land, vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien, die kunnen in het binnenland pittig zijn met onweer, hagel en windstoten. En het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-stop.

de schuld. Ik weet niet of dat lopen moet, ze hem zoveel te lullen. Ze zeggen, ze zeggen, ze zeggen zoveel, ook dat God nooit bestaat.

0: na het nieuws van 12 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Hongarije heeft een veto over toetreding van Oekraïne tot de Europese Unie opgeheven. Daardoor kan worden begonnen met gesprekken over een Oekraïns EU-lidmaatschap. Onder leiding van oud-premier Orbán dwarsboomde Hongarije dit jarenlang. Een belangrijke reden was de situatie van de Hongaarse minderheid in de Oekraïnse regio Transkarpatië. De Hongaarse premier Magyar zegt een akkoord te hebben gesloten met Oekraïne over de rechten van deze Hongaarse minderheid. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben nu ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwerd en omgeving. Dat geld is bedoeld om het dorp aantrekkelijker te maken voor toeristen. Het gaat om een compensatie voor het geschrapte plan voor een Holwerd aan zee. De initiatiefnemers van dat project wilden onder meer een strand- en vakantiepark aanleggen, maar daar was niet genoeg geld voor. 6 miljoen euro kan nu worden gebruikt voor kleinere projecten, zoals het verplaatsen van de ijsbaan. Daarnaast trekt Friesland 7 miljoen euro uit voor een betere leefbaarheid in omliggende gemeenten. Het Nederlands elftal heeft de uitzwaaiwedstrijd voor het WK voetbal verloren. Het werd in de Kuip 1-0 voor Algerije. De ingevallen Feyenoorder Hadj Moussa scoorde in de 86e minuut. Komende dag vertrekt Nederland naar de VS. Maandag wordt dan nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. En de eerste WK-wedstrijd voor Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Morgen opnieuw buien. En vooral in het binnenland kunnen die heftig zijn met onweer en hagel. Het wordt ongeveer 18 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go, non-stop.

0: even een nuitje. Want ik moet even mijn stem en mijn kaal hebben, weet je wel. Mijn stem is nog kwijt. Maar ja, aan de andere kant denk ik, je kan beter je stem kwijt zijn dan je doekoe, weet je wel. Want als je je doekoe kwijt bent, dan kan je ook geen gluwijn bestellen.
1: Je luistert naar RTV Go.

0: nieuws van 1 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Ingewijden in Den Haag zeggen dat het kabinet toch eenmalig 380 miljoen euro reserveert voor ontwikkelingshulp. In de Eerste Kamer dreigden zowel op links als op rechts partijen tegen de begroting van minister Sjoerdsma te stemmen. Nu zijn er afspraken gemaakt met GroenLinks-PvdA, waardoor die partij zeer waarschijnlijk voorstemt en er dus een meerderheid is. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. Kort daarna moest LaBeouf zich laten behandelen voor zijn mogelijke drugs- en alcoholproblemen. Shia LaBeouf pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling. Hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Een liquidatieverdachte in de gevangenis van Vught heeft het strafdossier van een medegevangene kunnen inzien. Hij kreeg een laptop waarvan de geschiedenis niet was gewist. Daardoor kon hij 1 van de dossiers lezen van het Marengo-proces. Die informatie was waarschijnlijk bedoeld voor Saïd R., de man die door kroongetuige Nabil B. is aangewezen als de rechterhand van Ridouan Taghi. Bondscoach Ronald Koeman is teleurgesteld over de nederlaag van het Nederlands elftal. De uitzwaaiwedstrijd in de Kuip tegen Algerije eindigde in 0-1. Het doelpunt werd gemaakt door de Feyenoorder Hach Moussa. Nederland kreeg ook verschillende kansen, maar die leidden niet tot een doelpunt. Volgens Koeman speelde het team soms te lief. Hij zegt dat er daarom wat kleine aanpassingen nodig zijn voor het WK. Maandag wordt in New York nog een oefenwedstrijd gespeeld tegen Oezbekistan. De eerste WK-wedstrijd van Oranje is op 14 juni. Het weer. Vannacht wordt het tijdelijk droog. Het koelt dan af tot 1 graad of 13. Komende dag opnieuw regen, met in het binnenland ook kans op hagel en onweer. En maximaal 19 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Go, gemeente Oldambt. Je luistert naar RTV Go. Het geluid van het Oldambt. Te ontvangen op FM 105.8. En wereldwijd via www.rtvgo.nl. Met nu Go Non-Stop.

0: Tot na het nieuws van 2 uur.
1: Jennifer Okkeloen met het NOS Journaal. Asielzoekers die via Italië naar Nederland reizen worden vanaf volgende week vrijdag weer teruggestuurd. Asielminister Van den Brink heeft daarover afspraken gemaakt met zijn Italiaanse ambtsgenoot. Volgens regels van de EU moeten asielzoekers hun aanvraag doen in het eerste land waar ze aankomen. Maar Italië neemt al een aantal jaar geen mensen terug die doorreizen naar andere landen. Nederland en Italië hebben ook afgesproken nauwer samen te werken bij de terugkeer van uitgeprocedeerde asielzoekers en de aanpak van mensensmokkel. De Amerikaanse acteur Shia LaBeouf is veroordeeld voor lichte mishandeling. Bij een vechtpartij in New Orleans afgelopen februari duwde hij onder meer een man op de grond en sloeg hij een ander in het gezicht. Volgens de politie uitte hij daarbij homofobe beledigingen en bleef hij dat ook doen tijdens zijn arrestatie. LaBeouf is onder meer bekend van de Transformers-films. Hij pleit de schuld in 3 gevallen van lichte mishandeling en hij krijgt een voorwaardelijke celstraf van 1,5 jaar. Friesland maakt 6 miljoen euro vrij voor Holwert en omgeving.